0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

맞은 별 내 우주와 너와 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Jurjen Boekraad bij het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En om 6:02 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk gaan morgen weer aan de slag rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat besluit volgt op extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd door minister Bart van den Brink van Asiel. Zo wordt een gebouw vlakbij het aanmeldcentrum omgebouwd tot opvanglocatie voor vluchtelingen die geen plek kunnen krijgen. En bewoners van koop- en huurwoningen in Groningen en Noord-Drenthe krijgen extra hulp van het kabinet bij de verduurzaming van hun huizen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken heeft als doel dat uiterlijk 2035 de woningen hier voldoen aan de isolatiestandaard. Meer nieuws om 6:30.
2: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Stefan Kosters.
4: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent op deze dinsdag. En de dag beginnen we direct goed hoor, met lekkere muziek van Robin Thicke en Pharrell Williams.
2: Waar je Groningen hoort,
6: Radio Noord. Everybody get up.

0: Robin Thicke en Pharrell Williams, Blurred Lines, hoorde je op Noord. Goedemorgen, het is 6:07. Fijn dat je erbij bent. Je kan ons altijd bereiken via de app van Noord, 050-3188-288. Het is ook vandaag al gelukt om een WhatsApp-inbox op te starten. En de eerste berichten komen al binnen, hartstikke leuk. En die van jou kan er ook nog bij.
1: Is iedereen al langs de prikklok geweest?
0: Nou, nog niet. Kijk, direct maar eventjes doen dan. Goedemorgen Petra.
2: Goedemorgen.
0: En goedemorgen Fleur.
3: Goedemorgen.
0: Ook even langs die beroemde prikklok van de ochtendploeg.
3: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie er zijn. Op de dag die zon overgoten gaat worden. Het wordt 24 tot 28 graden. Met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Nou, in de avond koelt het dan wel af. Wordt het tussen de 15 en 18 graden. Ja, en de komende dagen ongeveer hetzelfde. Het is lekker makkelijk ook straks voor Harma. Die kan gewoon een weerbericht opnemen. En die kan ze gewoon de volgende dagen ook gewoon allemaal uitzenden. Mocht je nou wakker worden van je wekkerradio, goedemorgen. Was je al wakker? Ja, want dat kan ik me ook best voorstellen. Want wat een lawaai vanochtend in de stad, hè? Heb je het ook gehoord? Wat een lawaai, zeg.
2: Ja, dat was een of andere auto die rondreed. Er was iets mis mee. Ja,
0: echt? Oh.
3: Ja, dan kijk je naar mij. Ja, dat was ik.
0: Ja, dat was jij. Wat is er aan de hand met jouw auto?
3: Ja, iets met de uitlaat is lek of zo. Dat begon gisteren ineens een mega hard lawaai. Moet ik het even goed zeggen. De pijp naar de middendemper is losgekomen. Ja, dan moet ik mee naar de garage natuurlijk. Maar ik dacht, ik kan nog best wel hierheen rijden. Maar wel voorzichtig, wel binnendoor.
0: Niet over de snelweg.
3: Want stel je voor dat die losschiet, dan dan ben je wat verder van huis. Want ik hoorde hem wel een beetje klappen. Hij zit nog best wel goed vast, hoor. Dus ik kon er wel mee rijden.
0: Dus het is nog wel veilig.
3: Het is nog wel veilig, maar wat een lawaai. Dus sorry, de wijk Helpman en hier in de buurt. Ik heb denk ik iedereen wakker gemaakt.
0: Ja, toen heb je gewoon de radio harder gezet van de auto. Want dan hoor je
3: hem
0: gewoon
3: niet. Hoorde ik het zelf niet meer, nee.
0: Nou, succes. Ja, sterkte straks.
3: Ja. Ja.
0: Het is heel vervelend altijd als er iets kapot is in de auto. Stel je voor dat je vandaag op vakantie gaat met de auto. Misschien wel naar die ene camping in Zuid-Frankrijk, in Spanje. Ja, dan moet je toch een andere route nemen. Want de Route du Soleil is afgesloten. Het heeft alles te maken met bosbranden rondom Parijs. En als je dan toch op vakantie gaat, wat doe je dan met je huisdieren? Want zijn jullie al weg geweest?
3: Nog niet.
0: Nog niet?
3: Nee. Nog.
0: Ja, dat weet ik toevallig. Jij hebt een cavia?
3: Ja.
0: Ja, wat doe je daar dan mee?
3: Nou, ik heb daar nog niet helemaal over nagedacht. Maar volgens mij is er, want ik heb hem wel eens in de Haren naar de Mikkelhorst gebracht.
0: Oh ja.
3: Daar kunnen ze hem verzorgen.
0: Oh, wat goed.
3: En ik heb echt niemand in mijn omgeving die dat wil.
0: Die dat zeggen ze ook gewoon, dat wil ik niet.
3: Nee.
0: Ja, het is ook niet zo dat je bij een cavia gewoon even extra voer in het hok gooit en denkt van nou, over 2 weken zie ik je wel weer.
3: Nee, dat kan niet.
0: Nee, dat kan niet, nee.
3: Of er moet af en toe even iemand langskomen. Maar kan wel. Maar
2: ja, dat heb ik geregeld. Ja?
3: Ja. Ja. Heb je ook een cavia?
2: Nee, ik heb 2 katten. Maar ik heb iemand die dan komt.
0: Ja, om eventjes te aaien en toch even het water te verversen en de brokjes klaar te zetten.
2: Al jaren. Ja.
0: Heel goed. Hier in onze provincie is ook iets bijzonders geopend. Honden die kunnen luxer op vakantie dan wij mensen zelf. Er is namelijk een holistische hondenopvang.
3: Oh.
0: Nou ja, wat dat allemaal is, dat ga je straks allemaal horen. En het is week 2, dag 2 van Rondje Zummer. Maartje en Joyce stappen later deze ochtend weer aan boord van hun bootje. De route, startpunt Appingedam, over het Damsterdiep, langs Gaddelsweer. En uiteindelijk komen ze dan in Winnenweer aan. Tenminste, dat is natuurlijk de bedoeling. Goedemorgen.

0: halverwege de jaren 80 was natuurlijk een grote hit, hè? The Pretenders en Don't Get Me Wrong.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. Jan van der Velde, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Stefan.
0: Ja, ik zie je staan. Jij kan uitslapen, maar dat doe je dus niet vandaag.
2: Nou, eigenlijk niet, nee. Ik ben altijd vroeg, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, mijn vriendin die gaat om een uur of zes ook naar het werk toe. En dan heb ik altijd zoiets van, dan zit ik toch al beneden. En dan heb ik zoiets van, nou, dat ga ik even doen. Ik heb de afgelopen week op zaterdag wat filmpjes gemaakt. Samen met mijn zoon in Nuis, met oude trekkers. En daar waren we nog wat aan het kijken van hoe het allemaal draait en hoe het allemaal gaat op dit moment. En ik ga straks even net vissen, dat was mijn bedoeling.
0: Kijk, ja, kun je mij vertellen waarom dat eigenlijk altijd zo ontzettend vroeg moet, dat vissen?
2: Nou ja, dat is het mooiste van alles wat er is eigenlijk. Je gaat naar het kanaal toe en dan komt de zon op. En dan een beetje mistig. En dan is het mooi rustig om je heen. En er is gewoon weinig verkeer. En dan ga je rustig zitten. Nou ja, ik ben nu nog laat. Maar normaal zou ik er, vooral in deze tijd, dan ga je meestal om een uur of vier die kant op, vijf. En dan ga je rustig met water zitten. En dan mag ik... dan is het eigenlijk gewoon de rust wat je overkomt eigenlijk op dat moment.
0: Het is een soort van wakker worden ook voor jou misschien wel.
2: Het is echt een... en je gaat rustig zitten en je kan je hoofd helemaal leegmaken, vind ik altijd. En dan is het ook wel eens een keer zo van, dan vang je helemaal niks. Maar toch, dan heb je het gevoel van, hè, het is toch wel eens even weer lekker om het een keer te doen.
0: Nou, wat goed. Ja, het is echt een hobby. Waar hoop je dan op vandaag? Wat kibbeling, zoute haring met uitjes?
2: Ja, dan moet ik wel met de kaart langs, denk ik.
0: Nee,
2: het is niet de bedoeling dat ik ze meeneem, hoor. Ik denk ook dat het op die manier gaat dat het een zoute haring wordt, ja.
0: Ja, heel goed. En dan na het vissen, dan begint je dienst. Want wat voor werk doe je eigenlijk?
2: Ik werk bij een bitumenbedrijf, eigenlijk een fabriek is het eigenlijk, bij Ecopal. En dat is in Hoogkerk. En daar moet ik vanmiddag om 2 uur weer zijn. Dus van 2 tot 10. En dan weer op de fiets heen en weer naar Hoogkerk vanaf Grootegast. En dan ga ik, dan is het eigenlijk in 3 ploegen. En dat doe ik dus allemaal. Ja, en dan rij ik op een heftruck.
0: Oké, wat wil je zeggen? Je hoeft niet zelf het dak op.
2: Nee. Ik ben heftruckchauffeur, dus ik pak de productie van de... van de band af, zeg maar. En dan de rijk op zijn plek en alles noteren en zien als alles klopt. En aan het einde van het verhaal, dan dat voer je het allemaal in de computer in. En dan kunnen ze aan de andere kant van Luxemburg, daar kunnen ze zien wat we allemaal geproduceerd hebben.
0: Ja, dus jouw dag is eigenlijk al vol.
2: Ik zit eigenlijk, dan begint het eigenlijk al 's morgens vroeg om het weer even in elkaar te zetten. Dat doe ik ook nog erbij.
0: Dat wou ik zeggen, de bijnaam is Jan de Weerman.
2: Ja.
0: En Jan, ik durf haast niet te vragen, maar Harma is natuurlijk nog niet wakker.
2: Nee.
0: Wat gaat het weer doen vandaag?
2: Nou, het weer, het wordt hartstikke mooi. De zon komt er volop bij. Hij is er nu eigenlijk al volop bij. Het is eigenlijk al helemaal blauw op dit moment. En dat blijft eigenlijk ook zo. Zal later toch een klein beetje sluierbewolking kunnen komen. Maar daar prikt hij wel echt wel doorheen. En blijft de dag droog. En het wordt weer, ik denk bij ons in ons gebied zo om en bij de 28 graden. Dan blijven we wel op steken, denk ik.
0: Nou, het is aangenaam dus vandaag.
2: Ja, ook weinig wind, dus ook daar nog eens een keer.
0: Kijk eens, dankjewel Jan van der Velde. En werk ze vandaag, hè? Jan de Weerman.
1: De Vroege Vogel.

0: Ja, Joe Cocker had natuurlijk ook een groot hit, hè, met Summer in the City. Dit was het origineel van Love in Spoonful. Zometeen de laatste nieuws uit Stad en Ommeland ga je om 6:30 horen. Eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. Want voor sommige Nederlanders die in de zomer met hun boot weg willen, lijkt de vakantie niet door te gaan. Het water in rivieren staat op sommige plekken zo laag dat ze niet kunnen varen. Zoals in de Rijn bij Lobith.
1: We hadden graag op vakantie gewild en houdt het gewoon op.
2: Dat gaat nu niet.
1: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag. Ja.
2: Vakantieplannen aanpassen.
1: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat.
0: Ja. Ja, we stevenen deze maand zelfs af op een record. Het stand van 50 jaar geleden, toen het ook zo uitzonderlijk droog was. En meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, schrijven trouw- en onderzoeksplatform Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen. Belangrijke beslissingen zouden dan moeten worden genomen door een vaste jeugdbeschermer, maar die is er door personeelstekort niet altijd. En dat leidt tot veel onduidelijkheid, zegt deze journalist van Investico.
3: Dan heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier. En ook geen continu zicht op het kind.
0: Jeugdbeschermingsorganisaties zeggen dat ze vanwege de werkdruk het aantal kinderen dat een jeugdbeschermer onder zijn hoede heeft terug willen brengen. Weer terug naar onze eigen provincie, naar Stad en Ommeland, waar je over een paar minuutjes de laatste nieuws gaat horen. Fleur, waar ga je ons over bijpraten?
4: Ja, er zijn toch aardig wat slecht geïsoleerde woningen in onze provincie, maar daar wordt wat aan gedaan.
0: Dit en meer in Noordnieuws van 6:30. Eerst nog muziek van Keen. This is The Last Time.

0: Polymoor en This Is The Last Time. En daarmee is het 6:30 geworden in stad en ommeland. Dit is het laatste nieuws en dan krijg je van Fleur Oostra.
1: Goedemorgen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk gaan morgen weer aan de slag rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat besluit volgt op extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd door minister Van den Brink van Asiel. Zo wordt een gebouw vlakbij het aanmeldcentrum omgebouwd tot opvanglocatie voor vluchtelingen die geen plek kunnen krijgen.
2: Ja, omdat we gewoon dat gebouw en de plek eromheen helemaal afschermen. En dat daar beveiliging bij de ingang zal staan. Om te zorgen dat alleen mensen die een asielverzoek nog niet hebben gedaan en die moeten wachten om toegang te krijgen, die mogen in dat gebouw aanwezig zijn en alle andere mensen zullen de toegang geweigerd worden.
1: Aldus de minister. Vluchtelingenwerk is opgelucht, maar vindt dat de problemen hiermee verre van opgelost zijn.
3: De beste keuze was geweest, of de beste oplossing was geweest, dat er in Nederland grote solidariteit zou zijn met de gemeente Westerwolde. En de situatie in Ter Apel om te zorgen voor voldoende noodopvang en te zorgen voor de uitvoering van de spreidingswet.
1: Omdat de veiligheid nu beter gewaarborgd is, keert de organisatie dus wel weer terug naar Ter Apel. Bewoners van koop- en huurwoningen in Groningen en Noord-Drenthe krijgen extra hulp van het kabinet bij de verduurzaming van hun huizen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken heeft als doel dat uiterlijk 2035 de woningen hier voldoen aan de isolatiestandaard. In onze regio staan relatief veel oudere en slecht geïsoleerde woningen. 200.000 tot 250.000 huizen voldoen nog niet aan de standaard voor isolatie en ventilatie. En daardoor zijn bewoners veel geld kwijt aan energie. In Leek is gisteravond brand uitgebroken in een camper. Dat gebeurde bij een camperbedrijf aan de branderij. De brand ontstond in een accu onder een stoel. De brandweer voorkwam met meerdere eenheden dat het vuur oversloeg naar andere campers. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En wat gaat het weer eigenlijk doen op deze dinsdag? Je hoort het zo van Harma.
4: De Ochtendploeg
5: met Stefan Kosters.
0: En natuurlijk blik ook even terug op ons lopend vuur van gisteren. Ging over de postbezorging. Want vanaf deze week zal je minder de postbode zien. Ja, wat vinden we in Groningen daarvan? Is dat prima of een groot probleem? Je hoort het zo naar Steve Harley en...

0: Ja, dat is even vrolijk wakker worden, hè? Met een glimlach. Make me smile. Steve Harley en Cockney Rebel.
1: Lopend vuur.
0: De postbode komt vanaf deze week minder vaak langs. PostNL bezorgt brieven niet meer elke werkdag, maar nog slechts 3 keer per week. En in de toekomst wordt dit mogelijk nog minder vaak. Ja, er wordt natuurlijk steeds minder brieven en kaarten verstuurd. En daardoor wordt dagelijkse bezorging volgens PostNL steeds moeilijker vol te houden. Maar is dat eigenlijk een probleem? Is een brief of kaart nog zo belangrijk dat die snel op de mat moet liggen?
2: Gea Piek die reageerde nog minder dan nu. Kan eigenlijk niet. Woensdag en vrijdag dan komt de postbode bij haar langs. En ja, minder vind ik niet kunnen, zegt Gea. Ineke zegt, ik vond kaartjes sturen altijd heel erg leuk, maar de laatste tijd is het haast niet meer te plannen dat ze op de juiste datum arriveren. Ja, iets langer is niet erg, maar als je zeker weet wanneer, ja, misschien dan toch maar vaker digitale post sturen. Digitaal kaartje. Ja, vindt Suzanne wel een beetje jammer. Ze vindt het niet leuk, want ze verstuurt nog best veel kaarten naar familie in Duitsland bijvoorbeeld. Voor de verjaardag, trouwdag of zomaar ergens tussendoor. Voor haar kleinkinderen maakt ze altijd fotokaarten als herinnering. Ja, dat vindt ze heel leuk. En dat vindt ze leuk om dan op te sturen.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook nog steeds. Maar inderdaad, als iemand jarig is of een trouwdag, dan wil je wel dat die op die datum aankomt natuurlijk. Ja. Hè? Dat je ze op die dag kan verrassen. Ja, dat snap ik wel.
2: Zeker, en dat is leuk. Maar en als het zo duur is, ja, dan is het wel vervelend om dan zoveel kaarten te sturen, want dat kost gewoon veel geld. Nelly zegt ook, ik vind het jammer dat de post niet meer elke dag wordt bezorgd. Ja, als je dat wel wil, ja, dan mag je het dubbele betalen. Ik stuur zelf nog wel kaarten en die doe ik dan maar eerder op de post, zodat het hopelijk dan ook op tijd aankomt. En Nienke zegt, die heeft wel een voorbeeld daarvan. Die zegt, ja, natuurlijk is dat erg. Ik had laatst ook een brief van het ziekenhuis en de afspraak was al over 3 dagen.
0: Oh, ja, als ja, dan nu, krijg je dat. Ja.
2: Als het nu nog langer duurt voordat die kaarten aankomen, ja, dan komt de brief misschien wel na de afspraak.
0: Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Ja, voor sommige posten is het misschien niet zo'n ramp. Maar ja, de prijs moet er ook naar zijn. Het wordt steeds maar duurder en duurder. En de service wordt ook steeds slechter. Want sommige kaarten komen niet eens aan, wordt er ook her en der gezegd. Ja, Annemarie zegt, ze komen nu ook al lang niet elke dag. Dus als dat nog minder wordt, ja, vind ik dat wel een probleem. En Ali denkt dan aan de oudere mensen. Ja, die zitten altijd op een kaartje te wachten. Dat vinden ze leuk, vind ik zelf trouwens ook heel leuk.
0: Natuurlijk, ja, dat vindt iedereen leuk om te krijgen. Ja,
2: ja dus iedere dag post, ja, dat zou Ali eigenlijk wel gewoon willen. Wubina zegt, ja.
0: Ja, dan wordt het wel flink duurder, hè.
2: Ja, dan wordt het echt flink duurder. Want we hadden het gisteren ook al over die rouwkaart. Hè? Want daar maken mensen zich ook zorgen om. Ja. De rouwpost, ja, dat moet wel gewoon eigenlijk elke dag bezorgd kunnen worden. Maar gewoon voor dezelfde prijs als nu. En niet zoveel duurder. Nou, als wat we gisteren dus noemden. Hè? Wat zeiden we nou?
0: 3,5 euro.
2: Voor een postzegel.
0: Ja, ongeveer. Ja, ja. 3,5 euro voor een postzegel. Nou ja, ik neem aan dat je er niet eentje verstuurt. Dus dat zullen er een paar zijn. Nou ja. Ja, dat wordt een duur grapje.
2: Dat wordt inderdaad heel duur. En nog één reactie van Han, die zegt, ik vind het sturen van kaarten heel erg leuk en ik wil het heel graag blijven doen. Maar ja, het plezier wordt er hier wel minder op.
0: Een paar dagen langer wachten op post is geen probleem. Dat was gisteren de stelling. 47% van de Groningers is het daarmee eens.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: muziek. Oetgrun, Zwinder en het Zwaaide Haas. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Stefan.
0: Gaat dit nou de mooiste dag van de week worden?
1: Uitgaande van hou van zon. U denk ik inderdaad dat dit wel eens de mooiste dag kan worden. Het wordt ook flink warm. Nijdelijk dezelfde temperatuur als vandaag. En dan komt de storm aan als wat meer bewolking. Ja, en in het weekend doet de temperatuur een stap terug. Dankzij een noordwestenwind. Ja, en ik ken er ook wel eens een bui voor komen. Dus ja, het wordt inderdaad toch op de lange duur wat minder warm. Ik denk dat Heulien en mensen door wel naar uit zitten te kijken. Want die temperatuur die zo verder de provincie in dicht richting de 30 graden hoort. Dat is voor heel veel mensen natuurlijk wel een beetje te veel. De stad op dit moment 16 graden op de thermometer. Gisteren werd zo'n beetje 26 graden. Onbewolkt momenteel in de barometer stand dus 21 millibar visvliet. 23,5 graden gisteren. Helder weer, de zon erbij 16,5 graden. Een zwakke noordoostenwind en een roodschouw. 18 graden zowaar op de thermometer. En onbewolkt 24 kilometer zicht. In gisteren met 11 uur de zon erbij 23,5 graden. En de verdampte zo'n beetje 5 millimeter. Vroeg, zon overgoot. En de temperatuur die loopt op richting zo'n 23 graden in Lauwersmeergebied tot 28 graden verder de provincie in. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanochtend om een uur of 8 is nog altijd zo'n 22 tot 25 graden. En vannacht met vrij helder weer koud over richting 14 tot 18 graden. Maar een dag met flink wat zon. In de loop van de dag komt er ook wat bewolking. En met een meest motige noordoostenwind 24 tot 28 graden.
0: Yes, Harma, dankjewel. Zometeen gaan we het hebben over honden die misschien wel luxer op vakantie gaan dan de gemiddelde grunniger. Nou, dat zit, dat hoor je zo na Fever Dream van Alex Warren.

0: Alex Warben op Noord en Fever Dream. Ja, het is vakantietijd in Grun. Ja, misschien heb je de koffers ook al wel ingepakt. Een leuke vakantie gepland. En dan alleen nog maar een opvangplek hè, voor je trouwe viervoeter. Die natuurlijk ook een luxe vakantie verdient. Nou, er is een vakantiepark voor honden in Vlagtwedde. En daar komen de dieren niks tekort. Zo kunnen ze genieten van een, dat is echt waar, een diner bij kaarslicht. Spelen ze in het zwembad of krijgen ze een massage. Nou, de baasjes die krijgen dan filmpjes en foto's van de belevenissen toegestuurd. Ook zitten de honden niet opgesloten in hokken, maar overnachten ze gewoon in de woonkamer. Laura van der Graag praat ons helemaal bij en ze is een van de medewerkers.
1: De honden die kunnen lekker hun ding doen in plaats van dat je het in een hokje moet doen en het geblaf. En hier kan je gewoon meegenieten met de honden.
2: Nou, lijkt me dat ook best lastig als je gewoon elke keer weer nieuwe honden krijgt. Hoe is dat?
1: Ja, nou, we leren ze eerst kennen via een kennismaking. En daarom weten we een beetje van hoe ze zijn. Kunnen ze erbij? Willen het in de groep?
2: Elke hond heeft zo zijn eigen benadering nodig?
1: Ja, elke hond heeft zijn eigen persoonlijkheid. Net als mensen. Ja, de ene vindt het wel leuk, de ander vindt het niet leuk. Die wil dit, die wil dat. Nou ja, en daar gaan we gewoon allemaal in mee.
2: Lucinda, wat hebben we hier?
3: Hondentaartjes. Voor ons 15-jarig bestaan hebben we een feestelijke viering. Dus de hondjes krijgen een taartje vandaag.
2: Oh, ja. Inderdaad, feestelijk. Wat zit erin?
3: Dat is vers vlees. Dus dat is het beste wat je aan je hond kunt geven eigenlijk.
2: Kom erop te meer, jullie komen die honden ophalen. Waarom brengen jullie de honden hier naartoe?
4: Nou, dit voor de honden een hele fijne plek is. Het is hier mooi groot. Groot gebied. En lekker rustig ook.
5: En als wij op vakantie gaan, verdienen zij ook een goede vakantie natuurlijk.
2: Ja, het is eigenlijk bij of zij misschien nog wel luxer op vakantie gaan dan jullie.
5: Ja, over het algemeen is het wel wat duurder als wat we zelf op vakantie gaan. Maar het is, ik weet dat ze hierbij goed ondergebracht zijn. Ja, ze gaan hier met plezier heen.
2: Ja, ja, mooi. En er zijn ook allemaal leuke extraatjes die je hier kunt doen. Maken jullie daar gebruik van?
5: Ja, we hebben nou ook voor de zomerspektakel gebruik gemaakt. Dat ze lekker met die warme weer in het water kunnen en zo. Dat is een ijsje.
2: He? En een diner bij kaarslicht, zit dat er ook in voor de honden?
5: Nee, die hebben we nog niet gedaan. Maar ze eten over het algemeen alleen brokken, onze honden. Dus die eten geen speciaal voeren.
2: Nou, fijn dat ze weer mee naar huis kunnen.
5: Ja, heerlijk. Weer lekker naar huis. En volgende week gaan ze weer hierheen. Dus dan gaan we echt op vakantie een week. Nu was het een weekendje even weg.
0: Ja, dat zei Mirjam Snijders, het baasje van Romy en Senna. De bijdrage werd gemaakt door verslaggever Berton van Balveren. En zo muziek van de Sugar Babes op Noord. Maar nu eerst Robert Cray, Right Next Door.

0: Zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
1: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
0: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. Brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
2: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE.
3: What do we want?
2: Justice.
3: What do we want?
2: Now.
3: What do we want?
2: Justice.
0: Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: 7:02 alweer. Dit zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws. En ik krijg je van Fleur. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Boeren in onze provincie hoeven voorlopig niet te vrezen dat ze te maken krijgen met een beregeningsverbod. Dat is onder meer te danken aan de regen die vorige maand relatief veel in Noord-Nederland is gevallen. In het zuiden van het land is het inmiddels wel heel droog. In een camper bij een camperbedrijf aan de Branderij in Leek is gisteravond brand uitgebroken. De brand zou ontstaan zijn in een accu onder een stoel. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar andere campers. Meer nieuws om 7:30.
6: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
7: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
8: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen, gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland, supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
9: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
10: Radio Noord.
11: De ochtendploeg.
10: Met Stefan Kosters.
12: Goedemorgen. Komt er een verbod voor kinderen op sociale media? We gaan het er zo over hebben in een nieuw Loop het Vuur.

0: Zo, dat is even lekker wakker worden. Michael Jackson hoort op Noord in de ochtendploeg met Beat It. Het is 7:08. Goedemorgen. En dat zeg ik natuurlijk niet alleen tegen jou, ook tegen Petra en Fleur. Fijn dat jullie er weer zijn.
1: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de Meilandjes zijn weer in het nieuws.
3: Nou, het is 11:30. Wij gaan lekker aan de bank. Wij gaan beide.
0: Ja, ze zijn niet in het nieuws omdat ze nu al aan het wijnen zijn. Nou, misschien is dat ook wel het geval. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
1: Vast, ja.
0: Wist u trouwens dat ze nog steeds op tv te zien zijn?
2: Ik zie ze wel eens voorbij komen af en toe.
1: Met een nieuw seizoen?
0: Nou, ze hebben dus nu geen kasteel meer in Frankrijk of een B&B in Nederland. Maar ze hebben een hotel of zo in Italië. Hoe zit dat precies?
2: Nou, volgens mij zie ik
0: niet zo goed.
2: Nou, volgens mij nee. Volgens mij zie ik herhalingen.
0: Oh, oké. Nou, ze hebben in ieder geval nu een seizoen lopen met een soort hotel in Italië.
2: Oh,
0: hebben ze daar weer iets op de kop weten te tikken voor 70.000 euro. Nou, die hebben ze helemaal verbouwd. En hij staat nu te koop.
2: Oh.
0: Ja, je kan hem gewoon kopen voor 150.000 euro. Oh. Nou, dan hebben ze toch in meer dan een jaar tijd het bedrag verdubbeld. Als ze dat ervoor weer krijgen. Ja. Waarom willen ze nou weg? Nou, ze hadden niet gedacht dat het in de winterperiode... Ja, dat het dorp dan zo afgelegen was.
1: Ja. Dat ze niet van tevoren kunnen bedenken.
0: Nou, dat hadden ze misschien wel gekund, maar ze hebben er niet over nagedacht.
1: Nee. Ah, ik vind het wel altijd leuk om te kijken trouwens.
0: Ja, al die gekke uitspraken en zo. En dat gegil de hele tijd.
1: Ja, de omgang met elkaar, ja.
0: Ja, dat is wel leuk, hè. De Meilandjes dus. Dan iets heel anders. Nou ja, misschien ook wel een beetje dezelfde categorie. Donald Trump. Later deze week gaat hij alle inwoners van Amerika toespreken. Dat heeft hij zojuist aangekondigd. Een landelijke toespraak gaat dat worden. Donderdag 9:00 in de avond, lokale tijd. Dat is bij ons vrijdagochtend 3:00. Maar wat gaat hij dan zeggen? Ja, dat zegt hij dan weer helemaal niks over.
2: Oh.
0: Ja, dan speculeren kan beginnen. Wat zou hij zeggen?
2: Ja, het is dus wel een hele belangrijke boodschap die hij heeft.
0: Nou ja, op landelijke radio en tv gaat hij een toespraak houden. Ja, waarschijnlijk zal het, tenminste dat is mijn vermoeden dan, over Iran gaan. Nou ja, we gaan er achter komen. Donderdagnacht, de nacht van donderdag op vrijdag. Dan de dag van vandaag. Die is zon overgoten. Harma gaat je straks er heel veel over vertellen. Maar kan alvast verklappen, het wordt misschien wel 28 graden. Toch ook wel een krachtige wind erbij. En in de avond en nacht koelt het af tussen de 15 en 18 graden. Ja, en dat het lekker weer is, dat is natuurlijk goed nieuws voor onze collega's Maartje en Joyce. Want die stappen straks natuurlijk weer de boot in. Hè, voor een nieuwe aflevering van Rondje Zummer. Allemaal te volgen op radio en tv vanaf 10:00. En in de tussentijd kijken we nog eventjes naar de hitlijst van Noord. De Noord 9 natuurlijk, met daarin enkel muziek Oetgrun. Het feestbeest Oetgrun heeft een enorme hit te pakken hoor. Birdie, es verano otra vez, wat vrij betaald betekent, het wordt zomer. Al 9 weken staat hij op 1 in onze hitlijst. Ongelooflijk knap, hij heeft echt een grote hit te pakken. Daar had hij van tevoren alleen nog maar over kunnen dromen.
4: Nou, en ik hoop gewoon dat de mensen het leuk vinden als ze van de zomer in Nederland met de regen, zeg maar, denken van jongens, wat moeten we hier nog? Dan ga je gewoon vliegen en dan ga je gewoon naar een warm tropisch land met Mr. Birdie, hand in hand. Ga maar lekker dansen.

0: Gabriel and Dreams. En daarvoor de nummer 1 van Groningen. Birdie Esverano otra vez. Lopend vuur. Kinderen onder de 13 jaar zouden geen toegang meer moeten hebben tot sociale media. Dat adviseren deskundigen aan de Europese Commissie. Nou, volgens hen zijn platforms zoals TikTok, Instagram, Snapchat niet veilig genoeg voor jonge kinderen. En is de huidige minimumleeftijd van 13 jaar in de praktijk makkelijk te omzeilen. Daarom pleiten ze voor een Europese leeftijdsgrens die ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Ja, in ons lopend vuur vragen we ons af, hoe denk jij hierover? Is een verbod de beste manier om jongere kinderen te beschermen? Onze stelling van vandaag is dan ook, kinderen onder de 13 jaar horen niet thuis op sociale media.
1: Ik heb allemaal nichtjes onder de 13 jaar en die zitten op al die social media platforms. Maar ik vind het aan de ene kant wel lastig. Kijk, als we dan met elkaar op een verjaardag zitten en we hebben het over een heftig nieuwsgebeurtenis bijvoorbeeld, of over video's die rondgaan, dan hebben zij dat ook allemaal al gezien. Dan denk ik, oh, dat moet je als kind, ja, moet je dat eigenlijk niet zien. Daar denk ik wel zo over na, maar aan de andere kant, hoe goed zij al Engels spreken, hoe goed zij al op de hoogte zijn van bepaalde dingen, ja, dat komt ook daardoor.
2: Dat is een voordeel.
0: Ja, nou ja, en daarnaast, ja, laten we eerlijk zijn, een scherm is ook vaak leuker dan een schommel. Zeker op die leeftijd.
1: Ja.
0: 12, 13.
1: Op die leeftijd, ja. 12, 13 denk ik dan wel. Ja.
0: Ja, dat snap ik ook wel, dat ze dan sneller naar dat schermpje grijpen.
2: Heel aantrekkelijk.
0: Ja, wat vind jij ervan, Fleur? Kinderen onder de 13 jaar, horen die wel of niet thuis op sociale media?
2: Ik denk dat je het echt moet verbieden. Maar het zou leuk zijn als kinderen het zelf realiseren dat het niet goed voor je is. Dat zou fijn zijn.
0: Ja, maar ja, kan dat al op zo'n jonge leeftijd?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, maar wat ouders daar dan over zeggen, dat, ik weet niet of dat aankomt.
0: Nee, dat denk ik ook. En daarnaast zitten die ouders waarschijnlijk ook gewoon met de telefoon in de hand
1: aan
0: tafel.
1: Die doen het zelf ook.
0: Ja,
1: want men zegt ook van, ja, de ouders kunnen dat ook voor een kind bepalen. Maar ja, als het ene kind wel mag en van een ander gezin een andere kind niet, ja, dan zegt het kind van, ja, nou, maar nu hoor ik er helemaal niet meer bij en nou word ik buitengesloten.
2: Nee, het wordt dan alleen maar aantrekkelijker bijna, hè, als dat niet mag.
0: Dat denk ik ook, ja. Kinderen onder de 13 jaar horen niet thuis op sociale media, is vandaag de stelling, en reageren kan op verschillende manieren.
1: Ja, dat kan via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar kun je je reactie achterlaten, maar je kan ook even appen of bellen naar het nummer 050-3188-288 en stemmen via de app en via de site.
0: Ja, en daar zie ik een tussenstandje staan. En wij Groningers zijn tot nu toe behoorlijk eensgezind. 95% van de Groningers zegt, ja, kinderen onder de 13 jaar horen daar niet thuis, hoor, op sociale media.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Ja, kijken wij in de tussentijd nog even naar de verjaardagskalender. Want ben je jarig vandaag, dan heb je er heerlijk weer bij. 28 graden. En er zijn nogal wat mensen jarig. Kijk alleen in onze provincie. 1433 Groningers.
5: Gefeliciteerd!
0: En van harte.
1: Ja.
0: En een van die Groningers, dat is wel heel erg leuk, is Alex Vissering.
1: Ach, wat leuk.
0: Ja, 71 is die geworden, van harte kerel. En kijken we buiten onze provincie, dan zien we bijvoorbeeld dat voormalig politicus Wouter Bos jarig is. Toen heette dat nog Partij van de Arbeid. 63 is die geworden. Ook radio-dj en nieuwslezer Edward Niesing blaast behoorlijk wat kaarsjes uit. 78 maar liefst. Ja, en de muzikale jarige, Petra.
1: Ja.
0: Dat is Taboe.
1: Taboe?
0: Ja. De echte naam
1: ken
0: is...
1: ken ik die van.
0: Jaime Luis Gomez. Ik ga nog steeds een lampje branden.
1: Nee.
0: Hij is een van de leden van de Black Eyed Peas.
1: Oh.
0: En zijn verjaardag gaan we vieren met een van hun bekendste nummers. We gaan lekker meedansen op de verjaardag van Taboe. Dit is I Got A Feeling van de Black Eyed Peas.

0: Kylie Minogue, Rob Lord en I Should Be So Lucky. Het is bijna 7:30 hier in de ochtendploeg. Fleur gaat ons zo bijpraten. Wat heb jij voor ons?
1: Ja, dan horen we wat minister Van der Brink zegt over de situatie nu in Ter Apel.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
0: Het is 7:30, dit is Noordnieuws en dan krijg je van Fleur Oostra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk gaan morgen weer aan de slag rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat besluit volgt op extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd door minister Van der Brink van Asiel. Zo wordt een gebouw vlakbij het aanmeldcentrum omgebouwd tot opvanglocatie voor vluchtelingen die geen plek kunnen krijgen. Maar is dit volgens de minister een oplossing van het probleem?
11: Het is een onderdeel van de oplossing, omdat er meerdere dingen worden gedaan. Dus dit is het gebruik van preventief fouilleren en kamertoezicht is een onderdeel. Maar het belangrijkste is natuurlijk de plek die we gecreëerd hebben in dat gebouw. Omdat dat gebouw afgeschermd is, zodat we weten wie daar binnen is. Dat wordt door de beveiliging aan de voorkant gecontroleerd. En er is beveiliging binnen in het gebouw. Dus daarmee is de plek echt een veilige plek om te kunnen werken. Ook voor het Rode Kruis en de andere organisaties.
1: Boeren in onze provincie hoeven voorlopig niet te vrezen dat ze te maken krijgen met een beregeningsverbod. Dat is onder meer te danken aan de regen die vorige maand relatief veel in Noord-Nederland is gevallen. In het zuiden van het land is het inmiddels zo droog dat boeren moeten stoppen met het beregenen van hun akkers. Daar dreigt nog een watertekort, maar bij ons is de grondwaterstand nog op een normaal niveau. Dus boeren kunnen in onze provincie voorlopig doorgaan met beregenen. Wel geeft waterschappen hun ZNA's aan dat het wel belangrijk is dat boeren dat melden, zodat zij de wateraanvoer daarop kunnen sturen. Bewoners van koop- en huurwoningen in Groningen en Noord-Drenthe krijgen extra hulp van het kabinet bij de verduurzaming van hun huizen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken heeft als doel dat uiterlijk 2035 de woningen hier voldoen aan de isolatiestandaard. In onze regio staan relatief veel oudere en slecht geïsoleerde woningen. 200.000 tot 250.000 huizen voldoen nog niet aan de standaard. En daardoor zijn bewoners veel geld kwijt aan energie. In Leek is gisteravond brand uitgebroken in een camper. Dat gebeurde bij een camperbedrijf aan de branderij. De brand ontstond in een accu onder een stoel. En de brandweer kon voorkomen met meerdere eenheden dat het vuur oversloeg naar andere campers. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En Maatje en Joyce die stappen vanaf 10:00 weer in de boot voor een nieuwe aflevering van Rondje Zummer. Nou, ze zijn heel erg benieuwd. Blijft het de hele dag zonnig? Is er wat bewolking onderweg? Nou, Harma gaat hun en jou natuurlijk ook zo direct bijpraten.
12: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
13: Hey! Ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
14: Raamdecoratie op maat gemaakt.
15: Timpweg.
14: Eigen productie- en montagedienst.
15: Timpweg.
14: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
16: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
17: De Ochtendploeg
18: met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk keren terug naar Ter Apel. Ja, waarom ze toch weer vertrouwen hebben dat dat veilig kan, hoor je zo naar zomerse muziek van Alvaro Soler. Bye.

0: Sofia. Alvaro Soler en Sofia. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk keren weer terug naar Ter Apel. De maatregelen afgekondigd door de minister van Asiel geven genoeg vertrouwen de vrijwilligers weer in te zetten rond het aanmeldcentrum. Aan de lijn heb ik Bart Lorit van Vluchtelingenwerk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Stefan.
0: Ja, was het een moeilijk besluit om weer in Ter Apel aan de slag te gaan?
1: Het was een veel moeilijker besluit om daar te stoppen. Dat is bekend, dat hebben we moeten doen vanwege de veiligheid op het voorterrein. Dus wij zijn opgelucht dat er nu een oplossing is, zodat wij weer terug kunnen keren.
0: Ja, want waarom hebben jullie besloten om weer terug te keren?
1: Nou, er is nu een oud kantoorpand van de DISA, dat wordt vandaag ingericht. Dat doen de collega's van het Rode Kruis. En daar is het mogelijk om de mensen die asiel aanvragen te scheiden van de mensen die daar niks te zoeken hebben. En wij verwachten dat de veiligheid zodanig verbetert dat wij ons werk daar ook weer kunnen doen.
0: Ja, want heeft u al gesproken met de vrijwilligers? Gaan ze zich ook echt veiliger voelen door deze maatregelen?
1: Ja, nou, wij werken daar met medewerkers en vrijwilligers. Dat is een interventieteam dat is eigenlijk al sinds 20 mei actief. Dus ja, het zijn ook mensen die ervaring hebben met het werk. Onder deze omstandigheden heb ik er echt alle vertrouwen in dat goed gaat komen.
0: Ja, want wat verandert er dan nu concreet voor die medewerkers en vrijwilligers?
1: Nou, de vermenging van de verschillende groepen, die wordt daar voorkomen. Dus je hebt daar alleen te maken met mensen die door de IND gescreend zijn. Die worden opgevangen in het pand in de dagopvang. En die gaan s'avonds naar de nachtopvang totdat er weer plek is bij het COA om ze daar onder te brengen. Dat maakt dat er mensen zijn die daar ook horen te zijn. En dat mensen die daar niet horen te zijn daar ook niet kunnen komen. Er wordt ook extra beveiliging ingezet. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste voorwaarde voor ons om terug te keren.
0: Ja, want jullie zijn vertrokken door die ruzies, opstootjes, incidenten, noem het allemaal maar op. Wat hebben jullie medewerkers, vrijwilligers daar precies van gemerkt?
1: Nou, gelukkig zijn onze medewerkers en vrijwilligers niet direct zelf geconfronteerd met bedreigingen. Maar de mensen van het Rode Kruis en andere mensen die daar op het terrein verblijven, met name ook de mensen die asiel zelf aanvragen. Die hebben daar absoluut veel van meegekregen. Er zijn ook twee steekpartijen geweest. Opstootjes en onrust is eigenlijk een iets te lichte benaming voor alles wat zich daar heeft afgespeeld.
0: Ja, dan kan ik me ook wel voorstellen dat ze niet staan te springen om weer terug te keren.
1: Nou, onder deze omstandigheden in een kantoorpand wat afgesloten is van de rest van het terrein, is dat wel mogelijk.
0: Ja, waaruit bestaan jullie werkzaamheden op dit moment eigenlijk daar?
1: Onze werkzaamheden bestaan eruit dat wij de mensen die asiel hebben aangevraagd eigenlijk opvangen. We gaan met ze in gesprek, vragen wat ze nodig hebben. Kijken of er nog zaken zijn die ontbreken voordat zij goed hun asielaanvraag kunnen invoeren. We signaleren kwetsbaarheden. Dat is eigenlijk ook een hele belangrijke taak van ons werk. Vaak is het zo dat er een eerste screening plaats heeft, maar daarin kun je niet meteen zien of mensen misschien een onderliggend lijden hebben of zodanig getraumatiseerd zijn dat ze toch als kwetsbaar aangemerkt zouden moeten worden. Het gaat ook om vrouwen en kinderen. Nou, daar is het vrij eenvoudig van om vast te stellen dat dat kwetsbare mensen zijn. Maar bij niet iedereen is dat het geval. En ja, door onze expertise kunnen wij dat goed vaststellen.
0: Ja, want morgen ga je weer terug naar Ter Apel. Waarom niet vandaag al?
1: Nou, vandaag is het Rode Kruis bezig om het pand in te richten en voor te bereiden. Er zijn nog gewoon wat zaken nodig. Dus facilitaire voorzieningen die nog getroffen moeten worden. En we zijn ontzettend blij dat het Rode Kruis dat doet. Zij zijn daar met een groter team dan wij. Wij werken in duo's eigenlijk op het terrein. En of dat deden we eerst op het terrein, op het voorterrein. En dat zetten we nu voort in het pand van DISA.
0: Dankjewel voor de toelichting. Bart Lorit, woordvoerder namens Vluchtelingenwerk. En zometeen gaan we Harma even bellen voor een uitgebreid weerbericht voor deze dinsdag. En je gaat daar horen naar Shalamar en I Can Make You Feel Good.

0: Shalimar op Noord en I Can Make You Feel Good. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Stefan.
0: Ben jij ook zo jaloers op Joyce en Maartje?
1: Nou, het is wel lekker hoor, op een bootje met de weer.
0: Dat wou ik zeggen, ja.
1: Toch?
0: Ja, dus we mogen straks weer om 10 uur aan boord stappen. En dan gaan ze weer een prachtige route varen.
1: Richting Winneweer.
0: Ja, en het leuke is, ze hebben er mooi weer bij.
1: Ja, zeker. Absoluut. Ja, de hele dag zon. De komende dag blijft ook mooi. Komt in de loop van de week wel eens wat meer bewolken. Nou, pas later op de vrijdag waarschijnlijk een bui. Maar ja, daar hebben we vrijdag overdag en met rondjes zon er ook al geen last van. Nee, wat dat betreft, dat gaat geweldig mooi. Op dit moment is zon overgoot, blijft de hele dag zo. En met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt zo'n 23 graden in het noorden van de provincie tot zo'n 28 graden verder de provincie in. Vanom om een uur of 8 in lichte temperatuur nog altijd wel om de bieden. De 22 tot 25 graden. En vannacht in koud met vrij helder weer over richting 14 tot 18 graden. In morgen wordt een dag met flink wat zon. In de loop van de dag komt er ook wat bewolking. En met een mooie smotige noordoostenwind wordt 24 tot 28 graden.

0: goed is hier. Douwe Bob met Funny op Noord. Zometeen nog veel meer de heerlijke muziek. Hot Chocolate bijvoorbeeld. You Sexy Thing. Ook muziek ontgrun van Steenvanger. Maar eerst onze stelling van de dag.
1: Lopend vuur.
0: Kinderen onder de 13 jaar horen niet thuis op sociale media.
2: Wat een onzin, zegt Roelof.
0: Oh.
2: Ik weet niet wat hij dan bedoelt. En hoe oud Roelof dan zelf is, dat weet ik niet. Maar Gea Piek die heeft ook gereageerd. Die zegt, kinderen onder de 13, maak er maar 15 van, horen nog niet thuis op de sociale media. De hersentjes zien nog niet wat goed en fout is en ze laten zich heel snel beïnvloeden. Ja, daarom mag de leeftijd van mij wel hoger. Of eigenlijk wel naar 15, misschien zelfs nog wel hoger. Ze zegt, de puberteit is een periode dat men zich snel laat beïnvloeden. Vandaar die jonge crimineeltjes. Gea.
0: Oh, dat criminele gedrag ligt direct aan sociale media. Oké. Hoe denk jij erover? Is een verbod de beste manier om jongere kinderen te beschermen? Praat mee, dat kan via de socials van Noord. Behalve als je onder de 13 bent natuurlijk. 050-388-288 mag je ook even bellen of appen. En stemmen doe je bij ons op de website rtvnoord.nl. Op die stelling, kinderen onder de 13 jaar horen niet thuis op sociale media. Op dit moment is 95% van de Groningers het daarmee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
4: Op een moment.

0: sexy thing. En zometeen hier na het NOS Journaal van 8 uur vertel ik je hoe je kans maakt op het weerstation van Noord.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
4: geeft ruimte.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
8: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je

0: de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
1: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
0: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
2: Ze hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
0: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is 8:03 en dit zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bewoners van koop- en huurwoningen in Groningen en Noord-Drenthe krijgen extra hulp van het kabinet bij de verduurzaming van hun huizen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken heeft als doel dat uiterlijk 2035 de woningen hier voldoen aan de isolatiestandaard. En boeren in onze provincie hoeven voorlopig niet te vrezen dat ze te maken krijgen met een beregeningsverbod. Dat is onder meer te danken aan de regen die vorige maand relatief veel in Noord-Nederland is gevallen. In het zuiden van het land is het inmiddels wel heel erg droog. Meer nieuws om 8:30.
5: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
11: Radio Noord.
12: De ochtendploeg.
11: Met Stefan Kosters.
3: Goedemorgen. Wie oh wie gaat er toch vandoor met dat weerstation? We mogen hem zo weggeven aan de winnaar van Wel is dat.

0: Als je dit hoort, dan is het echt volop zomer, hè? Ryan Paris en Dolce Vita. Ja, na sluitingstijd nog gauw even de biep in om een goed boek te lenen. Je denkt, dat kan niet. Nou, kan zeker wel. Bijvoorbeeld in Uithuizen. Ze waren daarmee een van de eerste in Groningen waarbij je na sluitingstijd nog naar binnen kan. Hoe dat allemaal kan en werkt, onze verslaggever Dimitri van Tel heeft het uitgezocht. Uiteraard na sluitingstijd.
1: Zo, het pasje is er tegenaan gaan. Het boek is gescand. Heel gek, want we zijn hier na sluitingstijd, Dorina.
2: Ja, en toch kan dat. Het is gewoon, je kan hier gewoon altijd terecht na openingstijd. En dan kan je boeken lenen, boeken terugbrengen, kopiëren, printen, lezen. Ja, dan kan je alles in de bibliotheek. Hartstikke fijn is dat.
1: Ja, want we staan in de bibliotheek in Uithuizen. Ja, zo stil als dat de omgeving klinkt, zo stil is het ook. Want je bent de enige bezoeker momenteel.
2: Ja, ik ben de enige bezoeker en dat is wel vaker zo. En dat is echt heel erg lekker.
1: Wat vertel eens wat, je zei net al, boeken scannen, krant lezen. Kom je hier ook om ja, gewoon even tot rust te komen en om ja, dat dus te doen?
2: Ja, nou, ik wandel wel veel en dan heb ik dit vaak als tussenstop. En dan zit ik gewoon lekker even niks of een flesje water drinken. Gewoon even ja, het hoofd even leegmaken. Dat vind ik ook heel lekker in een bibliotheek.
1: Ja, want kun je mij eens vertellen, waarom is het voor jou nou zo handig dat die bibliotheek na 5 uur dus nog steeds open is?
2: Nou ja, tot 5 uur ben ik aan het werk. En voordat ik dan uiteindelijk klaar ben met alles, dan is het 8 uur. Dan denk ik, nou ja, oké. Moet ik s'avonds naar de bieb of in het weekend. In het weekend is het ook beperkt open. En dan kies ik gewoon mijn eigen tijd. En dat is echt, nou dat waardeer ik zeer. Dat vind ik heel fijn. Ja, daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, Karin Kroesbergen van Bibionet Groningen. Nou ja, een tevreden bezoeker. Zijn jullie ook tevreden? Want vorig jaar was het nog een pilot. Nu is het geen pilot meer.
3: Wij zijn ook tevreden. Als we horen dat onze leden tevreden zijn. En dat we ook horen dat er studenten hierheen gaan om 's avonds rustig te kunnen studeren. Nou, dat is een hele mooie aanvulling. Dus we zijn ook meer dan alleen maar boeken uitleen of kranten of tijdschriften lezen.
1: Ja, want kun je mij dan eens vertellen van, er zijn heel veel mensen inderdaad die hierheen gaan. Maar waarom is het überhaupt eerst in het leven, op de eerste plaats in het leven geroepen?
3: Nou, omdat we meer toegankelijk willen zijn voor onze leden. Dus nou, op deze manier door de openingstijden te verruimen zijn we toegankelijker als bibliotheek.
1: Ja, en hoe werkt dat dan? Want er is hier verder dus niemand meer. De deur is op slot. Hoe komen mensen hier binnen?
3: Ja, klopt. Om 5 uur gaat de bibliotheek dicht. Dan gaat hij ook echt dicht. Dus onze medewerkers die sturen alle mensen naar buiten die nog binnen zijn. Dan gaat de deur op slot. En wil je dan naar binnen, dan heb je dus een pasje nodig. En op dat pasje, daar is een persoonlijke code geactiveerd. Dat moet je zelf doen. Je moet ook meerderjarig zijn, dus 18 jaar en ouder. En dan kun je aan de buitenkant staat een scan. En dan kun je met je pasje en je persoonlijke code. En dan gaat de deur open en dan kun jij naar binnen.
1: Ja, zijn er wel eens dingen gebeurd wat misschien als onveilig beschouwd kan worden? Of bezoekers die niet gewend zijn?
3: Nee, die meldingen hebben we niet gehad. Nee.
1: En als het dan aan jullie ligt, hè, als we even provincie breed kijken, zou dat ook op andere plekken kunnen dan alleen hier in Uithuizen?
3: Nou, dat is zeker het onderzoeken waard.
1: Ja, Dorina, tot slot, welk boek heb je uiteindelijk meegenomen?
2: Tekenen voor dummies.
1: Tekenen voor dummies, want je gaat leren tekenen?
2: Nou, ja, ik denk dat lijkt me nog steeds heel leuk en dan word ik ook weer heel rustig van. Dat vind ik ook heel prettig.
1: Heel goed. Veel plezier.
2: Dank je wel.
0: Bibinet wil Open Plus, het systeem waarmee gebruikers binnen kunnen komen, uiteindelijk op meer plekken invoeren en heeft het ook al opgenomen in het meerjarenbeleid. Ja, en zometeen gaan wij dat weerstation weggeven. Komt er nog muziek aan van Doe Maar. Maar eerst Taylor Swift. Dit is Oppo.

0: maar op Noord en Doris Day. En daarvoor Taylor Swift en met Appalite.
1: Wel is dat.
0: Nou, gisteren hadden we makkelijke opgave. Tenminste, werd vrij snel geraden.
2: Ja, na de eerste aanwijzing ging het vrij goed, ja.
0: Ja, Edwin Pasveer was de man die wij zochten. Ja, natuurlijk de man van de ochtend hier op Noord. Vandaag een andere bekende grunniger die wij zoeken. Via een aantal aanwijzingen proberen we erachter te komen. Denk jij te weten? Direct de telefoon pakken. Ons een appje sturen. 050-3188-288. Want alleen de appers maken kans op die prachtige prijs.
2: Het weerstation.
0: Ja, ja. Dat kun je vandaag aflezen dat het 28 graden wordt. Heerlijk, hoe is dat? De eerste aanwijzing, daar zit je er klaar voor?
2: Ik zit er klaar voor.
0: Nou, Reinder, kom er maar in. Wie zoeken wij?
3: Deze politicus was ooit voorzitter van een vakbond, maar dat duurde maar een paar jaar.
0: Ja, denk je het nu al te weten. Mag je appen, hè? 050-3188-288. En zo maak je kans op dat weerstation van Noord. Wel is dat.
3: Deze politicus was ooit voorzitter van een vakbond, maar dat duurde maar een paar jaar.
1: Wel is dat.

0: Extreme hoor je op Noord. En More Than Words. En daarvoor Sia met Cheap Thrills. Zometeen Noordnieuws van 8:30. En Fleur, waar ga je ons over bijpraten?
1: Ja, dan horen we van vluchtelingenwerk wat er concreet is veranderd in Ter Apel na alle onrust.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: En dit is Noordnieuws van 8:30. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk keren morgen terug naar Ter Apel. De door de minister aangekondigde maatregelen geven genoeg vertrouwen voor de vrijwilligers om zich weer in te zetten rondom het aanmeldcentrum. Het gaat vooral om veiligheidsmaatregelen en een plek voor nieuwe asielzoekers in een pand vlakbij het terrein. Bart Lauret van Vluchtelingenwerk vertelt wat er nu concreet is veranderd.
10: De vermenging van de verschillende groepen die wordt daar voorkomen. Dus je hebt daar alleen te maken met mensen die door de IND gescreend zijn. Die worden opgevangen in het pand in de dagopvang. En die gaan s'avonds naar de nachtopvang totdat er weer plek is bij het COA om ze daar onder te brengen. En dat maakt dat er mensen zijn die daar ook horen te zijn en dat mensen die daar niet horen te zijn daar ook niet kunnen komen.
1: Bewoners van koop- en huurwoningen in Groningen en Noord-Drenthe krijgen extra hulp van het kabinet bij de verduurzaming van hun huizen. Minister Pieter Heerema van Binnenlandse Zaken heeft als doel dat uiterlijk 2035 de woningen hier voldoen aan de isolatiestandaard. In onze regio staan relatief veel oudere en slecht geïsoleerde woningen. 200.000 tot 250.000 huizen voldoen nog niet aan de standaard voor isolatie en ventilatie. En daardoor zijn bewoners veel geld kwijt aan energie. Boeren in onze provincie hoeven voorlopig niet te vrezen dat ze te maken krijgen met een beregeningsverbod. Dat is onder meer te danken aan de regen die vorige maand relatief veel in Noord-Nederland is gevallen. In het zuiden van het land is het inmiddels zo droog dat boeren moeten stoppen met het beregenen van hun akkers. Daar dreigt nog een watertekort, maar bij ons is de grondwaterstand nog op een normaal niveau. Boeren kunnen dus in onze provincie voorlopig doorgaan met beregenen. Wel geeft waterschap hun NA's aan dat het wel belangrijk is dat boeren dat melden. In Leek is gisteravond brand uitgebroken in een camper. Dat gebeurde bij een camperbedrijf aan de branderij. De brand ontstond in een accu onder een stoel. De brandweer kon voorkomen met meerdere eenheden dat het vuur oversloeg naar andere campers. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. Ja, wie zoeken we vandaag eigenlijk in ons spel Wel is dat? Onder de goede antwoorden verloten we zo een weerstation. En ben je er nog niet helemaal uit? Zometeen krijg je een nieuwe aanwijzing.
11: Advies van Anneke. Relax, just do it. Uitgerust en makkelijk opstaan doe je uit een relaxstoel van Bosker Meubelen. Een enorme keuze, precies op jouw maat en voor een aantrekkelijke prijs. Dus, advies van Anneke, als je prominent wilt zitten en opstaan, kom je naar Boske Meubelen in Siddeburen.
12: Ik heb trek in iets lekkers.
13: Neem de kersen van Oudebos.
12: Iets zoets.
13: De kersen van Oudebos.
12: Iets fris en sappigs.
13: Oudebos.
12: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
14: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
15: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
14: Check werkenbijwagenborg.com.
16: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
14: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
17: De Ochtendploeg.
18: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. Is er de komende tijd genoeg drinkwater voor ons? Of moeten we ons toch zorgen gaan maken? Nou, ik ga er zo verder praten met waterschap Hunze en Haas. En Harma, praat je ook nog bij over het weer op deze dinsdag. Bye.

0: Ain't It a Funny, hoor je op Noord.
1: Wel is dat?
0: Nou, Jennifer Lopez. Maar daar zijn we natuurlijk niet naar op zoek. We zijn op zoek in ons spel naar een bekende grunniger. Via een aantal aanwijzingen proberen we erachter te komen. Deze had je al.
2: Deze politicus was ooit voorzitter van een vakbond. Maar dat duurde maar een paar jaar.
0: Ja, toen kwamen via 050-3188-288 heel veel antwoorden binnen.
3: Ja.
0: Zullen we even een fout benoemen?
3: Ja, zullen we dat even doen? Ik noem er twee. Wim Kok wordt heel veel genoemd en Vree Meis. Maar ja, die zoeken we niet. Dus je moet even verder denken als je dat antwoord hebt ingestuurd. Of gewoon even luisteren naar de volgende aanwijzing.
2: Zijn vrouw is dominee.
0: Nou, een hele korte aanwijzing.
3: Heel kort, ja.
0: Denk je nu al te weten. 050-3188-288. Alleen de appers maken kans op dat weerstation van Noord. Let goed op. De tweede aanwijzing is kort. Hier komt hij nog een keer.
2: Zijn vrouw is dominee.
1: Wel is dat.
0: Door de aanhoudende droogte dreigt met name in het zuiden van het land een watertekort. Vooral boeren en bedrijven lopen de kans dat ze hun waterverbruik drastisch moeten beperken. Maar in onze provincie loopt er voorlopig nog niet zo'n vaart. Nou, hoe dat allemaal kan, ga ik vragen aan Ronald Leraar. Hij is hydroloog bij Waterschap Hunze en Haas. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, waar hebben wij dat geluk eigenlijk aan te danken?
4: Nou, we hebben dat geluk te danken aan de neerslag die we de afgelopen tijd gehad hebben. En dan zien we dat wij eigenlijk gewoon veel gunstiger zitten dan vooral de kustprovincies aan de westkant. En Zeeland, daar is het veel droger dan bij ons. We hebben daarin gewoon geluk gehad dat we meer regen hebben gehad.
0: Ja, dus de boeren die kunnen prima hun land besproeien en ik kan mijn zwembadje weer vullen.
4: Nou, op dit moment is die situatie zo dat we de helft van de wateraanvoer gebruiken die we tot onze beschikking hebben. En daarmee kunnen we alles inderdaad goed bedienen. En de boeren kunnen prima beregenen op dit moment.
0: Kijk, dat is in ieder geval fijn. Het grondwaterpeil is hier ook redelijk op orde. Maar toch heb ik begrepen, we halen water uit het IJsselmeer. Hoe zit dat ook alweer?
4: Ja, dat klopt. Wij halen water uit het IJsselmeer. Dat via onze buurwaterschappen, Wetterskut Friesland en Noorderzijlvest, die voeren water voor ons aan via Lemmer. Dat gaat via Gaarkeuken, komt het bij Groningen aan. En bij Groningen dan pompen wij het water omhoog. Uiteindelijk naar het Rapelkanaal en dan ruim 10 meter pompen wij het omhoog om zo het water te verdelen over onder andere de veenkoloniën.
0: Kortom, zo hebben wij hier genoeg water. Helemaal geen reden tot zorg dan?
4: Nou, we moeten uiteraard onze vinger aan de pols blijven houden. Het is droog, het blijft ook wel droog de komende periode. We zien de IJssel zakt behoorlijk hard. Wel voorraad in het IJsselmeer, die is nog hoog. Dus dat ziet er goed uit voorlopig. Dus we moeten wel de vinger aan de pols houden, maar op dit moment ziet het er nog goed uit.
0: Ja, we zijn net door de droogte, dreigt met name in het zuiden van ons land een watertekort. Stel je voor dat het water daar een beetje op rantsoen gaat. Gaan wij dat hier ook merken in Groningen?
4: Nee, in het zuiden, wat daar gebeurt, dat staat los van wat hier gebeurt. Wij zijn afhankelijk van het IJsselmeer. Dus als er vanuit het IJsselmeer gekort gaat worden, dan merken wij dat hier wel.
0: Oké, dus er voorlopig nog niks aan de hand?
4: Nou, nu in ieder geval nog niet. We kunnen natuurlijk moeilijk in de toekomst kijken, maar het blijft wel droog, dus we moeten er wel op blijven letten. Maar de komende dagen is er in ieder geval geen probleem.
0: Kijk, dat is fijn om te weten. Dankjewel voor de toelichting, Ronald Leraar van het waterschap Hunze en Haas.

0: Ding, hoor je op Noord in de ochtendploeg, waar we natuurlijk iedere werkdag een weerstation weggeven.
1: Wel is dat.
0: Als je weet naar welke Groningen we op zoek zijn. Nou, via een aantal aanwijzingen proberen we erachter te komen. Deze aanwijzing had je al van ons.
2: Deze politicus was ooit voorzitter van een vakbond, maar dat duurde maar een paar jaar.
0: En toen gaf Reinder een tweede aanwijzing.
2: Zijn vrouw is dominee.
0: Ja, en toen dacht een aantal mensen, ik weet het, ik stuur een appje naar 050-3188-288.
3: Ja, die
0: toen
3: stuurde
0: zag Petra dat voorbij komen. Wat dacht jij toen?
3: Die stuurde het antwoord Jimmy Dijk door.
0: Ja.
3: En toen dacht ik van, nee, die zoeken we niet. Dus even verder zoeken en een ander antwoord sturen, want dit is dus niet goed.
0: Nee, nou, denk nog even beter na. Hier komt een nieuwe aanwijzing.
2: Nu heeft hij de hoogste baan in onze provincie.
0: 050-3188-288. Stuur een appje met het goede antwoord. Dan maak je dus kans op dat weerstation van Noord.
2: Nu heeft hij de hoogste baan in onze provincie.
1: Wel is dat.
0: Harma, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we gaan genieten van het weer vandaag. Want
4: ja,
0: begrijp
4: zeker.
0: Ik nou goed dat er een weersomslag aan zit te komen?
4: Ja, nou, ik heb in de Doordzaad wel neumd vorige week. Dat het in de Doordzaad wel heel aan zal worden. Het wordt in ieder geval koeler. En ik zeg ook dat vanaf het weekend dat het wat licht wisselvallig wordt. En dat betekent dat er toch wel kans is op een bui. En dat het nooit dus de hele dag regen is. Absoluut nooit. Maar overtouw is een bui. Soms hebben bewolkte weer eens wat meer te zeggen. En een andere moment de zon weer. Ja, en die temperatuur die doet onder de 24 graden. Dat is helemaal niet erg. Want ik bedoel, die temperatuur die tegen de 30 graden aantikken. Zo verder de provincie en van op deze dag. Nou, dat is voor sommige mensen toch wel een beetje te veel. Vandaag wordt ook weer zo'n dag met zon overgoten weer. De wind matig tot vrij krachtig. U het noordoosten brengt 23 graden in het noorden van de provincie tot 28 graden verdere provincie. En vooral mama nu nog wacht, nog zo'n 22 tot 25 graden vannacht. Vrij helder, 14 tot 18 graden als minimum. En morgen flink wat zon. In de loop van de dag komt er wat bewolking en met een mooie motige noordoostenwind 24 tot 28 graden.
0: Kortom, we gaan genieten vandaag. Harma, dankjewel. Nog heel even, en we gaan iemand terugbellen hoor, die een antwoord heeft gestuurd in ons spel Wel is dat.
2: Nu heeft hij de hoogste baan in onze provincie.
0: Dat was aanwijzing nummer 3. Nu moet je het weten hoor. 050-3188-288.

0: Volgens mij alles wat hij uitbrengt wordt een grote hit. Bruno Mars was dit met Risk It All.
1: Wel is dat.
0: Ja, het is tijd voor ons om dat weerstation nu echt weg te gaan geven. We gaan iemand terugbellen die een antwoord heeft ingestuurd. Is dat het goede antwoord, dan krijg je natuurlijk die mooie prijs. Zo simpel is het.
2: Als je opneemt.
0: We moeten wel kunnen controleren natuurlijk of het de juiste antwoord is. Hallo?
3: Met Poelstra.
0: Dag Poelstra. Je spreekt met Stefan en Petra van Radio Noord.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Goedemorgen. Als het goed is, heb jij ons deze ochtend geappt met een antwoord.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, wie zoeken wij?
3: Mijn voormalige baas, René Paas.
4: En inderdaad, vandaag zochten we René Paas.
0: Hartelijk gefeliciteerd, dat is hartstikke goed. En je zei net, jouw voormalige baas.
3: Ja, ik heb voorheen bij de provincie Groningen gewerkt.
0: Ah, dus je kent hem goed?
3: Nou, goed kennen is een heel groot woord.
0: Okay.
3: Bij een grote organisatie ken je de baas natuurlijk niet uit en te na.
0: Nee, precies, zo is het. Maar je had hem wel hartstikke goed en vrij snel volgens mij ook had je hem wel door. Van harte gefeliciteerd daarmee. Dat weerstation is van jou. Die gaan we opsturen. Nou, dan kan jouw dag niet meer kapot, denk ik, hè, vandaag.
3: Nee, geweldig. En het weer pas ik ook aan, dus dat wil ik meer.
0: Ja, wat gaat je deze dag nog meer brengen?
3: Nou, ik ga mijn dag invullen met zaken die een pensionaris meestal wel heeft. Even het ochtendblad lezen, voor zover het aanwezig is. Want de bezorging van het dagblad is niet zo dempend.
0: Oké, dat is dat niet zo fijn. Dus nou, laten we hopen dat u straks alsnog komt. Kun je alles nog even lezen. En in de tussentijd kun je ook altijd terecht, hè, op rtvnoord.nl voor het laatste nieuws.
1: Wel is dat.

0: van de muziek van Phil Collins, You Can't Hurry Love. En de voormuziek Oetgrun van Harmtebak en de Flashbacks. Kinderen onder de 13 jaar horen niet thuis op sociale media. Dat is onze stelling in ons lopend vuur. Nou, zometeen na het NOS-journaal van 9 uur hoor je of Groningen zo'n verbod ziet zitten.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 9 uur.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur

0: Mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
1: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
0: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
2: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
3: Dat gaat nu niet?
2: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
3: Vakantieplannen aanpassen?
2: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
0: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dorald, dankjewel. Gauw door naar Fleur voor het laatste nieuws uit de stad en Ommeland.
5: Ja, op het Delfzicht in Delfzijl zijn vanmorgen een trekker en een scooter op elkaar gebotst. Het ambulancepersoneel is daar aanwezig. Het is onduidelijk of er gewonden zijn. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En een gebouw vlakbij het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt vandaag omgebouwd tot opvanglocatie voor vluchtelingen die geen plek kunnen krijgen. Het is voorlopig een oplossing voor de onrust van afgelopen weken daar. Meer hierover zometeen om 9:30.
6: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
7: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
6: Check werkerbijwagenborg.com.
8: Ik heb trek in iets lekkers.
9: Neem de kersen van Oudebos.
8: Iets zoets.
9: De kersen van Oudebos.
8: Iets fris en sappigs.
9: Oudebos.
8: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
6: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
10: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
11: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
12: Radio Noord.
13: De Ochtendploeg.
12: Met Stefan Koster.
13: Goedemorgen, zometeen hebben we jouw hulp nodig hoor bij het samenstellen van de top 3. Het thema maken we zo bekend. Eerst muziek van Harry Styles.

0: Ja, dat waren de Beach Boys. I can hear music.
1: Lopend vuur.
0: Kinderen onder de 13 jaar zouden geen toegang meer moeten hebben tot sociale media. Dat adviseren deskundigen aan de Europese Commissie. Nou, platforms als TikTok, Instagram, Snapchat zijn allemaal niet veilig genoeg voor jonge kinderen. En die huidige minimumleeftijd van 13 jaar is in de praktijk te makkelijk te omzeilen. Nou, daarom pleiten ze voor een Europese leeftijdsgrens die ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Ja, hoe denk jij erover? Is een verbod de beste manier om jonge kinderen te beschermen?
2: Er komen heel veel reacties op binnen via social media. Ja, zo komt het bij ons binnen. Onder andere van Anja, die zegt, ja, hoe kun je dit voorkomen aangezien kinderen van 3 al met een telefoon of tablet lopen? En als je nee zegt, dan worden ze boos of blaren en gieren alles bij elkaar, zodat ze toch hun zin krijgen.
0: Ja, het is ook heel makkelijk natuurlijk. Ik kan me ook wel voorstellen als je jonge kinderen hebt en je denkt van, nou, ik heb het even druk, hier heb je een telefoon, succes.
2: Ja, dat is heel makkelijk. Maar je ziet ze ook al in de buggy, hè, met een iPad.
0: Ja, ja, nou ja, goed, aan de andere kant, wij werden vroeger waarschijnlijk ook gewoon voor de tv geparkeerd, omdat wij een beetje vervelend waren van, nou, ga maar een filmpje kijken of zo.
2: Misschien wel, maar we speelden ook heel veel buiten.
0: Dat is waar.
2: Ik wel.
0: Ik ook.
2: Oké. Nou, zie ik zeg, kinderen horen niet.
0: Dat is heel goed in verstoppertje.
2: Ja?
0: Ja.
2: Ik in blikspuit.
0: Oh ja. Cowboys en Indianen. Ik was een hele goede sheriff. Nou ja, goed. Maakt ook allemaal niet uit.
2: Hier gaat het helemaal ergens anders over. Okay. Maar zie ik zeg, kinderen horen niet voor de tv te zitten. Dus hij vindt ook misschien wel meer buiten spelen. Ze horen van hun kindertijd te genieten. Nou, dat deden wij wel. Dat hoor je in elk geval wel. En het zijn altijd de ouders die dat willen om even rust te krijgen. Nou, Dirk die heeft ook even via de app laten weten hoe hij erover denkt.
0: Hij heeft het ingesproken. Dat is altijd leuk.
3: Hoe ik dat kijk, we zijn zo geboren met een telefoontje in handen. Ze zit in een ziekenhuis, baby wordt geboren en door een telefoontje aan zo'n baby. De kinderen komen uit school uit en ze trekken op telefoon bij de kap en zitten de hele dag op de bank. Telefoontje doen, dit doen, dat doen, dit doen. Ze willen niet meer voetballen, ze willen niet meer vissen. Nee, jeugd zit de hele dag op telefoon en de hele dag niet doen.
0: Ja, en dat stuurde Dirk wel die de hele dag op telefoontje zat.
2: Ja, eigenlijk wel. Er zit behoorlijk wat frustratie in, zoals je hoort. Maar ja, er zijn ook andere geluiden, zoals Gert-Jan. Die zegt, nee, niet verbieden. Eerder lesgeven hoe je ermee omgaat. Des te eerder, des te beter. Ook het omgaan met commentaren die mensen hebben en het leren geven van commentaren, wanneer je wel of iets niet online zet. Digitale burgerschap. Begin je al rond groep 8 mee.
0: Ja, daar zit natuurlijk wel wat in, hè. Want ja, hoe je het went of keert, je kan van alles gaan verbieden. Maar ja, het is nou eenmaal sociale media, telefoontjes. Dan kun je ze maar beter leren hoe je ermee om moet gaan, is eigenlijk een beetje de boodschap.
2: Ja, want Harma zegt ook, als je iets verbiedt, ja, dan maakt het juist aantrekkelijk voor kinderen om het toch te gaan doen.
0: En toch is de stelling vandaag, kinderen onder de 13 jaar horen niet thuis op sociale media. Nou, we zijn eensgezind hier in Groningen. 95% van de stemmers is het daarmee eens.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: Ja, ze had één grote hit en die hoorde je op Noord. Melissa Etheridge, Like the Way I Do. We hebben je hulp weer nodig, hoor. Top 3. Om 9:45 begint onze top 3. Ja, het samenstellen daarvan mag jij natuurlijk doen. We hebben een thema voor je. Een thema die wij bepalen. En jij mag daar dan de platen bij uitzoeken. Waar heb je je door laten inspireren, Petra?
1: Nou, door de dag van vandaag eigenlijk.
0: Dinsdag.
1: Dus dinsdag 14 juli. En dan denk je, een gewone dinsdag. Maar in Frankrijk is het een nationale feestdag.
0: Oh?
1: Ja. En dat heet...
0: 14 juillet.
1: Nou, precies. Want kun jij dat... Ja, jij bent echt een Fransman. Je kan dat heel goed uitspreken. Dus dacht ik, we gaan op zoek naar Franse liedjes.
0: Wat leuk. Ja. Ja, dat mag dus in het Frans, zoals Sandra Kiem bezong. Trouwens uit België. J'aime la vie, Willem Slootgraaf gaf hem al door. Maar het hoeft niet per se in het Frans te zijn, mag ik over Frankrijk gaan.
2: Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk.
0: Ben en Harry kwamen deze van Amazing Stroopwafels. 050-3188-288, als je ook zo'n mooie suggestie hebt. Chantal en Jan die komen dan weer met deze van...

0: Le Printemps. Esther, ga vandoor. Esther, merci.
1: Merci.
0: De doorgever van deze heerlijke plaat. Frans Gall is ook al genoemd. Als suggestie van Wendy. Get Ryan, kom nog een keer binnen, joh. Yari.
1: Ja, ook zo'n bekende.
0: Veel leuke liedjes zijn er gemaakt, hè? In het Frans of over Frankrijk. Nou, nog eentje doen dan.
1: Ja.
0: Pour que tu m'aimes encore.
2: Je vais chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs.
0: Ja, ik moet jouw naam erbij zetten.
1: Ja.
0: Nou, dat doe ik.
1: Jouw naam ook?
0: Oh, ja, doe maar.
1: Had ik al gedaan.
0: Oh, wat goed. Ja, nou, misschien gaat Céline Dion wel onze top 3 halen. Nou, jij bepaalt dat natuurlijk ook mede. 050-3188-288. Liedjes over Frankrijk in het Frans. Wees creatief.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week René Beverwijk. Guided Night als Tietzo.

0: Show.
1: Leuk, het Gronings Goud van deze week. René Beverwijk, ga je dit night altijd zo. Ja, het is bijna 9:30. We laten ons zo bijpraten door Fleur. En heb jij een tipje van de sluier voor ons? Waar ga je ons over bijpraten?
2: Bij ons geen watertekort in de provincie. Ik vertel zo hoe dat kan.
3: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
4: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
3: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
4: bijzondere verhalen
3: en prachtige plekken.
4: Zet je zomer in beweging.
3: Rondje Zummer straks
4: bij RTV Noord.
5: Joehoe! Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: En dit is Noordnieuws van 9:30. Fleur, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk keren morgen terug naar Ter Apel. De door de minister aangekondigde maatregelen geven genoeg vertrouwen voor de vrijwilligers om zich weer in te zetten rondom het aanmeldcentrum. Het gaat dan vooral om veiligheidsmaatregelen en een plek voor nieuwe asielzoekers in een pand vlakbij het terrein. Bart Lauret van Vluchtelingenwerk vertelt wat er nu concreet is veranderd.
12: De vermenging van de verschillende groepen die wordt daar voorkomen. Dus je hebt daar alleen te maken met mensen die door de IND gescreend zijn. Die worden opgevangen in het pand in de dagopvang. En die gaan s'avonds naar de nachtopvang totdat er weer plek is bij het COA om ze daar onder te brengen. En dat maakt dat er mensen zijn die daar ook horen te zijn en dat mensen die daar niet horen te zijn daar ook niet kunnen komen.
2: Boeren in onze provincie hoeven voorlopig niet te vrezen dat ze te maken krijgen met een beregeningsverbod. In het zuiden van het land is het wel inmiddels zo droog dat boeren moeten stoppen met het beregenen van hun akkers. Daar dreigt een watertekort. Maar bij ons in de provincie is dat niet het geval. En dat komt vooral hierdoor.
13: Wij halen water uit het IJsselmeer. Via onze buurwaterschappen, Wetterskip Friesland en Noorderzijlvest, die voeren water voor ons aan via Lemmer. Dat gaat via Gaarkeuken, komt het bij Groningen aan. En bij Groningen dan pompen wij het water omhoog. Uiteindelijk naar het Apelkanaal. En dan ruim 10 meter pompen wij het omhoog om zo het water te verdelen over onder andere de veenkoloniën.
2: Zo zegt hydroloog Ronald Leraar van Waterschap Hunze en Aas. En op het Delfzicht in Delfzijl zijn vanmorgen een trekker en een scooter op elkaar gebotst. Ambulancepersoneel is daar aanwezig. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
1: Krijg je natuurlijk nog het tropische weerbericht van Harma Boer.
14: Pardon.
0: Vroeg is zijn overgoon. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wat 23 graden in Lauwersmeergebied tot 28 graden verdere provincie in. Vanavond om een uur of 8 is nog altijd zo'n 22 tot 24 graden. En vannacht kalt in verder over richting zo'n 14 tot 18 graden met vrij helder weer. In morgen wordt een dag met flink wat zon. In de loop van de dag komt er ook wat bewolking. Met een mooi motige noordoostenwind wordt 24 tot 28 graden.
1: Harma, dankjewel. Zometeen hoor je onze top 3 in muziek met het onderwerp Frankrijk of liedjes in het Frans. Heb je nog een suggestie? Laat het weten via 050-3188-288.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
14: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.

0: Echt een hit van nu, hè? Magnetic hoorde je op Noord. Top 3. Ja, dat mag niet terugkomen in onze top 3. Want daarin zoeken we alleen liedjes uit Frankrijk, over Frankrijk of in het Frans.
1: Oui.
0: Zoals dit al doorgegeven.
2: Ne me quitte pas, je t'inventerai.
0: C'est magnifique. Prachtig. Jacques Brel, Ne me quitte pas. Onder andere door Ria al doorgegeven. Dit is leuk hoor. Ook zangeressen uit Winsum worden doorgegeven.
3: Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, me merci, mais nu c'est fini. Et me voilà dans le bruit, dans la fureur
0: aussi. Dit zong Pascal Kuiper bij The Voice of Holland.
1: Ja, dat klopt.
0: Geweldig, wat een stem hè. Nou, misschien horen we haar straks al terug hè, bij ons in de top 3. Ook Luc gaf al een plaat aan ons door. Stromae met Papa Oute.
4: Oute, Papa Oute. Oute, Papa Oute. Oute, Papa Oute. Oute, Oute, Papa Oute.
0: Nou, nog eentje doen dan. BZN natuurlijk. Klaas, John en Vree en nog veel meer mensen gaven deze door. Mon amour. Nou, het is duidelijk, we zoeken liedjes over Frankrijk, uit Frankrijk of in het Frans. Onderdruk jezelf vooral niet. Geef het nog gauw aan ons door. 050-3188-288. Je hoort het juist al in Noordnieuws. Hulporganisaties keren terug naar Ter Apel. De maatregelen afgekondigd door de minister van Asiel geven genoeg vertrouwen de vrijwilligers weer in te zetten rondom het aanmeldcentrum. Verslaggever Dimitri van Tuil is daar nu in Ter Apel. Goedemorgen. Heeft het Rode Kruis hun werkzaamheden al hervat?
5: Nee, die werkzaamheden zijn nog niet hervat. Dat gaat vanaf morgen woensdag in gang. Maar Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis, woordvoerder. Wij staan hier nu bij de plek waar volgens mij de asielzoekers die niet bij het aanmeldcentrum naar binnen kunnen gaan komen. Hè?
6: Ja, dat klopt. We staan hier in het DISA-gebouw, Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers. Dat is voor ons nu leeggemaakt, of ze zijn eigenlijk nog bezig om het leeg te maken nu. De computers worden er nog uitgetild. En straks kunnen wij dan gebruik maken van dit pand om mensen de hele dag op te vangen.
5: Ja, want als ik even naar buiten kijk, ik zie heel veel dixies staan. Ik zie bankjes staan, een groot veld waar de mensen kunnen zitten. Wat is hier de bedoeling uiteindelijk?
6: Het allerfijnste is dat het behalve dat veld en de dicties, er is ook een pand. Hè. Dus we hebben normale toiletten, we hebben stromend water, we hebben een airco. Dus je kunt mensen op een soort, echt op een waardige manier opvangen. Want daar ontbrak het natuurlijk aan. De veiligheid, maar ook de waardigheid wel. Je stond de hele dag buiten in weer en wind. Dus we hebben een controleerbare omgeving. We kunnen zelf... Nou, niet zelf, hè, maar we gaan dan samen met IND COA. Komen de mensen hier naartoe die niet naar binnen kunnen. Dat is een selecte groep. En die mogen hier het pand in. En hieromheen staan ook wat hekken met de dicties en de bankjes inderdaad. Dus we weten wie hier zijn. We kunnen dat controleren. En we weten dus wie we helpen. En op die manier haal je ook eigenlijk de angel eruit van de onrust die er daarvoor was. Van mensen die van buiten afkwamen en het onrustig maakte.
5: Ja, want even over die onrust. Afgelopen weekend en net daarvoor is het flink misgegaan, kunnen we zeggen. De veiligheid van de mensen van het Rode Kruis, of die mensen voelden zich ook niet meer veilig. Daardoor zijn jullie ook gestopt, hè?
6: Dat klopt. Ja, dus afgelopen weekend zijn we er niet geweest. Hè. Toen hebben we vrijdag gezegd, we stoppen tijdelijk nu het werk. We moeten dit stoppen voor de veiligheid van onszelf en van de hulpvragers, de mensen die wij helpen. En dat heeft als resultaat gehad dat we nu hier mogen zijn. In de weken daarvoor was het inderdaad onrustig. Er waren veel incidenten en daar hadden wij en de mensen die wij helpen echt last van. Met bedreigingen en vechtpartijen aan toe. Dus moesten wij helaas stoppen.
5: Ja, nou heeft minister van Asiel Bart van der Brink aangekondigd dat er maatregelen gaan komen. Wat houden die in?
6: Ik heb gehoord, maar dat ligt bij de gemeente en de overheid natuurlijk, dat er van alles aan gedaan zal worden om het hier goed en beheersbaar te houden. Onder meer een veiligheidszone. Ik ben even het woord kwijt van wat daar ook weer de term voor is. Maar dat geeft dus meer bevoegdheden aan de overheid, aan de gemeente, om daar op te kunnen treden. Wij vinden eigenlijk alles wat bijdraagt aan de veiligheid op dit moment goed als het ons werk ten goede komt. En wij kunnen hierdoor, denken wij, nu op een veilige manier ons werk doen.
5: Ja, heb jij ook nog gesproken met personeel, want hoe voelen zij zich er nu onder dat er dus weer gewerkt gaat worden vanaf morgen?
6: Nou, dat is natuurlijk heel fijn. Wij zijn hulpverleners en heel veel vrijwilligers. Vergeet dat niet. Hè. Wij draaien natuurlijk heel veel op vrijwilligers ook. Die vrijwillig komen al wekenlang naar Ter Apel om mensen te helpen. Maar ook van de mensen die medewerkers zijn van het Rode Kruis, is het heel heftig om hulp te moeten stoppen. Dat wil je niet. Je wil mensen kunnen helpen. En het is het allerergste wat wij vrijdag deden, is zeggen dat we ermee op moeten houden vanwege de veiligheid. Dat kunnen we nu weer hervatten. En dat is voor iedereen. Is dat heel fijn.
1: Ja, is dit uiteindelijk dan de oplossing of is dit slechts een
6: ermee op moeten houden vanwege de veiligheid? Dat kunnen we nu weer hervatten en dat is voor iedereen. Is dat heel fijn.
1: Ja, is dit uiteindelijk dan de oplossing of is dit slechts een tijdelijk

0: iets?
1: Het blijft natuurlijk tijdelijk. Kijk, feitelijk is er niet zoveel veranderd ten opzichte van het werk wat we op het voorterrein deden. Namelijk mensen die niet naar binnen kunnen opvangen met eten, drinken, et cetera. Maar dit is niet de oplossing. De oplossing is een groot, in eerste instantie nu een groot centrum waar mensen terecht kunnen. Ter Apel is gewoon heel vol. Er zijn te weinig opvangplekken door heel Nederland. En die moeten gecreëerd worden. Dan heb je in eerste instantie een soort noodcentrum voor nodig waar mensen naartoe kunnen om wat lucht te creëren. En daarna moet er gewoon gewerkt worden aan structureel meer opvangplekken.
2: Ja, allerlaatste puntje. Ik zie hier als ik me omdraai een kantoorpand waar de computer nog is, waar het bureau nog staat. Is dat straks allemaal weg?
1: Nou, dit kleine kantoortje weet ik niet. Misschien dat onze medewerkers hier gaan zitten. Maar laten we zeggen, over het algemeen zal veel weg worden gehaald. En zullen we daar stoelen en andere dingen neerzetten. En het inregelen om het voor iedereen prettig te maken.
2: Ja. Ja, vanaf morgen dus in ieder geval nieuwe mensen hier bij het aanmeldcentrum. Waar dus een tijdelijke locatie is voor mensen die niet bij het aanmeldcentrum binnen kunnen komen.

0: natuurlijk. Zomerse muziek op zo'n dag als vandaag. In een Circle was dit en Sweat.
1: Top 3.
0: Ja, met liedjes over Frankrijk. In het Frans. Ja, misschien wel zijn we ook wel heel creatief geweest. Komt de hoofdstad van Frankrijk zo voorbij? Het zou zomaar eens kunnen.
2: Zou zomaar kunnen.
0: Ja, we beginnen de top 3 met Kate Ryan, Desenchantée.

0: Ja, een plaatje over de hoofdstad van Frankrijk. Parijs van Kenny B. Nou, onder andere Olaf en Lia gaven deze door. Merci daarvoor in onze top 3 over Frankrijk en Franse liedjes. Zometeen heb je nog eentje van mij te goed. Nog een komt eraan. Maar eerst even kijken of Maatje en Joyce natuurlijk al klaar zijn voor een nieuwe aflevering. Rondje Zummer. Bonjour, dames. Waar beginnen jullie vandaag?
1: Bonjour, vanuit de haven Appingedam. Dame. Kom Joyce, we draaien ons om naar de camera.
2: Leuk.
1: We stonden eventjes op de pier. Op een van de pieren van Appingedam.
2: Ja.
1: En we hebben meteen wat te doen.
2: Onze boot is vies. Ja. Hartstikke vies. Dus we gaan even een kruimeldief regelen. Ik had wel even gevraagd bij de buren. Ze zitten heerlijk te ontbijten. Ik hoop dat het lukt, Roman, om er langs te komen. We gaan
1: helemaal vol hier.
2: We gaan hier even langs,
1: aan,
2: hoor. Harma is
1: hallo,
2: er ook
1: hallo,
2: al.
1: Harma is er al.
2: Mooi, Harma. Mooi. We komen direct hier even naartoe, want ik heb net een hap genomen, maar ik vroeg me af of we de kruimeldief mogen.
3: Ja, zeker. Ja? Juist.
2: Kan het? Want dan gaan we hem even, dan gaan we onze boot even schoonmaken. Jullie zitten wel heerlijk aan het ontbijt hier.
3: Ja. Mooi plekje zo.
1: En het is ook heel erg bootleven, toch? Ons kennen ons, even helpen elkaar.
3: Ja, zeker
1: weten. Even een kruimeldief hier, links, ja. Rechts. Ja, kijk, dat hoort ja. Er wel bij.
2: Ja, geweldig. Hoe werkt die? Even kijken, gewoon aan en uit.
1: Kijk.
2: Niet zo ingewikkeld.
1: Ik heb
2: aan
1: wel,
2: en uitknop.
1: Mag ik een kleine aantekening plaatsen? Dat ja? Als er dan een keer twee vrouwen op de boot zitten, dat we dan gaan stofzuigen.
2: Ja, nou, sorry hoor, maar nou ik wil niet op de kruimel zitten.
1: Maar goed.
2: Kijk uit hoor.
1: Oh, sorry. Leuk al ja. Die fans die helemaal
2: stop,
1: klaar.
2: We stappen alvast even aan boord. Het is echt heel vies. Maar we hebben natuurlijk ook croissantjes gehad. Zal ik het
1: goed
2: doen?
1: Dan ga jij het dus doen.
2: Leg ik de microfoon neer.
1: Zal ik er slag van doen? Nou, Joyce is het nu. Nee, dat is flauw. Wij maken zelf even de boot schoon. Dat betekent dat als die schoon is, dat we gaan varen. We gaan vandaag de weg naar de meer. En
0: we gaan er straks achter komen wat jullie daar precies aan het doen zijn. Door dat gestofzuigen is helemaal niks meer van te verstaan. Maakt ook helemaal niet uit. Er lagen allemaal croissantjes daar in de boot. En dat past dan weer bij onze top 3. Top 3. Ja, mijn liedjes over Frankrijk, hè. Of in het Frans. Dat mocht natuurlijk ook. Ik heb er nog eentje voor je. Ik zeg alvast heel veel plezier. Zometeen na 10 bij Rondje Zummer. En de laatste in de ochtendploeg is van Sandra Kim. J'aime la vie. En zo is Monet. Maak er een mooie dinsdag van met z'n allen. Mooi.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 10 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen.

0: naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Raamdecoratie op maat gemaakt.
2: Timpweg.
1: Eigen productie- en montagedienst.
2: Timpweg.
1: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
3: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
4: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
8: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
9: Radio Noord, rondje zomer, met Karel Oosterhuis.
10: Goedemorgen, we vertrekken zometeen vanuit Appingedam en de eindbestemming vandaag is Winneweer. En daartussen gaat van alles gebeuren. Dat hoor je zo van Maartje en van Joyce.

0: Maroon 5 en Christina Aguilera, Moves Like Jagger. De dames die vandaag gaan bewegen van Appingedam naar Winneweer, dat zijn Maartje en Joyce met de bootjes Ranomi en Bauke. En natuurlijk een compleet team met allemaal technici die ook meevaren. Dames, hoe is de eerste dag bevallen? Zijn jullie klaar voor dag nummer 2? Goed gesmeerd? Humeur goed? Ready to go?
1: Born ready. Wel heel goed gesmeerd.
2: Heel goed gesmeerd.
1: Dat gaat vandaag wel weer nodig zijn. En we hebben weer prachtig weer voor de boeg.
2: Factor 50, hè, hebben we erop zitten.
1: Factor 50, inderdaad. Ik heb ooit gehoord, dat kun je net zo goed in de Koentunnel gaan liggen. Maar...
2: Wie was dat ook alweer, wie dat zei?
1: Gerard Joling.
2: Oh ja.
1: Maar we gaan het haventje van Appingedam.
2: Gaan we eruit, ja. Het is hier heel gezellig, hè? Iedereen is een beetje aan het opstarten. Dus de was wordt buiten gehangen, koffie gedronken, ontbeten. Heel gezellig sfeertje. Echt een vakantiesfeer.
1: Ik heb ook wel een vakantiegevoel deze week.
2: Boegschroefje erbij.
1: Boegschroef is er, die doet
2: zo.
1: Het ook. Lekker hoor. En het beweegmoment hebben we al gehad. Want de hele boot is gestofzuigd.
2: Ja, ja. Die is gewoon spik en span.
1: Anderhalve week rondje zomer zat in de boot. En nu niet meer. Dus we gaan met een heerlijk zonnetje en een goed gemoed naar vandaag...
2: Winnen weer.
1: Winnen weer.

0: Rutger van Barneveld op Radio Noord. De zwoele zomernachten. Oh, wat zal hij blij zijn. Hij heeft eindelijk een grote hit te pakken. Aan boord bij Joyce en bij Maartje, de stadsgids.
1: Ja, gezellig, want we varen nu net de brug onder. Henk Dijkstra, stadsgids van Appingedam. Wat moeten we nou echt weten van Appingedam?
2: Ja, dat is natuurlijk heel veel, wat daarover
1: Appingedam
2: te vertellen. Maar we kunnen het misschien beter even hebben over het stukje waar we nu gaan varen. Dit is dus dit heet het zogenaamde Nieuwe Diep. Dit is een gegraven stukje die zomaar een uitkomt op het Damsterdiep. En dat is natuurlijk een hele oude vaarverbinding tussen de stad Groningen en Delfzijl. En dat is ongeveer voor een deel gegraven in rond 1400, begin 1400. En bestaat aan deze kant voor een deel uit de voormalige riviertjes, de Fivel. En een gegraven kanaaltje, de Delf. En Delf betekent gegraven. En dat loopt hier dus door Appingedam. En dat is dus later in zijn totaliteit geworden het Damsterdiep.
1: Dat maakt het wel een beetje romantisch, hè?
2: Ja, ja. En je zult zo meteen ook zien dat we dus nog een stukje van die oude rivierloop bevaren. Want dat meandert dus heel mooi. Hè. Het gaat dus heel mooi in kronkels. En een stuk dus verderop, dus na Winneweer en Ten Post. Dat is één kaarsrecht stuk langs Ten Boer. Daar kom je dus in Groningen. Dat is natuurlijk echt gegraven.
1: Ja.
2: Dus dat is, en dit is natuurlijk een oeroude vaarverbinding tussen de stad Groningen en de Eems.
1: Leuk. En ben je dan een beetje trots als je hier zo vaart?
2: Ja, ik ben een geboren en getogen Damster. Dus ja, dat is natuurlijk een totaal overbodige vraag.
1: Oh, sorry hoor. Ja, een onnozele vraag.
2: Ja hoor.
1: Ja, hè?
2: Ja, en dan kan je toch ook zien hoe prachtig dat het is. Dus dat is toch ook alle reden om daar trots op te zijn.
1: En zoveel mensen wonen hier ook aan het water.
2: Ja, ja. Dus, er wordt wel eens gezegd, Appingedam is het Venetië van het noorden. Nou ja, dat zegt natuurlijk iedereen. Maar het is er is natuurlijk heel veel waterwegen in onze gemeente. Er zijn ook natuurlijk hier in Appingedam, hè, waar jullie dus nu waren. Dat is eigenlijk een eiland. Hè, dus het hele historische centrum van Appingedam ligt dus op een eiland, als het ware.
1: Ja, nou, we varen nu het eiland uit. Ja. We varen er vandaan. We gaan rechtdoor. Volgens mij gaan we alleen maar rechtdoor, Maatje.
2: We gaan nu alleen maar rechtdoor.
1: We gaan alleen maar rechtdoor.
3: Kan niet misgaan.
1: Kan niet misgaan.
0: Imme Gradaus met Maartje en met Joyce. En aan boord de stadsgids Henk Dijkstra met mooie verhalen over wat er allemaal te zien is en wat er allemaal te beleven is. Muziek straks van Jannes, een beetje meer. Eerst Baccara, Yes Sir, I Can Boogie.

0: licht erotisch, kun je bijna wel zeggen. Baccarat op Radio Noord en Yes Sir, I Can Boogie. Maartje en Joyce die zijn vertrokken. Ze gaan Appingedam zometeen verlaten. En aan boord is de stadsgids Henk Dijkstra.
1: Ja, en we hebben al weer wat leuks gespot. Een kalkoven, Henk.
2: Ja, dit is een van de vele, of eigenlijk nog de laatste volledig authentieke kalkoven langs het Damsterdiep. Er waren meer, je kent ze dus ook wel even voorbij zijn boer. Er staan nog drie, dat is een woning geworden. Maar deze is dus onlangs gerestaureerd. Die staat dus op het terrein van de gemeentewerf, van de gemeente Eemsdelta. Maar is dus helemaal nog authentiek. Het is dus de kalkoven De Fievel. Die is gebouwd in 1900. En in opdracht van een naamgenoot van mij, meneer Dijkstra. Geen familie. Maar die begon hier dus deze kalkbranderij, zoals dat heette. Dus dat waren dus inderdaad schelpen uit de Waddenzee. Waar dus ongebluste kalk van werd gemaakt. En wat vervolgens met water gaan ze mengen. En dan wordt het ongebluste kalk. En dat wordt dus gebruikt in de bouwwereld.
1: Hey, maar Henk, weet je wel dat jij het geschiedenisboek van Appingedam wordt genoemd?
2: Ja, dat zeggen ze wel.
1: Ja, ja. Dus dat maakt je wel waar. Maar wat doe je normaal? Je bent stadsgids? Is dat
2: nou,
1: wat je ermee doet?
2: Nou, ik ben al gepensioneerd, hè?
1: Ja. Oh, dat doe je niet als nog een bijbaantje?
2: Nee, dat is geen beroep. Dat doe je als vrijwilliger.
1: Ja, oké, maar dat doe je nog wel?
2: Maar dat doe ik al, ik denk al meer dan 45 jaar.
1: Ja. Dat zie je ook wel. Ja.
3: Maar hij is niet meer in gebruik.
2: Nee, dat kan natuurlijk niet. Maar hij wordt, kijk, je ziet hier ook een stijger. Dus hier, de rondvaartboot die legt hier ook wel eens aan. En dan krijgen de mensen daar een rondleiding. En dus in het pand, in het gebouw zelf, zeg maar.
1: Wat mooi, hè, dat hij weer helemaal opgeknapt is.
2: Ja, hij is weer helemaal opgeknapt. Dus het is ook nog de enige in onze hele provincie die dus nog er zo uitziet zoals ze dus destijds allemaal eruit zagen.
1: Een maar uniek exemplaar.
2: Ja, dat is ook een uniek exemplaar. Ja.
1: Nou, we gaan weer door, hoor.
2: Ja.
1: We gaan weer door. Gas erop. Een beetje gas erbij. Ja.

0: 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans. Alleen de prijs is anders.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers aan tafel!
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien
12: uit.
11: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Het is 11:30. Het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk gaan morgen dus weer aan de slag rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat besluit volgt op de extra veiligheidsmaatregelen die zijn aangekondigd door minister Van der Brink van Asiel. Zo wordt een gebouw vlakbij het aanmeldcentrum omgebouwd tot opvanglocatie voor vluchtelingen die geen plek kunnen krijgen.
15: Ja, omdat we gewoon dat gebouw en de plek eromheen helemaal afschermen. En dat daar beveiliging bij de ingang zal staan. Om te zorgen dat alleen mensen die nog een asielverzoek nog niet hebben gedaan en die moeten wachten om toegang te krijgen, die mogen in dat gebouw aanwezig zijn. En alle andere mensen zullen de toegang geweigerd worden.
14: Zei minister Van der Brink. Vluchtelingenwerk is opgelucht, maar vindt dat de problemen hiermee verder van opgelost zijn.
16: De beste keuze was geweest, of de beste oplossing was geweest, dat er in Nederland grote solidariteit zou zijn met de gemeente Westerwolde en de situatie in Ter Apel, om te zorgen voor voldoende noodopvang en te zorgen voor de uitvoering van de spreidingswet.
14: Maar omdat de veiligheid nu beter gewaarborgd lijkt, keert de organisatie dus wel terug naar Ter Apel. Boeren in onze provincie hoeven voorlopig niet te vrezen dat ze te maken krijgen met een beregeningsverbod. Dat is onder meer te danken aan de regen die vorige maand de organisatie dus wel terug naar Ter Apel. Boeren in onze provincie hoeven voorlopig niet te vrezen dat ze te maken krijgen met een beregeningsverbod. Dat is onder meer te danken aan de regen die vorige maand relatief veel in Noord-Nederland is gevallen.
17: In Nederland is het neerslagtekort best wel groter aan het worden. Alleen bij ons, in ons beheergebied, daar zien we dus dat er gewoon in de afgelopen periode gewoon net iets meer gevallen is dan normaal. En daardoor zitten wij redelijk gunstig qua neerslag, waardoor wij eigenlijk wel droogte hebben, maar niet in die mate die de rest van het land heeft.
14: Zij waterexpert Ronald Leraar van Waterschap Huns en Aas. In het zuiden van het land is het inmiddels zo droog dat boeren moeten stoppen met het beregenen van hun akkers. Twee Groningers hebben een 29-jarige man in Franeker met een mes bedreigd en bestolen. Dat gebeurde zondagavond aan het Sint-Martini-plantsoen. De verdachte vluchtte in een auto, maar het slachtoffer had het kenteken onthouden. De auto werd gezien op de N31 bij Gariep. Beide mannen zijn aangehouden. Een van hen is 19 jaar, de ander minderjarig. En in Leek is gisteravond brand uitgebroken in een camper. Dat gebeurde bij een camperbedrijf aan de branderij. Brand ontstond in een accu onder een stoel. De brandweer voorkwam met meerdere eenheden dat het vuur oversloeg naar andere campers. Meer daarover en alle nieuws op rtvnoord.nl.
13: Edwin, dank je. Krijg je nog het weer van Harma.
18: Vroeg is zijn overgehoofd. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wat 23 graden in het Lauwersmeergebied tot 28 graden verdere provincie in. Vanom om een uur of 8 is nog altijd zo'n 22.

0: tot 25 graden. En vannacht koelt het verder over richting zo'n 14 tot 18 graden met vrij helder weer. In morgen wordt een dag met flink wat zon. In de loop van de dag komt er ook wat bewolking. Met een mooi smotige noordoosten wind wordt 24 tot 28 graden.
1: Nou, maar dankjewel. Muziekstak van Bob Marley en The Wailers. Could You Be Loved? Lekker zomers. En Armin van Buren, chef special Larger Than Life. Die hoor je zometeen.
2: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
3: Ik heb trek in iets lekkers.
4: Neem de kersen van Oudebos.
3: Iets zoets.
4: De kersen van Oudebos.
3: Iets fris en sappigs.
4: Oudebos.
3: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
5: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
6: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.

0: Armin van Buren, chef special op Radio Noord en Larger Than Life. En als je kijkt naar TV Noord, dan zie je de beelden. Maartje en Joyce doen al hun stunts gewoon helemaal zelf. In vaktermen noemen ze dit een boot enteren.
1: Hou jij ze vast? De boten bij elkaar, goed zo. Roman is al binnen. Cameraman Roman, ben je veilig binnen? Ja, oh, geweldig. Dan denk je, wat gebeurt hier allemaal? Nou, ik ben even vanaf de Ranomi gestapt, maar live op het water op de Damsterveer terechtgekomen. Mag ik hier zitten? Jawel, hij zit er niet, hè? Nee, kan wel. Op wiens stoel zit ik nu?
2: Op de matrozenstoel, de helper, zeg maar, aan boord. Ja.
1: Daar kan ik wel even helpen. En wie zit er hier achter het roer?
2: Ik ben Henk Mulder. We zijn met eigenlijk totaal 25 vrijwilligers die deze rondvaartboot beheren, zeg maar. En we zijn op een gegeven moment zijn we 10 jaar geleden mee begonnen. En het is een spektakel. We hebben zo'n 3.000-4.000 passagiers vanaf april tot oktober. En we varen alleen op woensdag, op vrijdag en op zaterdag.
1: Wat mooi. En wat vaar je dan? Gewoon het mooie Appingedam rond?
2: Een rondje Appingedam maken. We gaan even kijken. Iets verderop gaan we dan draaien. Dat is iets hier zo gaan we dan draaien. Omdat het wat meer ruimte is, zeg maar. Ja. En dan gaan we het nieuwe diep weer op. Zo richting Appingedam.
1: Wat leuk is dat al zo gekomen. Hoe ben jij hier zo gekomen?
2: Kijk, het schip is op een gegeven moment. Er zijn een aantal mensen, 5 mensen hier in Appingedam, die dachten, we moeten eigenlijk een rondvaartboot hebben. Ja. En toen zijn ze naar Giedoorn geweest. Dit is ook een Giedoornse punter.
1: Ah.
2: En daar lag hij op de werf. Maar ja, dat ding dat kostte €40.000. En dat was toch wel een hoop geld. En daar hadden ze niet op nachtkastje liggen natuurlijk. Dus toen zijn ze een beetje teleurgesteld, zijn ze weer teruggekomen. En toen komen ze op een gegeven moment in de stad Groningen terecht. En toen bedacht een van de mannen die zei, moest luisteren, laten we een crowdfunding beginnen. We gaan certificaten van €1.000 drukken en die proberen we aan de man te brengen.
1: Je hebt het met een crowdfunding voor elkaar gekregen?
2: Ja, crowdfunding voor elkaar. En,
1: zijn dit allemaal vrijwilligers?
2: Dit zijn allemaal vrijwilligers.
1: Kunnen jullie ook allemaal de boot besturen? Of werkt dat niet zo? Hoe moet ik dat? Oh nee, wordt heel erg geschud. Nee. Hoe werkt dat dan? Nou, kan jij dat als enige?
2: Er zijn zo'n 15 schippers met vaarbewijzen, zeg maar. Ja. En we zijn totaal 25 man en er zitten opstappers bij. Geert is een van de opstappers. En er zit een onderhoudsploeg zit erbij.
1: Geert is een van de opstappers?
2: Nou, ja.
1: Wie weet jij? Geert, opstapper. Nou, vertel me maar even, wat is een opstapper?
3: Nou, ik help de schipper mee met eigenlijk de dingen wat hij niet kan. Het afmeren. Het schip is 12 meter lang. Dus een voortros, achtertros. Het schip vastleggen, losmaken. Gasten aan boord helpen, kaartjes verkopen.
1: Wat leuk, echt wel een soort altijd vakantie dan als je dit doet, toch?
3: Ja, dit is wel heel erg leuk, ja. Dat wel. Ja, gewoon een beetje op het water.
1: Heerlijk. Nou, ik vaar gewoon nog even een stukje met jullie mee, jongens. Ik vind het wel gezellig. Welkom.

0: Bob Marley, The Wailers, op Radio Noord tijdens Rondje Summer. Could You Be Loved? Je kan natuurlijk gewoon varen met je eigen boot, maar Maartje en Joyce die zijn handig en die hebben hun eigen bootje gewoon even vastgeknoopt aan een rondvaartboot. En Maartje is gewoon even overgestapt en krijgt een lift.
1: De Damsterveer zit ik op. En ik dacht, nou ja, ik ga een beetje voor in de boot zitten. Dan heb ik echt eventjes de hele ervaring. Het is lekker druk en vol op de boot. Vrijwilligers zijn mee. Maar jij bent geen vrijwilliger, geloof ik, waar ik nu
2: ik
1: naast zit.
2: Ik ben geen vrijwilliger, nee.
1: Nou, wie ben jij?
2: Ik ben Johanna en ik ben de vrouw van Geert. Die wel een vrijwilliger is, ja. De opstapper.
1: Ja, de opstapper. Ja, hoe is het mogelijk dat ik dat dan weer net zo uitzoek? Ja. Hoe is dat, de vrouw van een opstapper?
2: Nou, hij is sowieso een zeeman, dus ik ben het wel gewend.
1: Ja? Ja. En dan als in veel weg?
2: Normaal gesproken wel. De laatste tijd niet meer... Maar, ja.
1: Toch? Tenminste, ja, ik weet niet, misschien voor het heerlijk.
2: Soms wel.
1: Ja. Nu samen met pensioen?
2: Nee, dat nog niet. Maar door andere omstandigheden.
1: Oh. Ja. Nou, daar zal ik niet te veel in gaan graven dan. Maar zit je wel vaak op de Damsterveer even mee?
2: Ja, soms wel.
1: En valt het mee?
2: Ja, het is altijd wel leuk om dingen te zien uit Appingedam. Je komt op plekjes die je eigenlijk nog nooit gezien hebt.
1: Kom je zelf ook uit Appingedam?
2: Delfzijl.
1: Oh, dus voor jou is ook wel echt een uitje dan. Dat de eerste keer dat je de tour deed, dacht je, dat wist ik nog niet. Ja. En als je dan weer mee gaat, ontdek je dan ook steeds weer iets nieuws in de tour?
2: Ja, soms wel.
1: Ja, wat vind jij het leukst?
2: De Kalkoven vind ik wel heel mooi om te zien.
1: Dat is wel even een goede tip. En die hoorde ik net ook. Dus als je meegaat met de Damsterveer, vooral de Kalkoven. En volgens mij gaan wij nu, dan zijn jullie misschien al met de Damsterveer weer terug. Maar wij gaan nog naar een steenoven, nog een stukje verderop.
2: Dat lijkt me ook wel leuk.
1: Ja? Ja. Nou, misschien kunnen we wel kijken of je mee kan. Ik vaar nog even een stukje mee.
3: Dit is Rondje Zummer.
4: Bij Radio Noord.

0: Summertime op Radio Noord, rondje zomer 2026. Lekker varen, lekker mooie dingen beleven. En eens even kijken bij Maartje en Joyce aan boord of ze nog wat moois hebben gezien beleefd.
1: Heel veel moois gezien en beleefd.
2: Het begint hier te meanderen.
1: Het begint te meanderen, dat zeg je prachtig. En we zijn nu veilig, vooral Roman, is weer veilig terug van de Damster Veer. Leuk dat wij dat gewoon midden op open water even hebben geprobeerd.
2: En dat het ook allemaal lukt, hè?
1: En dat het allemaal goed ging. Ja. Dat is overstappen, maar het thema van de week is...
2: Fietsen.
1: Fietsen. En daar hebben we het veel te weinig over.
2: Ja. Wanneer heb jij voor het laatst gefietst?
1: Ik fiets vrij regelmatig.
2: Ja, ik ook wel.
1: Dan fiets ik eventjes naar stal. Oh, en jij?
2: Nou, ik heb sinds kort een racefiets, dus daar fiets ik wel eens.
1: Jij fietst professioneel.
2: Ben jij ook een fietser, Henk?
3: Nou, ik elektrisch.
2: Heerlijk.
3: Op mijn leeftijd mag dat. Ja,
1: met een helm? Of nog dan niet?
3: Nou, ik moet je zeggen dat ik daar best wel moeite mee heb.
1: Ja, dat snap ik.
3: Maar eigenlijk
1: wel.
3: Moet dat wel.
1: Dat is heel Nederlands.
3: Ja, ik heb wel een trouwens, hoor.
1: Ja?
3: Ja.
2: Meneer... En meander jij dan hier op de fiets ook wel eens langs?
3: Nou, dit zijn natuurlijk prachtige stukjes om te fietsen. Het enige handicap is altijd, dat is de wind. Daar moet je altijd rekening mee houden. Dus voordat je op de fiets staat, moet je altijd eerst kijken hoe is de windrichting. En daar bepaal je dan vervolgens je route aan. Dan strap je je natuurlijk helemaal wezenloos, hè?
2: Dat mag nooit.
3: Nee, dat bedoel ik.
2: Nou, we meanderen verder.
3: Ja, dit is dus, wat ik zo pas al zei, dit is dus een stukje van die oude rivier de Fivel. Die liep dus eigenlijk oorspronkelijk vanaf het Duurswold, dus Slochteren, Kolham. Dus richting Westeremden. Dus dat heette de zogenaamde Fivelboezem. Daar is dus dit nog een stukje van die oude rivier. En dat kun je dus inderdaad zien, dat het zo mooi door het landschap slingert. Het enige jammer hier is dat je hier natuurlijk hoge rietkragen hebt. Dat is natuurlijk vanwege de bescherming van de oevers. Dat is ook heel goed op zichzelf. Maar dat beneemt dus wel een beetje het uitzicht. Dat is een beetje jammer.
2: Zullen we een deal maken, Henk?
3: Ja.
2: Volgende keer dat ik ga fietsen, huur ik jou in als gids.
3: Dat mag. Gaan we rustig ons gebied door.
2: Leuk, doen we.
3: Kunnen we heel veel uitzending van maken.
2: Ja.
4: Is het bedrijfsleven in onze regio klaar voor de toekomst? Je hoort en ziet het in een gloednieuwe videopodcast. Stand van Noord-Nederland.
5: Hoe start-up-vriendelijk is Noord-Nederland eigenlijk?
4: Journalist Loek Mulder praat in 5 afleveringen met ondernemers en experts over de kansen en uitdagingen voor onze economie. Stand van Noord-Nederland is een samenwerking van RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. En is nu te volgen via alle online kanalen van de omroepen.
5: Het gaat een boeiend gesprek worden.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
10: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
14: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 11 uur.
16: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
18: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
17: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
19: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
20: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit.

0: Teddy Swims op Radio Noord tijdens Rondje Zummer The Bad Dreams. Als je de team wil volgen, dan kan dat via TV Noord. En als je precies wil zien waar ze varen, dan kan dat via de site rtvnoord.nl/rondjezummer. Dan vind je een kaartje, daar zie je de bootjes en dan weet je precies welke kant ze op gaan. En als je het leuk vindt, dan kun je langs de kant gaan staan, even zwaaien. En wie weet, krijg je wel een frisbee als je zwaait naar de meiden. Hoeveel van die dingen hebben jullie al uitgedeeld, hè, jongens?
1: Honderden.
2: Ja, echt heel veel.
1: Echt heel veel. En dat doen we met heel veel plezier. Het gooien gaat ook steeds beter. En we hebben een nieuw bemanningslid. Want ja, Henk, we raken een beetje aan elkaar gehecht, hè?
3: Ja, natuurlijk. Gaat hartstikke goed.
1: Ja. Kijk. Mooie RTV Noordpad op.
3: Ja, dat is lekker voor de zon. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Want het kruintje wordt wat kaal, dus dat is wel prettig.
1: Ja, wij vinden het ook gewoon echt hartstikke gezellig. Je bent natuurlijk stadsgids van Appgedam. En jij weet waar we nu ongeveer bijna zijn.
3: We zijn nu vlakbij het landgoed Ekenstein. Daar kunnen we helaas niet naar binnen. Want die wordt ook helemaal versterkt. Daar zijn ze ook een aantal jaren mee bezig. Die zou eigenlijk al klaar moeten zijn. Maar het is natuurlijk een rijksmonument. Dus dat valt altijd tegen. Maar dat is natuurlijk een hele oude plek. Dat was een borg. En daar woonde dus jonkheer Alberda van Ekenstein. En die was burgemeester van de stad Groningen.
1: Dus die woonde hier?
3: En dat was zijn buitenverblijf. En dat is direct na de Tweede Wereldoorlog is het pand verkocht aan de toenmalige gemeente Appingedam. Die heeft het jarenlang in bezit gehad. En toen werd het dus een hotel, café, restaurant. En dat is het dus nog steeds.
1: Ja, en het is dus een rijksmonument. Het is helemaal beschermd.
3: Het is een rijksmonument. Daar worden ze helemaal beschermd.
0: De verbinding.
3: De gemeente heeft daar hele grote plannen mee. Dus ook het park wordt dus helemaal aangepast. Dat is een zogenaamde roodbaartuin. En dus dat zijn van die beroemde slingertuin.

0: boeren zie je wel meer in onze provincie. En daar wordt hij dus helemaal op aangepast.
1: En dan kunnen we ook weer, dan is hij weer toegankelijk voor het publiek.
0: Dan kunnen we er weer rustig naartoe.
1: En dan hoort hij ook bij jouw gedeelte van de stadsgids.
0: Hoort er dan allemaal weer bij. Ja.
1: Leuk. Nou, daar kunnen we nu vandaag even niet op wachten, maar we gaan iets anders mooi zien. We zijn namelijk op weg naar die andere Steenover.
0: Ja.

0: Justin de Wild op Radio Noord. Rondje Zummer, Jorrit Cheerio. Is het te warm voor een feestje? Het is nooit te warm voor een feestje. Inmiddels zijn de dames aangemeerd. Het bootje ligt vast. Wat zijn de plannen? Wat gaan jullie zo doen?
1: Nou, we zijn inderdaad aangemeerd. Maak heeft even wat fietsbellen gepakt. Want hier staan allemaal mensen die op de fiets naar ons aan het zwaaien zijn.
2: Oh, die fietsen net
1: weg. Nou, dat is jammer, maar hier staat nog wel iemand. En die is ons ook al de hele tijd aan het volgen, Maartje. En die maakt heet dat foto's. Dus die verdient sowieso een fietsbel.
2: Een fietsbel brengen.
1: De Damsterveer is ook hier aangelegd. En wij gaan zo naar de steenfabriek, de Rusthoven. Maar het is even een stukje wandelen voordat we er zijn. Dus ja.
2: En we staan voor de camping, hè? Camping Eekstein. Want de borg is dus allemaal afgesloten. Dat wordt vernieuwd.
1: Precies, hebben we net gehoord.
2: Maar de camping is wel open. En de steenoven volgens mij alleen onder begeleiding.
1: Steenfabriek.
2: Oh, sorry, steenfabriek.
1: Dat niks.
2: Alleen onder begeleiding. Maar die begeleiding hebben we. En die moeten we gewoon even zoeken.

0: De Spice Girls op Radio Norton. Say You Will Be There. We gaan naar onze eigen Spice Girls. Naar Joyce en naar Maartje. Die zijn aan de wandel op weg naar de steenfabriek.
1: Wie wil jij zijn, Spice Girl Wise?
2: Ik heb geen idee. Wie wil jij, Victoria?
1: Dat is Posh.
2: Posh, ja.
1: Dat vind ik meer iets voor jou, maar goed.
2: Verhalenpad.
1: Verhalenpad. Het is even een beetje zoeken, want de boot is aangelegd bij de camping. Camping Eekstein. Toen liepen we een stukje langs de weg, gewoon langs het water, want er is geen aanlegplaatsen vanwege het riet, dat de wal zo goed beschermt.
2: Is ons allemaal verteld.
1: Toen moesten we uiteindelijk, hadden we wel wat bordjes, steen of steenfabriek, dat wisselt een beetje deze kant op. Dat pad zijn we afgelopen, nu zijn we bij Landgoed Eekstein.
2: En hier is een kinderboerderij.
1: Zullen we hier dan eerst even kijken? Want we zijn er toch...
2: Bij de kinderboerderij? Ja, ik dacht dat jij bij het verhalenpad... Hoi! Ik kom even naar je toe, want wat riep je nou net?
3: Dit is kinderboerderij Eekstein. Hier werken wij altijd.
2: En jij werkt hier?
3: Ja.
2: Wat doe je hier allemaal?
3: Kloven. Boomstammen kloven.
2: Ja, en heel veel melk tillen.
3: Ja, ook.
2: Ja. Best wel zwaar, of niet? Wat moet er vandaag allemaal gebeuren hier? Ik loop alleen mee. Sta je ook zo te sjouwen?
3: Vandaag moet ik houtjes in zakjes doen.
2: Houtjes in zakjes? Ach, maar dat is toch veel te warm voor? Valt mee? Wat gezellig hier.
4: Ja. Oh, wij geitjes hebben hier zijn.
2: Geiten? Ik zie ze.
4: Ja.
2: We zijn een beetje in de schaduw gaan liggen, hè?
4: Ja, ook hier ook een. Van varken, geiten, kippen. Jongens.
2: Wat leuk jij hier. Ja.
1: Geweldig. Jij werkt hier? Sorry, stukje van mij. ik stond dan naast jou. Sorry.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik werk hier. Vandaag werk ik hier.
1: Wat leuk. Is het een dagbesteding?
2: Het is een dagbesteding, ja.
1: En wat kunnen jullie allemaal doen hier?
2: Nou, we verzorgen de dieren. We kloven wat hout. Jochem, wat doen we hier allemaal nog meer?
3: Ja. Het kloofhout, dat komt dus in zakjes en verkopen wij dus weer.
1: Dikke handel.
2: Hier, ja. Aanmaakhoutjes ook.
1: Oh, die heb jij al even gevonden, Joyce.
2: Ik heb ze gevonden, hier zijn ze in zakjes.
1: Vuur. Nou, en we moeten eigenlijk dus naar de steenfabriek. Maar dat is niet deze kant op, denk ik. Wie weet waar de steenfabriek is? Weet jij waar die is?
2: Achteraan, daar?
1: Ja. Moeten we nog een heel stuk lopen?
3: Het is wel een eindje lopen, ja.
1: Het is nog wel een eindje lopen. Nou, dat zijn bemoedigende woorden. We gaan weer.
5: 3 weken onderweg in de provincie.
6: Rondje Zemmen.
5: Bij Radio Noord.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: 1 minuut over 11:30. Het laatste nieuws uit onze provincie. Edwin, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Karel. Een deel van Harkstede zit zonder water door een lek in de waterleiding. Het gaat om de Hoofdweg, de Dorpshuisweg, de Laan der Kruisheren, het Rijpmakanaal, de Vijverlaan en Huizen Tilburg. Waterbedrijf Groningen zegt dat de reparatie in volle gang is. Daardoor kan het troebel water uit de kraan komen. Waterbedrijf Groningen verwacht dat het lek om 2:00 vanmiddag gerepareerd is. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk gaan morgen weer aan de slag rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat besluit volgt op de extra veiligheidsmaatregelen die zijn aangekondigd door minister Van der Brink van Asiel. Zo worden gebouwen vlakbij het aanmeldcentrum omgebouwd tot opvanglocatie voor vluchtelingen die geen plek kunnen krijgen. Maar dit is volgens de minister niet een totale oplossing van dit probleem.
8: Het is een onderdeel van de oplossing, omdat er meerdere dingen worden gedaan. Dus dit is het gebruik van preventief fouilleren en kamertoezicht is een onderdeel. Maar het belangrijkste is natuurlijk de plek die we gecreëerd hebben in dat gebouw, omdat dat gebouw afgeschermd is, zodat we weten wie daar binnen is. Dat wordt door de beveiliging aan de voorkant gecontroleerd en er is beveiliging binnen in het gebouw. Dus daarmee is de plek echt een veilige plek om te kunnen werken, ook voor het Rode Kruis en de andere organisaties.
7: Inwoners van Groningen en Noord-Drenthe krijgen extra hulp van het kabinet bij de verduurzaming van hun huizen. In onze regio staan relatief veel slecht geïsoleerde woningen. 200.000 tot 250.000 huizen voldoen helemaal niet aan de isolatiestandaard. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil dat uiterlijk 2035 voor elkaar hebben. Ondertussen blijven de problemen met woningen aan de Oranjestraat in Stadskanaal voortduren, meldt RTV 1. Kort geleden is er in een van de huizen zwam vastgesteld onder de vloer, wat de constructie heeft aangetast. De bewoners trekken al langer aan de bel over de staat van hun woningen. Vocht, schimmel, schuren in de muren, waters in de kelders. De lijst met gebreken blijft groeien. Deze gebreken zijn bevestigd in rapporten van de Woonbond en de Monumentenwacht, wat heeft geresulteerd in een rechtszaak tussen bewoners en woningcoöperatie Levier. Maar terwijl een uitspraak in deze zaak al maanden op zich laat wachten, nemen de klachten niet af. Levier zegt dat er nu eerst verder onderzoek naar die zwamproblemen moet worden gedaan. Meer onderzoek op rtvnoord.nl.
6: Edwin, dank je. Dan gaan we naar Harma met het weer.
9: Vroeg is zo'n overgang. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wat 23 graden in Lauwersmeergebied tot 28 graden verder de provincie in. Vanavond om een uur of 8 is nog altijd zo'n 22 tot 25 graden. En vannacht kalt in verder over richting zo'n 15 tot 18 graden met vrij helder weer. In Meun wordt een dag met flink wat zon. In de loop van de dag komt er ook wat bewolking. Met een meest motige noordoostenwind wordt 24 tot 28 graden.
6: Ja, maar dankjewel. Muziek van Shepard komt eraan. Coming Home en Maartje en Joyce zijn verdwaald. De drone zoekt ze op. Je kan meekijken op TV Noord.
10: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
11: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
12: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
13: Raamdecoratie op maat gemaakt.
14: Timpweg.
13: Eigen productie- en montagedienst.
14: Timpweg.
13: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: Coming Home van Shepherd, terug naar de boot. Maartje en Joyce, dit is wel een goede dag voor de stappenteller, als ik me niet vergis.
1: De week van fietsen, daar doen wij niks mee, maar de week van wandelen...
2: Ik heb nog geen fiets gezien.
1: Ik doe even dunnetjes over.
2: Ja, en terug naar de boot, dat is inderdaad wel goed gezegd. Want daar zijn
1: we... Dat is precies wat we doen.
2: Dat is wat we doen, terug naar die boot. Geef maar die boot.
1: Boten zijn aangelegd bij de camping. Vanaf de camping aanlegplaats was het al 5 minuutjes lopen. Nou, daar stond inderdaad een keurig een badje met steenfabriek hier naar rechts. Hebben we gedaan. Toen kwamen we die leuke dagbesteding tegen.
2: Ja.
1: Nou, dus dat hebben we dan even als bonus, hè, bij deze wandeling.
2: Superleuk bos trouwens. Echt een aanrader om te wandelen.
1: Landgoed hebben we gezien. En het was lekker in de schaduw. Roman had zijn camera mee. Dat was een beetje jammer.
2: Dat was heel zwaar.
1: Anders was het echt ontspannen wandelen voor ons alle drie. Gids? Nee. Fabriek? Nee.
2: Ook nee.
1: En ook de drone lijkt hem niet te kunnen vinden. We kunnen gewoon die hele fabriek niet vinden.
2: Nou, dus we gaan gewoon verder varen. En dan komen we hem waarschijnlijk tegen.
1: Dan kunnen we misschien nog een keertje naar zwaaien onderweg.
3: 3 weken varen we door de provincie.
4: Rondje Zummer.
3: Bij Radio Noord.

0: De steenfabriek, ja, dat was een lastige. Als je de andere kant op wordt gestuurd, dan kom je die niet tegen. Je hoorde Morgan Wallen, Love Somebody. Maar, geluk bij een ongeluk, Marge en Joyce die zijn weer aan het varen. En er is iemand aan boord die weet alles over de steenfabriek.
1: Klopt, en we varen zo ook langs de steenfabriek. Hendrik Jan Oterdom van het Groninger Landschap. Ja, die steenfabriek ziet er natuurlijk hartstikke mooi uit. Maar wat was dat nou voor een fabriek?
2: Nou, het was een fabriek waar vroeger de Groninger baksteen gemokt werd, gebakken. Want ja, de klei was hier volop voorhanden. En ja, de Damster Duip was er ook. En Damster Duip zorgde voor de veen. Want de locatie bepaald ja, worden de steen gemokt worden. En een van de grootste afwegingen om een steenfabriek hierin te zetten, binnen de transportkosten.
1: Ja, natuurlijk.
2: Want het is natuurlijk veel duurder om de klei naar de veen te slepen als de veen hier naar touw. Ja, en dat is ook de reden dat de fabriek hier ontstaan is.
1: En wat heeft u met de fabriek?
2: Nou, wat ik met de fabriek heb, is ik woonde vroeger in Loppersum. En we gingen altijd op de fiets naar Appingedam, naar RSG. En dan kwamen we langs die fabriek. En dat vonden we zo interessant, dat we door stiekem in gingen kijken. En ja, dat was natuurlijk dik qua jongenswerk. En op een gegeven moment leerde ik een kameraad kennen en die had toen waakt. En die had me zo fascineerd in hoe dat toen ging, dat wie ging door uren rondstruinen om door hij me dat verhaal te vertellen. En dat was echt een verhaal van bloed, zweet en troon.
1: En dat vond je toen mooi?
2: Dat vond ik mooi, want hij vertelde dat in zoveel overtuiging aan mij, dat ik zeg van, ja, maar dit man wie het nog een slag bewoorden. Hoe hard je doorwaakt hem. Ja. Want ze hebben door verschrikkelijk hard waakt, want al die karretjes, door gingen ongeveer een 280 ongebakken steunen op. En die moesten ze allemaal met de hand naar een droogboek touw duwen. En ja, daarvan zei ik van, dit man wordt nog een slag bewoorden. Ja. En door zet ik me voor in. En ook op zijn staafdag heb ik zelfs nog gezegd van, ik blijf me altijd inzetten voor die steenfabriek. En zo is het ook kom. En,
1: want er ja, gebeurt nou ook nog van alles.
2: Ja, ja, ik geef door bij tijd en wijle geef ik door rondleiding. En dan kun je inschrijven bij het Groninger Landschap. En dan ga ik je alles vertellen overal hoe die steen bakken ben. Want het is een heel proces. Want ze moeten hier ongeveer een week of vijf dreugen. En dat is heel anders dan de rivierklei. Want de rivierklei moet ongeveer een twee weken dreugen. En daardoor is het droogproces heel uniek. De droogboegen, de droging wordt gereguleerd met de wind. En door de wind minder of meer in de droogboegen te laten komen, reguleer je het drogen. En wat typisch Gronings is, want rivierklei, dat hoeft niet zo lang te drogen. En als de Groninger klei te hard droogt, dan is hij van binnen nog vochtig. En dan knapt de steen bij het bakken.
1: Ja.
2: En daarom moest dit heel gereguleerd gebeuren.
1: Uniek exemplaar.
2: Ja, ja.
1: En nou ben je toch ook allemaal vleermuizen?
2: Ja, daar zitten er ook allemaal. Op dit moment ben ze uitvlogen. Want als de vorst weer komt, dan gaan ze door in die nauwe spleetjes van de oven, gaan ze door een winterslop om.
1: Perfecte plek.
2: Ja, en dan ben we er ook nooit meer welkom. Want dan is het alleen voor de vleermuizen.
1: Maar nou ben ze voort.
2: Nou ben ze voort, ja.
1: Ja.
2: Ze ben nou volop aan het voeden en een beetje verder opsloken voor de winter, dat ze door weer al zet kunnen hangen.
1: Ja. Nou, bedankt voor het verhaal. Ik heb wel hun, Hendrik Jan, dat dit een passie is.
2: Ja, dat is ook mijn passie. Want je moet wel begrijpen dat de Groninger baksteenindustrie is nu nog steeds de meest florisante industrie die we hadden.
1: Dat maar even duidelijk is, hè?
2: Want we hebben
1: Oh, wacht even, hoor. Wie ben ik kloor?
2: Oh.

beetje grunniger, die voelt de tranen branden als hij dit liedje hoort van TikTok Tammo. Grunnige lucht op Radio Noord. En als je kijkt naar TV Noord, dan zag je prachtige beelden van de drone boven onze mooie provincie.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 12 uur. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. Oh ja, en Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een

0: genieten.
1: Radio Noord, rondje zeven, met Karel Oosterhuis.
2: Maartje en Joyce gaan zometeen naar school. Welke school?

0: I Don't Wanna Wait. Rondje zomer, zet je zomer in beweging. Joyce en Maartje, hoeveel kilometer hebben jullie vandaag, denken jullie, al afgelegd?
1: Nou, we zijn even aan het opletten, want de Weerdummer Draai draait voor ons open. Dat betekent dat we weer naar binnen gaan varen.
2: Ja, ik ga even zitten, pak even mijn telefoon erbij. Dan kan ik even naar die kilometers kijken.
1: Ik neem het roer ook.
2: Neem jij het roer maar even over? Oeh, dit gaat ook allemaal weer. Wat een timing van ons. Weet je, je kan er niks van zeggen, want het gaat allemaal goed.
1: Het gaat wel goed. Maar we hadden veiliger erdoor gekund.
2: Had gekund.
1: Kilometers werd gevraagd.
2: Ik zie hier trouwens Eekwerder Draai staan.
1: Nou. Maar wij vroegen net weer aan die mensen, is dit al de Weerdummer Draai? Dat betekent dat we ook nog niet helemaal, want bij de Weerdummer Draai hebben we onze volgende afspraak. Een kano-school. Maar goed, daar komen we zo op.
2: Rondje zomer, zet je zomer in beweging. Daar zijn we dus mee bezig. Wij hebben net al een heel stuk gewandeld. Maar je kunt dus ook je kilometers doorgeven aan ons. Dat kun je gewoon doen, rtvnoord.nl/rondjesummer. En dan is er een knop en dan kun je kilometers doorgeven wat je ook doet. Gisteren hebben we suppen gedaan bijvoorbeeld. Maar hardlopen kan ook. Wandelen, fietsen, kanoën, wat je wil. En dan wil ik even een speciale vermelding doen aan M. Bosman. Want die heeft 109,9 kilometer gefietst.
1: Zo.
2: Ver, hè?
1: Dat is net als jij, een professioneel fietser waarschijnlijk.
2: Absoluut niet.
1: Heb je een wielrennen?
2: Nee, dat zo ver ben ik nog niet.
1: Nee, maar hij wel.
2: In totaal zitten we nu op 3173 kilometer.
1: Tot waar komen we
2: dat
1: dan?
2: Dat betekent dat wij in Istanbul zijn aangekomen.
1: Oh. Nou, de temperatuur klopt wel, hè?
2: Nou, inderdaad.
1: Lekker hoor, Istanbul. Ja. Geef je kilometer door. rtvnoord.nl/rondjesummer.
0: Dank jullie wel. En de dames varen verder op naar school. En ze hebben het al gezegd, de kano-school. Daarover hoor je zometeen. En zie je zometeen veel meer.

0: Het is 11:15, Radio Noord, rondje Zummer. En volgens mij, Harma, is het heel saai weer. Want we kijken naar buiten, het zonnetje schijnt, de morgen schijnt het zonnetje. Er wordt 28 graden of 27 graden en half. Dat is toch geen uitdaging voor jou, denk ik dan?
1: Nou, zeker wel. Ja, ja, zeker wel. Dit is zo lang mogelijk volhouden, zal ik zo zeggen. Lekker, man. Maar we moeten ook wel een beetje regen hebben, natuurlijk. Dat is algemeen bekend. We hebben op dit moment witte mak met flink wat droogte. En de beregeningsinstallaties die draaien op dit moment ook op volle toeren, voordat het dan ook op dit moment mogelijk is. Ja, en de zon, ja, die draait op dit moment ook weer over uur. 6 uur, de zon erbij in rood schaal, onbewolkt, 24 graden. Slachten, 27 graden. En de barometerstand 1021 millibar. De windschoten 26,5 graden. Het is maar goud dat er een beetje wind is. Dat is inderdaad nog wel lekker, want het is wel weer goud warm. Nou, dit is door met donderdag is het inderdaad de temperatuur zo verder de provincie in boven de 24 graden. En vrijdag, ja, dan krijgen we toch geleidelijk aan een iets wat andere situatie. Want hoge druk, dat verlust aan kracht. En het trekt zich een beetje terug. En tegelijkertijd neemt lege druk vanuit het zuidwesten van Europa die probeert invloed uit te oefenen op onze omgeving. Maar dat lukt in eerste instantie nooit. Dat trekt deur richting Duitsland. Maar uiteindelijk, de liep de trap dat we de richting vrijdag, zaterdag vanuit het oosten een groter wordende kans op buien gaan krijgen. Mogelijk met onweer. En wanneer dat in Lothar vanuit het noordwesten de hoge drukte weer inkomt, dan draait de wind ook noordwesten en is die onweers en buitenkans geleidelijk aan de wel weer uit. Maar het is wel een stukje kolder. Nou ja, aangenomen, laat ik het zo zeggen. Vanmiddag zon overgoten. Temperatuur draait 25 graden in het noorden van de provincie tot zo'n 28 graden verder de provincie in met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanavond maar minuut of 8, 22 tot 25 graden. Vannacht 14 tot 18 graden. Helder weer, maar flink wat zon. In de loop van de dag wat bewolkt met 24 tot 28 graden. Donderdag 23 tot 27 graden. Vrijdag geregeld zon. In de loop van de dag is de kans op bui mogelijk met onweer gemiddeld 24 graden. En zaterdag zondag gaat er nog een klein beetje uur over. Van uiteindelijk komen we erin uit op zo'n 22 graden op zondag. Nou, dat is prima temperatuur natuurlijk. En er is kans op een regen- of onweersbui.
0: Hou maar, dankjewel. We zijn weer helemaal bij. Dan gaan we eens even kijken in Willemendraai bij Maartje en Joyce. Want die gaan straks naar school, naar de kano-school.
2: Zijn wij nu?
3: Nou, we zijn even aan het aanleggen. En we moeten natuurlijk ook allemaal dingen tegelijk doen.
2: Nou, ik hoorde het wel, maar ik dacht dat er nog een plaats kwam. Maar dat geeft dat dan niks, want we hebben het al gehaald.
3: Kijk, we zijn er. Like ja hoor, en nu even zoeken waar we dan vast moeten leggen. Maar er zijn hier allemaal kano's, dus wij hebben het idee dat we goed zijn.

0: Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Het is fijn om op het water te zijn en soms even aanmeren. En dan staan er weer fijne gasten langs de kant. En van de ene boot kunnen we zo overstappen in de kano. Maatje, volgens mij heb je al gekanoed van de week.
1: We zijn uitgestapt omdat we kano's zagen liggen. We dachten, nou kijk, dan kan het niet missen. Even een beetje zoeken, prachtig terrein opgelopen. Planning zien hangen, vrijdag. Even kijken, 7 uur aanvang theorie. Dan heb je nog 1 pauze, 10 uur is het voorbij. Zaterdag hele planning, maar het is vandaag dinsdag. En er staat een naibi.
2: Maar nu zijn wij er.
3: Okay.
2: Ja, mooi, Klaas.
3: Kan. Ja, dit weekend heb ik een cursus zeekajakken. En dat doe ik 1 keer per jaar. Dus en dan is het lekker volle bak. Er komen elk jaar zo'n 24 mensen die deelnemen. En die blijven hier heel weekend. Sommigen slapen boven, sommigen zetten een tentje op.
2: En dat kan hier ook supergoed, want wat ja, is het hier prachtig.
3: Ja man, en dan gaan we een zaterdag training doen op het Schildmeer. En dan zondag hopelijk naar Schiermonnikoog.
2: Zullen we even een stukje daarheen lopen? Want direct toen we hier kwamen op het terrein... Heel raar, want we gaan gewoon via de achterkant. Normaal ga je via de voordeur, maar nu ga je gewoon achterom.
3: In Groningen is dat nooit probleem, hè?
2: Die nee, eigenlijk gaat dat best wel goed.
3: Ja, maar...
2: Ja. Douchés direct, daar al gekeken. Ja. Wat moeten we hier zien, Klaas?
3: Nou, dit is eigenlijk mijn juttershoek, hè. Ik ben al zo'n 25 jaar zee-instructeur. En vele tochten in Portugal, Zweden, Noorwegen. Dus je kan hier een hele hoop attributen zien.
2: Ja.
3: Wat ik ook heb, ik een scharrel op zee en op het wat. En ja, wat foto's natuurlijk. En wat, dus dat geeft het sfeertje een beetje aan wat je allemaal op zee beleefd hebt.
2: Ik snap het helemaal. Wat is het meest bijzondere wat je gevonden hebt dan als jutter?
3: Nou, dat zijn echt het bijzondere kan ik eigenlijk... Ja, ik vind in het zuiden vind ik de inktviskruiken dus vreselijk mooi.
2: De inktviskruiken.
3: Tegenwoordig is het allemaal plastic, maar dit is nog echt de oude wetse inktviskruik uit Spanje en Portugal. Ja, en Noorwegen, Zweden ligt niet zoveel op strand. In Nederland ook niet, maar ja, heel veel schelpen dus. Hè. Dus
2: leuk.
3: Dat is zo een hobby erbij.
2: En dan heb je zo'n mooi hoekje ervan gemaakt hier.
3: Ja, juttershoekje, hè?
2: Ja.
3: Kun je mooi even nazitten met een groepje als je op het wat gevaar hebt en even wat sterke verhalen vertellen.
2: Ja, nou over die sterke verhalen hebben we het straks wel even. Ben benieuwd.
3: Ja, hè?

0: totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Het is 12:30 inmiddels. Tijd voor het laatste nieuws, Edwin. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft de gemeente het Hoge Land verzocht de noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen een jaar langer open te houden. En ook heeft het COA gevraagd om het aantal opvangplekken van het AZC in Winsum tijdelijk uit te breiden, van 250 naar 350. De gemeente reageert afwijzend op beide verzoeken, meldt Omroep het Hoge Land. De overeenkomst met het COA over de noodopvanglocatie in Uithuizen loopt in september af. En eigenlijk zou die locatie al in november 2024 sluiten. Ook houdt de gemeente dus vast aan de eerder gemaakte afspraken om maximaal 250 asielzoekers op te vangen in Winsum. Een deel van Harkstede zit zonder water door een lekkende waterleiding. Het gaat om de Hoofdweg, Dorpshuisweg, Laan de Kruisheren, Rijpmaarkanaal, Vijverlaan en Huizen Tilburg. Waterbedrijf Groningen zegt dat de reparatie in volle gang is. Er kan ook dan troebel water uit de kraan komen. Waterbedrijf Groningen verwacht dat het lek rond 2 uur vanmiddag gerepareerd is. Boeren in onze provincie hoeven voorlopig niet te vrezen dat ze te maken krijgen met een beregeningsverbod. Dat is onder meer te danken aan de regen die vorige maand relatief veel in Noord-Nederland is gevallen.
8: In Nederland is het neerslagtekort best wel groter aan het worden. Alleen bij ons, in ons beheergebied, daar zien we dus dat er gewoon in de afgelopen periode gewoon net iets meer gevallen is dan normaal. En daardoor zitten wij redelijk gunstig qua neerslag, waardoor wij eigenlijk wel droogte hebben, maar niet in die mate die de rest van het land heeft.
7: Zij waterexpert Ronald Leraar van Waterschap Huns en Haas. In het zuiden van het land is het inmiddels zo droog dat boeren moeten stoppen met het beregenen van hun akkers. En de onbemande piep in Uithuizen blijkt na een jaar vooral 's ochtends populair. Tussen 6 en 7 uur 's ochtends is afgelopen jaar zo'n 140 keer gebruik gemaakt van de onbemande uren tegenover ongeveer 100 keer in de avond. En bezoeker Dorina legt de voordelen uit.
9: Nou ja, tot 5 uur ben ik aan het werk. En voordat ik dan uiteindelijk klaar ben met alles, dan is het 8 uur. Dan denk ik, nou ja, oké. Moet ik 's avonds naar de piep of in het weekend. In het weekend is het ook beperkt open. En dan kies ik gewoon mijn eigen tijd. En dat is echt, dat waardeer ik zeer. Dat vind ik heel fijn.
10: Wij zijn ook tevreden. Als we horen dat onze leden tevreden zijn en dat we ook horen dat er studenten hierheen gaan om 's avonds rustig te kunnen studeren. Nou, dat is een hele mooie aanvulling. Dus we zijn ook meer dan alleen maar boeken uitleen of kranten of tijdschriften lezen.
7: Zijn manager Karin Kroesbergen van Biblionet Groningen. Inmiddels heeft ruim 20% van de leden zich aangemeld voor dit Open Plus. Meer op rtvnoord.nl.
6: Edwin, dank je. Dan meer over het weer van Arma.
11: Vanmiddag is zon overgoon. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wat 23 graden in het noorden van de provincie tot 28 graden verder de provincie in. Vanochtend om een uur of 8 ligt de temperatuur nog altijd tussen de 21 en 25 graden. En vannacht met helder weer zo'n 14 tot 18 graden als minimum. Morgen wordt een dag met flink wat zon. In de loop van de dag komt er ook wat bewolking. En met een mooi motige noordoostenwind wordt 24 tot 28 graden.
6: Arma, dankjewel. Muziek zometeen van Chaka Khan, I'm Every Woman en Benson Boone komt voorbij.
12: Sorry, I'm here for someone else. En Maartje en Joyce die krijgen les, kanoles.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de kersen van Oudenbos.
15: Iets zoets.
16: De kersen van Oudenbos.
15: Iets fris en sappigs.
16: Oudenbos.
15: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
17: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
18: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

0: Benson Boone op Radio Noorden. Sorry, I'm here for someone else. Als je luistert en kijkt naar de Van Noorden, dan zijn wij er voor jou 24 uur per dag en 3 weken lang onderweegs tijdens Rondje Zummer, week nummer 2. En de meiden zitten aan boord van, wat was het nou, een kano of een kajak? Of toch iets anders?
1: Nou, ik hoor even niks, maar volgens mij zijn we er. Oh, we mogen beginnen. Klaas, die kanoot achter ons.
2: En nou, wij zijn dames, net... ik kom even bij jullie aanklampen.
1: Ja, leuk. Gezellig.
2: Ja, we blijven wel drijven, hoor. We gaan niet om. Gelukkig. Is wel leuk, maar...
1: Maar Klaas, u heeft ook 40 jaar kano-ervaring.
2: Ja, dat is wat, hè. Dat maar is... niet altijd hier op Damster Diep, hoor. Mijn specialiteit is varen op het wat, op zee. Dat is, daar ben ik instructeur voor. Maar het is hier natuurlijk ook prachtig, hè?
1: Het is hier geweldig.
2: Als je zo in Wirmerklap onderdoor gaat. Ja, ik heb zelf in Wirmerklap. Op de kaart staat Wirmerdraai. Maar toen ik hier kwam wonen, kwam er een andere brug in. En toen heb ik Wirmerklappen maar bedacht. Want het is meer de klapbrug.
1: Ah, vandaar. Oké. Maar na 40 jaar is het mooi geweest?
2: Ja, nou, ik verraad nooit mijn leeftijd zozeer. Maar ik
1: ja,
2: heb...
1: Jippie.
2: Nou, nee, maar ik vaar dus heel veel in Noorwegen, Zweden en Portugal. Doe ik heel veel vakantietochten. En dat betekent dat ik zo'n 6 weken per jaar slaap in een tentje. Maar omdat ik eigenlijk altijd volgeboekt ben, wat ik ook organiseer, is het heel moeilijk om te stoppen.
1: Ja.
2: En dat heb ik al een tijd geleden geprobeerd. Maar gaat nu definitief 12 september worden.
1: Doet dat ook pijn?
2: Heel veel.
1: Ja, hè?
2: Maar ik blijf wel kanoën en ik ga dan met plezier kano ook eventjes naar Ameland of Schiermonnikoog. Of vooral ook de Duitse waren hartstikke mooi. Je mag wel overal niet komen hier op het pad, maar ja, er ligt toch een hele geschiedenis. Hè? Met Engelsman Plaat, Simon Sand, meest niet bekend, maar dat ligt aan de andere kant van Schiermonnikoog. En ja, heel veel prachtige weekenden daar georganiseerd. En,
1: ja.
2: We hebben daar meestal een heel weekend met een bepaald thema.
1: Maar nog heel even dan, zo'n sterk verhaal dan.
2: Nou, zo sterk zijn allemaal mooie verhalen. We waren een keer op Simon Sand te logeren. En ja, het mag eigenlijk niet, maar het werd wel gedoogd. En toen kwam er een helikopter aan. Toen dachten we, nou, dit is foute boel. En die stopte een eindje verderop. Twee mannen stapten uit. Ze deden een sanitaire stop en gingen weer weg. En ja, dat was wel een heel sterk verhaal. Maar we hebben natuurlijk ook heel vaak meegemaakt dat je ergens bent en niet terug kan vanwege de harde wind. Maar,
1: en ja, dan? Wat moet je dan doen?
2: Nou, ik noem dat elke situatie is bij mij een leersituatie. En dan moeten we afwachten of proberen voor de wind weg te komen. En met ervaren kano's is dat nooit een probleem.
1: Maar is er dan ook wel eens een keer een bijna doodervaring geweest, als ik dat zo hoor?
2: Nee, nee hoor. Ik ben wel eens bij Vrieland wel eens een noodsituatie gehad van iemand die te zwaar onderkoeld was. Maar toen heb ik vuurpijlen afgestuurd naar de veerboot en toen kwam de reddingsboot die persoon ophalen. Nee, de situatie is vrij veilig hier op het wat. De vuurtorens zijn allemaal bereikbaar via marifoon en telefoon. Gaat altijd goed.
1: Ja.
2: En zeevaren, toen ik begon, waren er maar een paar mensen. Maar tegenwoordig zijn heel veel zeekajakkers die dus eigenlijk een beetje hier begonnen zijn. Ik denk dat ik wel meer dan 1000 mensen opgeleid heb voor het zeevaren.
1: Zo, we knallen een beetje op onze boot af.
2: Ja.
1: Zullen we gewoon nog een stukje gaan kanoën, Klaas?
2: Ja, dat lijkt me mooi. Tot de post.
1: Zullen we dan? Kom,
2: ja.
1: Even kijken of ik niet die peddel heb gezet.
2: Nou, ik heb iedereen besmet met het virus, zeggen ze altijd.
1: Ja, nou kijken of dat bij ons ook lukt.
3: Dit is Radio Noord. 3 weken onderweg in de provincie.
4: Dit is Rondje Zummer.

0: Miles Smith en Niall Horan op Radio Noord Drive Safe. En van het rijden naar het varen, want het wordt tijd dat we weer een stukje verder gaan varen. Trossen los, dames aan boord, niks vergeten. En dan kunnen we gaan naar...
1: We zijn los, Klaas, hè?
2: Ja hoor, jullie kunnen weer verder. Ik vond het hartstikke leuk even.
1: Ik vond het ook leuk. Ik snap snel aan boord... Een spontane ontmoeting, zo is maar net.
3: We zijn nu gevorderde kano's, hoor.
1: Ja?
3: Ja, ja, ja.
1: Nou, bedankt. Dat is wel een serieus certificaat even van zoveel ervaring.
4: Nou, bedankt, Klaas. Heel leuk dat we even mee mochten kanoën.
1: Doei! Geniet van september.
4: Doei!
1: Oh, tot zover.
4: Die kan op.
1: Oh ja, ik was zo druk aan het zwaaien naar Klaas.
4: En we hebben ook nog een stuur.
1: En een roer.
4: Oh ja, een roer.
1: Ja, wij zijn scheepsvrouwen, hè. Ja. Onderweg naar Garrelsweer. Bij Garrelsweer gaan we aanleggen bij een bijzondere... cafetaria / café. Hopen dat daar iemand thuis is. En we hebben nog een afspraak B. Het Zwieneparadies.
4: Het Zwieneparadies.
1: Nou, dat belooft wat.
0: Dat belooft zeker wat. Altijd leuk. Zwientjes kicken. En even kijken of ze ook oink oink willen zeggen. Radio Noord met Rondjesummer. Dit is Rolien.

Lien op Radio Noord. Muziek uit onze provincie. Een prachtige verhaal en hele mooie beelden te zien op TV Noord elke dag tussen 10 en 2. Want het is tijd voor Rondje Zummer. Het is de tweede week waar we bezig zijn. En Maartje en Joyce, dat zijn de kapiteins voor deze week. Vanavond, na Noord Vandaag, de samenvatting. Als je dingen hebt gemist of nog een keertje terug wil zien, laat je verrassen en kijk vanavond TV Noord. Dan zie je de beelden. De samenvatting van Rondje Zummer. Dit is Climbing Fisher op Noord. Love changes everything.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 1 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van 2 andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
11: Ik heb trek in iets lekkers.
12: Neem de kersen van Oudebos.
11: Iets zoets.
12: De kersen van Oudebos.
11: Iets fris en sappigs.
12: Oudebos.
11: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
13: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl. Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Met Karel Oosterhuis.
16: Onderweg door Groningen en je kan het live zien op TV Noord en volgen op de radio. En daar hoor je ook Nielsen, jawel, samen met Miss Mo.

0: Dansen op Radio Noord, daar word je blij van. Deze keer samen met Miss Montreal en Hoe. Inmiddels aangekomen in Garalsweer en
1: nou,
0: daar wordt gezwommen, jongens.
2: Heerlijk!
1: Dat kan wel met dit weer, hè? Dat hebben ze goed bedacht. En wij gaan hier net waar zij aan het zwemmen zijn even aanleggen natuurlijk.
2: En niet over de kindjes
1: dus
2: heen.
1: Dus we moeten hem voorzichtig... Ja, dat we niet over de kinderen heen varen hier.
2: Waarschijnlijk niet, maar ik heb een cameraman ervoor en een Joyce. Dus
1: ja.
2: We gaan gewoon...
1: Nee, maar ik hou begeleid
2: ik
1: jou.
2: Ik doe fingers crossed.
1: Langs.
2: Fingers crossed.
1: Oh, jij hebt gewoon je eigen bootje hier.
3: Ja.
2: Ja.
1: Lekker bootje, ja. Pas je wel op voor ons bootje?
2: Top.
1: Nou, hier wordt in ieder geval uitgekeken, Maartje. Oh, Maartje is aan de overkant. Neem ik het roer even over. Wat een duo, hè? Zo op elkaar ingespeeld. Ja. Oh, Maartje heeft de microfoon niet mee. Maakt helemaal niet uit. Die is nu aan het aanleggen. En we zijn vast in Garalsweer. We zijn vast. Hé, hey, anders willen jullie eens even in het water springen? Oh, er valt wel een overboord hier.
2: Dan...
1: Oh, je bootje gaat er vandoor. Gaan jullie nog in het water springen? Kan dat hier een beetje? Laat maar eens even zien dan. Een bommetje. Hartstikke idee. Een ijsje? Ja, die lusten we wel. Hartstikke lekker. Eerst maar even dat water in. Heerlijk. Oh, hij kan nog een beter bommetje. Wachten we die ook nog even af. Komt nog een beter bommetje aan. Onze boot is inmiddels helemaal gedraaid.
2: We zijn in het achterste touw.
1: Maartje wilde het achterste touw, maar heeft het voorste touw. Het kan allemaal verkeren. Nou, dat gaat zeker lukken, Maartje. Ik geef jou even dat achterste touw. En dan gaan we zo even kijken hoe het hier is in Garalsweer. Even.

0: rondje Zummer op dinsdagmiddag. Onderweg naar het Zwieneparadies. En als jullie goed luisteren, ik zou bijna willen zeggen, dan zou je ze kunnen horen. Maar ik heb eigenlijk geen idee hoe ver het nog lopen is, jongens.
1: Nou, we zijn nog niet onderweg. Want ja, dan kom je hier aan in Gaddelsweer. En dan is iedereen hier lekker aan het kletsen. Wij moeten natuurlijk de boot aanleggen. Bommetjes worden gemaakt. En dan staan er ijsjes voor ons klaar. Zijn die ijsjes? Die ijsjes zijn voor ons, toch?
2: Ja.
1: Wie ben jij?
2: Ik ben Bente.
1: Bente. Nou, dankjewel Bente. Ik ga ze aannemen. Voor het hele team ook. Geweldig. Dankjewel. Hé, en waarom is dit nou zo'n lekker plekje om te zwemmen?
2: Het is lekker warm en het water is ook wel warm door de zon. Het is gewoon een leuk plekje om te zwemmen. Ja. Je kan er makkelijk uit.
1: Klopt. En hier heb je natuurlijk ook een topplek om erin te springen.
3: Klopt. En ja. Zeker die brug.
1: Wat zei je?
3: Die brug is echt heel fijn.
2: Of het hout.
1: Daar spring je dan ook vanaf?
3: Ja.
1: Van het hout, dat is nog echt een soort duikplank is dat.
3: Ja.
1: Maar is het dan wel diep genoeg hier?
3: Ja. Ja? Ik denk in het midden 2,50 meter.
1: Oké. Okay. Als jullie daar nou in naartoe lopen en dat gaan showen, ga ik nog even hier achter mij kijken met de ijsjes in de hand. Krijg jij ze ook van mij, Roman, de cameraman. Oh, je neemt hem alvast aan, dat is mooi. De handen vrij. Mooi.
4: Hoi.
1: U stond ook even te kijken.
4: Ja.
1: En wat dacht je?
4: Oh, ik denk, ik heb iets in de neem zeggen dat ik zo al 900 kilometer fietst heb.
1: Pardon? Half uur?
4: 100 kilometer.
1: 100 kilometer vandoor?
4: Nee, de afgelopen drie doen.
1: Oh zo?
4: Dus elke keer 30, 35 kilometer.
1: Dus je bent echt goud in beweging.
4: Ja.
1: Ja. En waarom is fietsen zo leuk om te doen, Dan?
4: Oh, ja, ik ben nou alleen. Mijn vrouw is voor een jaar overleden en dan ben ik altijd aan fietsen. Dus.
1: Ja.
4: En dan ga ik altijd doen hier in Omtrek ga ik fietsen.
1: En dat fietsen is dan ook een beetje afleiding?
4: Ja.
1: Ja?
4: Ja.
1: En waar gewoon de gedachten dan heen?
4: Nou ja, wel nog meer vrouw natuurlijk, want dat is zo'n eigen dat in New Orleans. Dus en dan, ja, dan creëer je dat, hè?
1: Ja. En wat is er gebeurd dan?
4: Ja, ze zijn alle vreselijke feiten. Toen ben ik weer naar achter gekomen, dus ze werden zomaar een beetje rijden, ook was ze weg.
1: Hai.
4: Dus en alle, ja, weer ingewand, die waren weg. Dat is zo'n feiten, zeg maar. En dat alles weg was, zeg maar.
1: Verschrikkelijk, ja.
4: Ja.
1: Ja.
4: Maar ik ben er allemaal overheen. En ik ben weer een hele normale jongen in Loppersum. Dus,
1: ja. Ja. En nou om hier in Gaddelsweer te kijken en fietsen.
4: En fietsen.
1: Ja. En geniet je ervan om dan ook die kinderen hier te zien?
4: Ja, ik geniet overal van. Dus,
1: ja. Ze stonden kloven, want ze gewoon even wat down
4: ja,
1: van ons.
4: Dus maar even.
1: Ja, toch?
4: Ja.
1: Draaien we even de camera om. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Jullie gaan tegelijkertijd. Zal ik aftellen?
2: Ja.
1: 3, 2, 1, ja! En dat was een hele dikke plons. En kijk of ze alle drie weer het kopje boven water hebben. Ja hoor! Je hebt de bodem aangeraakt. Oei, dan moet je volgende keer niet zo hard springen.
3: Niet harder?
1: Niet harder, niet harder. Nou, heerlijk. Gaan wij even ons ijsje opeten.
5: 3 weken varen we door de provincie.
6: Rondje Zummer.
5: Bij Radio Noord.

0: Mika op Radio Noord. Relax, take it easy. Als varken kan er een hoop met je gebeuren, maar volgens mij is het voor een varken de beste plek om in Garrelsweer te zijn in het zwinenparadijs. Maartje en Joyce die gaan er nu eens even een kijkje nemen.
1: Het zwinenparadijs, het klinkt alleen al heel erg leuk. Ik zit nog even lekker van mijn ijsje te genieten.
2: Oh ja. Ja. Zal ik even
1: jij
2: even
1: hebt
2: eten?
1: De mond leeg, Maartje.
2: Ja. Adi, kom er even bij. Ja. Jij woont hier, hè?
3: Ja, ik woon hier.
2: Ik snap wel dat het paradijs heet.
3: Nou, je kan beter al die vragen aan Milan stellen, want de zwinenparadijs is eigenlijk van hem. Maar het is voor de varkens een soort paradijs, omdat ze lekker mogen leven zoals varkens dat willen. Of een meer natuurlijke leven. Ze zitten niet in een hok, behalve als ze dat willen, want ze hebben natuurlijk een hok om erin te slapen.
2: Hij eet bijna mijn hand op, of is het wel veilig?
1: We zien al
3: Nou ja, ik zou mijn vingers niet in zijn mond steken, want misschien denkt hij dat hij iets te eten krijgt, wat hij meestal wel doet voor mij.
2: Hoe heet deze?
3: Dit is Bela.
2: Bela. En je zegt, ja, hè, zoals varkens eigenlijk willen leven. Want dit is niet zomaar hè, dat jullie dit doen.
3: Hij heeft die ruimte om te lopen. Hij heeft veel aarde om erin te roeten. Vooral natte aarde. Want ze houden heel erg van modder. Wat je altijd hoort over varkens.
2: Dus dat is waar wat we weten over varkens.
3: Ja, ze willen heel graag roeten in die aarde. En ze hebben hier water waar ze in kunnen liggen. Ze mogen zwemmen, dat doet die andere die daar ligt. Dat zwarte vlek.
2: Oh, daar ligt hij hierin.
3: Hij ligt heel vaak in het water. Af en toe maakt hij een beetje zwemtocht in het water. Maar meestal ligt
2: lekker poedelen. En hier worden we. Wat voer je ze nou?
3: Ja, dit zijn kruisbessen.
2: Mag ik een kruisbes geven?
3: Ja.
2: Het is niet gevaarlijk, hè? Ik vind het heel leuk, zo'n varken. Hey, maar waarom is deze plek? Waarvoor doen jullie dit? Ik vind het wel spannend om te geven.
3: Ja, Milan heeft dit van huis uit. Zijn moeder was helemaal weg van varkens. En vond dat ze een beter leven verdiende dan dat ze krijgen in de bio-industrie. En ze maakte het haar missie om mensen en varkens wat dichter bij elkaar te brengen. Dat mensen meer konden leren over varkens en zien wat voor mooie beesten het zijn.
2: En, komen hier ook mensen dan voor een soort rondleiding?
3: Oh, je is
2: maar komen hier ook mensen voor rondleidingen?
3: Ja, dat is de bedoeling. En ze komen nu al. We gaan geleidelijk aan open. Want we waren 2 jaar dicht vanwege de versterking.
2: Ah ja.
3: Want wij zaten elders. De varkens waren er, maar wij niet. Dus,
2: hoe kom jij hier terecht dan?
3: Ik woonde in Haren en ik heb Milan daar leren kennen, want hij zat met de varkens in Haren. En ik wilde een boerderij kopen, maar ik kon het niet in mijn eentje doen. Dus wij hebben een beetje onze krachten gebundeld. En ik heb een boerderij gekocht waar ook ruimte was voor de varkens.
2: Oh, ik geef ondertussen. Joyce, durf jij dit ook?
4: Nou, ik ga het even proberen.
2: Kijk, het is wel. Oh ja, ja! Oh.
4: Ja. Maar ik vind het wel
2: helemaal
4: heel
2: niet
4: spannend.
2: Bang voor varkens, maar het zijn natuurlijk, ze hebben echt
4: maar
2: wel
4: moet je het echt op je hand leggen en dan?
2: Nou, dat,
4: dat vind ik echt heel eng.
3: Ja, dat doe ik ook niet.
4: Oké.
2: Doe jij nog eens één keer voor hoe jij het doet?
4: Wil je het één keer voordoen, Adi?
3: Met ze allemaal.
4: Wil je het één keer voordoen? Hoe doe je het nou goed?
3: Gewoon op de grond.
4: Dat durf ik ook.
2: Ja, dat durf ik
3: wel. Hij is zo dol op.
4: Kijk, Swinty.
2: Hij is te dol erop.
3: Zo dol op eten. Als het een grote blad is of zo, dan kan hij dat de hand nemen. Of een appel. Een appel is groot genoeg dat hij het hand kan nemen.
4: Dat kan
3: maar
4: wel,
3: die kleine bessen doe ik gewoon op de grond.
2: Maar dit zijn ook wel varkens. Je hoort natuurlijk van die hele enge films dat varkens eten dan helemaal menselijke resten en zo op. Dan blijft er niks van over.
4: Oké.
2: Daar ben ik.
4: En weer naar de boot.
2: Adi, bedankt hè.
3: Als jullie niet die andere varkens zien, het zijn allemaal verschillende stukken.
2: Wij lopen mee.
0: Nou, gaan jullie even kijken met de andere varkentjes, komen we zo weer terug.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Het is 2:30. Tijd om te worden bijgepraat. Het laatste nieuws. Edwin, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft de gemeente het Hoge Land verzocht de noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen een jaar langer open te houden. En ook heeft het COA gevraagd om het aantal opvangplekken van het AZC in Winsum tijdelijk uit te breiden, van 250 naar 350. Maar de gemeente reageert afwijzend op beide verzoeken. De overeenkomst met het COA over de noodopvanglocatie in Uithuizen loopt in september af. Eigenlijk zou die locatie al in november 2024 sluiten. Ook houdt de gemeente vast aan de eerder gemaakte afspraken om maximaal 250 asielzoekers op te vangen in Winsum. Een deel van Harkstede zit nog zonder water door een lek in de waterleiding. Het gaat om de Hoofdweg, Dorpshuisweg, Laan der Kruisheren, Rijpmaarkanaal, Vijverlaan en Huizen Tilburg. Waterbedrijf Groningen zegt dat de reparatie nog in volle gang is. Er kan na afloop ook troebel water uit de kraan komen. Het waterbedrijf verwacht dat het lek rond 2:00, dus over 30 minuten, gerepareerd is. De directeur van het Volkswagen-concern zegt dat er 50.000 banen op de tocht staan in plaats van de eerder genoemde 100.000. Dat zegt hij volgens de NDR op het intranet van het bedrijf. Over de 4 fabrieken die op de nominatie staan om gesloten te worden, waaronder die in Emden, is nog niets gezegd. De fabriek in Emden is met zo'n 8.000 werknemers de grootste werkgever in de regio. Er werken relatief veel Groningers. Vorige week donderdag hadden zich honderden boze werknemers verzameld bij de poort vanwege de mogelijke sluiting van die fabriek. De ondernemingsraad van Volkswagen wil volgende maand personeelsbijeenkomsten organiseren. En door technische aanpassingen kunnen vissen binnenkort makkelijker van en naar de Waddenzee trekken via de kleveringssluizen bij het Lauwersmeer. Soorten als zeeforel, driedoornige stekelbaars en rivierprik zwemmen vanuit de Waddenzee via het Lauwersmeer naar beken in het binnenland om de eitjes af te zetten. En de jonge vissen trekken later terug naar zee. De sluisdeuren bij het Lauwersmeer kunnen over een paar weken vaker en verder open, waardoor vissen makkelijker door de sluis trekken. Een lokstroompomp zorgt voor een stroom zoet water. En vissen herkennen die stroom, zwemmen er naartoe en zo vinden zij de doorgang beter. Komende 2 jaar onderzoeken studenten de effecten van deze aanpassingen. Meer aanpassingen op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Vragen we even Harm of het weer nog is aangepast voor de komende tijd.
12: Vanmiddag is zon overgoon. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind, wat 23 graden in het noorden van de provincie tot 28 graden verder de provincie in. Vanochtend om een uur of 8 ligt de temperatuur nog altijd tussen de 21 en 25 graden. En vannacht met helder weer zo'n 14 tot 18 graden als minimum. Morgen wordt een dag met flink wat zon. In de loop van de dag komt er ook wat bewolken. En met een meest motige noordoostenwind wordt 24 tot 28 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Muziek zometeen van Diesel en Rondé komt er. Break my heart.
8: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de kersen van Oudebos.
13: Iets zoets.
14: De kersen van Oudebos.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oudebos.
13: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies waar je echt wat aan hebben. En parkeren nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
16: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
17: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

0: Diesel op Radio Noord en Sausalito Summer Night. Hot Summer Nights in Sausalito. Hot Summer Night in Gallelsweer. En als het dan warm is, ja, dan moet je even drinken. En wat kan je dan beter terecht? Dan ga je gewoon de kroeg in, Joyce.
1: Ja, en dan zit je aan de bar van de kroeg en dan zie je dat er geen tap is. Dat is dan wel weer een dingetje. Maar dat doet niks.
2: Ik weet niet of je het eventueel zou doen. Ik sta naast Peter. Uitbater van dit café / cafetaria in Wording.
3: In Wording, ja. Zoals je ziet zijn we aan het verbouwen. Het heeft sinds oktober 2024 leeggestaan. En sinds een paar weken huur ik het. En,
2: sinds een paar weken?
1: Ja. Dan is het al heel ver.
2: Dat schiet je al lekker op.
3: Dit is voor mij nieuw. Dus, en ik zit nu te wachten op vergunningen. En daar in de tussentijd kun ik een beetje verbouwen.
2: Maar het was een cafetaria / café. Ja. En het wordt een...
3: Cafetaria / café.
2: Dus dan zijn er toch vergunningen al? Of moet dat toch opnieuw?
3: Het pand heeft wel vergunning. Alleen de vergunning vraag je aan een persoon.
2: Zo zit ik daar natuurlijk niet in. Maar Peter zelf moet nog even de vergunning. Ja. Dan komt de cafetaria achter, hè?
3: Ja, die komt daar.
2: Kunnen we even gluren? Want daar moet denk ik het meeste nog gebeuren.
3: Ja, we hebben alles eruit gesloopt. Want het was echt een oude bende.
2: Ja.
3: Nou, het is nog steeds een bende. Maar goed, in ieder geval, er is allemaal nieuwe apparatuur besteld. En het wordt gewoon weer een hele nette cafetaria, zoals een cafetaria hoort te zijn.
2: Het staat nog op de ramen ook.
3: Ja.
2: Laat je dat zo?
3: Die laat ik, ja. Dat, die vind ik wel leuk.
2: Ja, dat vind ik ook wel leuk.
1: Want wat wordt de nieuwe naam dan?
3: Het blijft gewoon de brug.
2: Blijft gewoon de brug?
3: Ja, dat heeft toch een naam. De café cafetaria, de brug, dat heeft een naam in de omgeving. Dus ja, dat moet je niet veranderen.
1: Nee. Wat was het hoog nodig dat hier weer een café / cafetaria komt?
3: Ja, nou, ik vind van wel. In de wijde omgeving heb je bijna geen Hollandse café. Hè, want het wordt weer een Hollandse café. En ik hoor de mensen wel om me heen. Die zitten weer te springen van... Hey, het zou mooi zijn als er weer wat komt. Nou ja, dan moet ik het maar beginnen.
2: Ja, gokautomaten, hè, Joyce?
1: Ja, nee, ik zag dat hier echt superveel goede attributen ook al aanwezig zijn.
2: Snoekertafel
1: inderdaad. Hier allemaal. Ik zag al. Wel een biljart. Oh, sorry. Sorry. Hier, bar is open.
2: Bar is open. Ja, dat is voor straks dan.
3: Ja.
2: En de tap dan, Peter?
3: Nou ja, de tap, we krijgen een ander. Hiervoor zat Heineken erop. En wij gaan Hertog-Jan doen. Dus er komt een nieuwe tapsinstallatie.
2: Maar er komt bier. En wanneer gaat de kraan open?
3: Ik hoop, zodra de vergunning er is. Maar ik hoop dat het rond 1 september is.
2: Dat is de richtdatum.
3: Het kan een weekje later zijn. Maar dat is onze richtdatum, zeg maar, dat we open willen.
1: Dan kan er geproost worden.
2: Dan weten we dat even, hè. Dan komen we dan weer.
1: Dan weten we dat even, ja.
2: En wat doen?
3: Openingsfeestje.

0: Frankie Valli, The Four Seasons op Radio Noord, december 1963. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze dag. March en Joyce maken de laatste meters richting Winneweer, want dat is het eindpunt voor vandaag.
1: Winneweer is in zicht en Maartje ligt inmiddels in de band. En dat is echt heerlijk. Wat zeg je? Ik moet echt uitkijken zo. Oké, nou prima, ga ik doen. Cameraman Roman neemt de roer over. Ik trek alles... Nee, niet alles uit. Dat... Alle apparatuur doe ik uit. Zo, en dan kom ik bij Maartje in de band. Want ja, het is prachtig weer. En dan willen we gewoon even... We gaan samen in de band. Dit is een en al chaos.
2: Ik hoop dat het past.
1: Ik hoop dat het past. Nou, doe. Dit was hem.
2: Hoi, hè?
0: En ze gaat het gewoon doen. Joyce op de rand van het bootje trekt aan de touw. De band naar zich toe. Daar zit Maartje al in. En hoppatee. De dames zitten met z'n tweetjes. Liggen met z'n tweetjes op de band. Nou, als je het nu niet kan zien. Geen nood. Vanavond op TV Noord hebben we de samenvatting. En ook dit shot gaan we vanavond nog zeker terugzien. Het is dus mogelijk gewoon met z'n tweeën boven elkaar liggen. Op de band. Plaatje, idyllisch, prachtig. Morgen een nieuwe dag. Waar we dan terechtkomen, dat ga je dan horen.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week René Beverwijk. Guided Night als Tietzo.

0: Is het bedrijfsleven in onze regio klaar voor de toekomst? Je hoort en ziet het in een gloednieuwe videopodcast. Stand van Noord-Nederland.
1: Hoe start-up-vriendelijk is Noord-Nederland eigenlijk?
0: Journalist Loek Mulder praat in 5 afleveringen met ondernemers en experts over de kansen en uitdagingen voor onze economie. Stand van Noord-Nederland is een samenwerking van RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. En is nu te volgen via alle online kanalen van de omroepen.
1: Het gaat een boeiend gesprek worden.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 2 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het seizoen is weer begonnen.
12: Oh, lekker.
11: Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
13: Raamdecoratie op maat gemaakt.
14: Timpweg.
13: Eigen productie- en montagedienst.
14: Timpweg.
13: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
15: Dit stel Hallo. Is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom wow. op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Radio Noord.
20: De middag door.
21: Met Dimitris Kops.
22: Oh, je heerlijke warme dinsdagmiddag door. Met goede muziek op Radio Noord. Zometeen hoor je Skik. En ook Desireless komt eraan hier. En dit is Justin Timberlake.

0: Voyage, voyage.
1: Voyage, voyage op Radio Noord. Desireless. Ja, op een lekkere zonnige dag als vandaag mag die best wel even gedraaid worden. Och, het is zon overgoten in Groningen. 27 graden vandaag. Lekker zeg, ik hoop dat je kan genieten van de zon. En dat je nu niet bijvoorbeeld binnen zit, aan het werk bent. Oh, hé, hey, lekker in het zonnetje, dat zou toch wel fijn zijn. Als je wel aan het werk bent, werk ze. Het is 10 minuten over 2. Van harte welkom bij De Middag Door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris. En vanmiddag jouw kans op een doos met droge worsten. Ja, lekker zeg. Het zijn verschillende droge worsten, verschillende smaken. Om 3:50 mag je meespelen met plaatje over. Dus het wordt lekker smikkelen en smullen op je dinsdag. Ja, misschien ben je wel voetballiefhebber. Komt een mooie halve finale aan. Tenminste, dat hopen we natuurlijk. Van het WK voetbal vanavond om 9:00 natuurlijk Frankrijk-Spanje. Dus dat is een mooie wedstrijd om eens eventjes lekker drankje uit te serveren voor jezelf. En die droge worsten natuurlijk gewoon op tafel te zetten. Heerlijk zeg. Maar goed, eerst maar eventjes winnen dus met plaatje over om 3:50. En zometeen hier een band die slechts 4 jaar heeft bestaan, maar toch zijn de bandleden nog steeds lekker aan het rentenieren. Ze scoorden namelijk een enorme hit in 1984. En die ene hit die heeft ervoor gezorgd dat ze financiële onafhankelijkheid hebben bereikt. En wie dat zijn hoor je zo meteen hier op Radio Noord. En verder onderweg Skik. Camila Cabello komt eraan en nu Max en Annie Grammer. Hier zijn ze met The Thing I Love.

Ze hebben maar 4 jaar bestaan. Deze Fishing Factory. Ja, 4 jaartjes maar. Van 1983 tot met 1987. En toen waren ze er alweer helemaal klaar mee. En in die tussentijd hebben ze slechts 1 hit gescoord. Dat was deze, Feels Like Heaven, op Radio Noord. En veel mensen denken dat dit nummer gaat over een romance. Dat het een romantisch liefdeslied is. Nou, dat is het dus helemaal niet. Het gaat over een pijnlijke relatiebreuk. En het gevoel van verlies. Ja, en dat misverstand, dat blijft de band nog steeds achtervolgen. Alhoewel band. Ze doen dus vandaag de dag helemaal niets meer. Hè? Ja, een beetje rentenieren. Hè? Ze hebben mazzel, de spaarrente loopt weer wat op vanwege de inflatie. Dus ja, misschien kunnen ze wel heerlijk rentenieren. Maar ze hebben echt goed geld verdiend aan deze single. Want het was een enorm succes in meerdere landen in 1984. Dat is al eventjes geleden. Het is Radio Noord, dinsdagmiddag. Ach, en wat een dinsdagmiddag. De zon schijnt en Camilleke bij jou komt eraan.

0: als het zonnetje schijnt. Dan klinkt bijna alles net even wat lekkerder. Zoals deze bijvoorbeeld ook van Billy Joel. Rivers of Dreams op Radio Noord. En nog veel meer zomerse muziek onderweg. Zometeen Camila Cabello. Oelala. Ze staat klaar hoor. Ook Duran Duran en Shakira met dat WK-nummer. Ja, vanavond beginnen ze de halve finales. De eerste halve finale vanavond om 9 uur natuurlijk. Ja, ik denk dat het spannend wordt. Frankrijk, Spanje. Edwin, wat denk jij ervan?
1: Ja, dit wordt sowieso verlengen, schat ik in. Ik hoop niet dat het penalties gaat worden. Maar ik denk dat Frankrijk gaat winnen met 3-2.
0: Ja, maar dan. Oh, in de verlenging?
1: Ja.
0: Oké. Nee, ik denk dat Spanje ermee vandoor gaat.
1: Ja, toch
0: wel. Dat ze toch in één keer wakker worden. Dat die Jamal toch nog een keer... Ja, maar ja.
1: Hij moet op dreef komen nog, hè?
0: Ja, het is een beetje de pie van zijn Spanje, hè? Mm. Maar goed, we gaan het zien. Vanavond dus om 9 uur de halve finale WK-voetbal. Hey, zometeen hier bij Radio Noord jouw kans op een doos met droge worsten. 3:10 spelen we plaatje over. En Edwin, ja, wat zit er in het nieuws zometeen?
1: Lekker, hè?
0: Hij moet er van plassen.
1: Oh, dan laat ik hem nog even lopen.
0: Dan laat ik het ook lopen.
1: Ja, het komt allemaal onze kant op.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Goedemiddag, het is 2:03. Tijd voor Noordnieuws. Hier is Edwin in het veld.
7: Goedemiddag, het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor twee verdachten voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval in Oude Pekela 2 jaar geleden. Daarbij kwam een 37-jarige man uit Muntendam om het leven. De twee verdachten, een 36-jarige vrouw en een 39-jarige man uit Stadskanaal, zaten samen met de Muntendammer in 1 auto. De wagen raakte van de weg, botste tegen een boom en belandde in een tuin van een woning. De Muntendammer overleed ter plaatse. Er was alcohol in het spel, maar justitie kan niet bewijzen wie gereden heeft en vraagt dus vrijspraak. De politie in de gemeente Westerkwartier heeft de afgelopen weken beslag gelegd op een auto en een jetski. Dat deed de politie vanwege een serie autobranden in de omgeving van Grote Gast bij de jaarwisseling 24-25. In mei 2025 hield de politie daarvoor een verdachte aan. Die later werd veroordeeld tot het vergoeden van meer dan €50.000 schade. Omdat dat niet is gebeurd, heeft de politie nu deze voertuigen in beslag genomen. De problemen met woningen aan de Oranjestraat in Stadskanaal blijven voortduren. Kort geleden is er in een van de huizen zwam vastgesteld onder de vloer, wat de constructie ook heeft aangetast. De bewoners trekken al langer aan de bel over de staat van hun woningen. Vocht, schimmel, scheuren in de muren, water in de kelders. De lijst met gebreken blijft groeien. En deze gebreken zijn bevestigd in rapporten van de Woonbond en Monumentenwacht. Wat weer heeft geresulteerd in een rechtszaak tussen bewoners en woningcoöperatie Levier. Maar terwijl een uitspraak in deze zaak al maanden op zich laat wachten, nemen de klachten niet af. Levier zegt dat er nu eerst verder onderzoek naar de zwamproblemen moet worden gedaan. Boeren in onze provincie hoeven voorlopig niet te vrezen dat ze te maken krijgen met een beregeningsverbod. In het zuiden van het land is het wel inmiddels zo droog dat boeren moeten stoppen met het beregenen van hun akkers. Daar dreigt een watertekort, maar bij ons in de provincie is dat niet het geval. En dat komt vooral hierdoor.
8: Wij halen water uit het IJsselmeer. Dat via onze buurwaterschappen, Wetterskip Friesland en Noorderzijlvest, die voeren water voor ons aan via Lemmer. Dat gaat via Gaarkeuken, komt het bij Groningen aan. En bij Groningen dan pompen wij het water omhoog. Uiteindelijk naar Trapel. Kanaal en dan ruim 10 meter pompen wij het omhoog om zo het water te verdelen over onder andere de veenkoloniën.
7: Zegt hydroloog Ronald Leraar van Waterschap Hunzenaars. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Voor het weer hebben wij Harma Boer.
9: Vanmiddag is het zon overgoon. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind, wat 23 graden in het noorden van de provincie tot 28 graden verder de provincie in. Vanochtend om een uur of 8 ligt de temperatuur nog altijd tussen de 21 en 25 graden. En vannacht met helder weer zo'n 14 tot 18 graden als minimum. Morgen wordt een dag met flink wat zon. In de loop van de dag komt er ook wat bewolking. En met een mooi motige noordoostenwind wordt 24 tot 28 graden.
0: Oh, daar past wel een lekker zomersplaatje bij. Camille Cabello bieden nu in 1 minuut op Radio Noord.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkenbijwagenborg.com.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
10: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
12: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
13: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
13: 0683-252-162.

0: over.
1: Lekker smikkelen en smullen, dat kan op je dinsdag dankzij Radio Noord. Want hij ligt klaar, de doos met droge worsten. Lekker zeggen, die kan je dik aansnijden, want het zijn nogal wat worsten die je wint. Ja, je moet er wel wat voor doen. Namelijk meespelen met Plaatje Over. En dat is ook smikkelen en smullen, maar het is muzikaal meer smikkelen en smullen. Vandaag in Plaatje Over een nummer uit 2000. Spiller met Groovejet.
2: Zo klinkt de plaat

0: En dit is de vraag.
1: Ja, je hoorde een klein stukje van Groove Jets. If This Ain't Love van DJ Spiller. Veel mensen denken dat het Spiller is die zingt, maar hij zingt niet. Nee, dat is de DJ Spiller. De vraag voor een doos met droge worsten is: welke bekende zangeres heeft dit nummer ingezongen? Is dat A. Britney Spears, B. Sophie Ellis Baxter of C. Natasha Bedingfield? Heb je enig idee? Dan is dit jouw kans op een doos met droge worsten. Je mag nu bellen of appen met de studio van Radio Noord. 050-3188-288. Welke bekende zangeres heeft dit nummer ingezongen? Spiller met Groove Jet. Was dat A. Britney Spears, B. Sophie Ellis Baxter of antwoord C. Natasha Bedingfield? Denk er goed over na en meld je dan via de telefoon. Bel of app 050-3188-288. En dan win je op deze dinsdag een doos met droge worsten. Lekker zeg.

0: Aan de telefoon Anja uit Groningen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hou je het een beetje vol vandaag?
1: Jawel hoor.
0: Het is warm, hè?
1: Rustig aan.
0: Maar het is wel lekker.
1: Oh, gewoon een beetje binnen.
0: We hebben er lang op gewacht en eindelijk schijnt de zon en jij zit binnen.
1: Ja, klopt. Het is een beetje te warm en buiten zitten.
0: Oh ja, is het te warm om buiten te zitten?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En ben je nog wel naar buiten geweest vandaag of blijf je de hele dag binnen met de gordijnen dicht?
1: Nou, ben wel even buiten geweest natuurlijk.
0: Dat wel.
1: Ja.
0: En heb je verder nog wat op de planning staan vandaag?
1: Nou, ik moet nog even werken vanavond.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Zometeen om 3 uur?
1: Nou, 5 uur of zo.
0: Oh, 5 uur pas?
1: Ja.
0: Wat doe je dan voor werk?
1: In 3 uur verzorgster.
0: Oeh. En ja, dat is bij mensen thuis of is dat bij bedrijven?
1: Nee hoor, dat is gewoon kantoor.
0: Op kantoor? Oh, oké. Okay. Ja. En ben je dan voor de WK-wedstrijd weer thuis of red je dat niet?
1: Ja, zeker.
0: Dus om 9 uur dan zit jij weer klaar voor Frankrijk,
1: ja,
0: Spanje. Wat denk je ervan? Kleine voorspelling?
1: Ik heb geen idee.
0: Maakt jou niet uit ook. 2-1 voor Frankrijk.
1: Ja. Ik denk het wel.
0: Hartstikke goed. Ik heb hier een doos met droge worsten. Het zou wel lekker zijn om een plankje droge worsten bij je, hè?
1: Oh,
0: bij de wedstrijd, ja. Maar dan moet je nog wel even verdienen. We spelen plaatje over. Met vandaag in plaatje over Spiller met Groovejet. En dat was deze plaat.
2: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag.
1: Anja, welke bekende zangeres heeft dit nummer ingezongen? A. Britney Spears. B. Sophie Ellis Baxter. Of antwoord C. Natasha Bedingfield.
2: Sophie Ellis Baxter.
1: Sophie Ellis Baxter. Ik ga het invullen en... Ja, het klopt!
2: Ja, dat is mooi.
1: Ja, Sophie Ellis Baxter, bekend van het nummer Murder on the Dance Floor. Die heeft hem ingezongen. Het is wel grappig, veel mensen die denken dat Spiller die zangeres is. Maar dat is gewoon DJ Spiller.
2: Ja, oké.
1: Ja, en Sophie Ellis Baxter heeft het dus ingezongen voor hem.
2: Goed.
1: Het levert jou een doos met droge worst op.
2: Nou, ik ben blij mee.
1: Lekker, snij ze lekker dik aan.
2: Zeker.
1: Het is nogal wat namelijk. Wat zeg je?
2: Wat zei je?
1: Ja, wat zeg jij?
2: Oh nee.
1: Hey, ik zei, snij ze lekker dik aan.
2: Zo is het. Ja, doe ik.
1: Je moet ze wel proeven natuurlijk. Hè. Die kleine plakjes, daar hebben we niks aan natuurlijk. Het is een hele doos, dus dat mag best wel even wat dikker aangesneden worden.
2: Nou, hartstikke mooi.
1: Hartstikke goed. Anja, dankjewel voor het meespelen. En we gaan even terug naar het jaar 2000, want ik ga de plaat draaien.
2: Oké, hartstikke leuk.
1: Hartstikke goed. Werk ze en fijne wedstrijd vanavond.
2: Dankjewel.
1: Dank je. Hoi, hoi. Dit is Spiller Groove Jet.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 3 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
15: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Ik heb trek in iets lekkers.
17: Neem de kersen van Oudebos.
16: Iets zoets.
17: De kersen van Oudebos.
16: Iets fris en sappigs.
17: Oudebos.
16: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
18: Raamdecoratie op maat gemaakt.
19: Timpweg.
18: Eigen productie- en montagedienst.
19: Timpweg.
18: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
20: Kom eens langs in de Oudebors boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
21: Radio Noord.
22: De middag door.
23: Met Dimitris Kops.
24: Hey, goedemiddag. Het is 3:03. Zometeen hier de Fanjong Cannibals. Bruno Mars ga je horen. En is Coldplay. Dit is Higher Power.

dag in Groningen. Het is 27 graden. Heel veel zon, geniet ervan in het Stadspark, in het Noorderplantsoen, aan het Hoornse Meer of lekker thuis kan ook natuurlijk. Hey. Van Young Cannibals en Amy McDonald komen eraan. Dit is Bruno Mars.

0: Johnny Come Home. Fine Young Cannibals, Radio Noord. Johnny. Heb je al geluisterd naar Rondje Summer?
1: Radio Noord.
2: Dit is Rondje Summer.
0: Morgen gaan we weer verder met Rondje Summer. Dat doen we elke dag, tenminste werkdag. 3 weken lang tussen 10 uur 's ochtends en 2 uur 's middags. En het leuke is, je kan meekijken. En ja, het is nu mooi weer. En dan zie je ook hoe mooi de provincie is waarin jij woont. Zeg. Ja, dan ziet Groningen er geweldig uit. En we varen met een boot door de provincie. En dat is vandaag ook weer gebeurd. Zijn ze nou uiteindelijk kopje onder gegaan? Je weet het niet, hè? Nou, dan moet je naar de hoogtepunten kijken. Alle hoogtepunten van Rondje Summer komen vanavond weer voorbij vanaf 6 uur. Maartje en Joyce, ja, die hingen in een band achter een boot. En het ging vrij heftig. Maar of ze ook echt kopje onder zijn gegaan, in het water zijn beland, ja, dat kan je natuurlijk in de hoogtepunten voorbij zien komen. Op TV Noord vanaf 6 uur vatten we de dag samen. En dan heb je zoiets van, ja, ik wil het wel een keer meemaken, dat Rondje Summer. Check dan eventjes rtvnoord.nl, dan kan je de vaarroute checken en dan kan je langs de kant gaan staan. Ja, geen enkel probleem. Maar je kan het dus ook heel veilig thuis bekijken via TV Noord en luisteren via Radio Noord. Morgenochtend vanaf 10 uur 's ochtends weer Rondje Summer, dat je het weet. En we doen ook een lekker zomersplaatje zometeen hier op de radio. All Summer Long komt eraan van Kid Rock. Doe maar met Sinds een dag of 2. En dit is Amy McDonald's. Oh.

0: is van mij.
1: Doe maar, en sinds een dag of twee, 32 jaar, dit is Radio Noord. Mijn naam is Dimitri, zometeen incognito. Damiano David komt eraan en ook Bernie zometeen, ja. Misschien zit je nu wel in de bus bij Bernie, dat kan. Want hij rijdt normaal gesproken op de bus, maar hij zingt ook plaatjes. En zometeen hoor je één van zijn plaatjes voorbij komen. Net als Edwin met het laatste nieuws, wat zit erin zometeen?
2: Nou, zo dadelijk meer hoor.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
6: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
1: Goedemiddag, het is exact 3:30. Noordnieuws is hier. Met Edwin in het veld.
10: Goedemiddag, een 51-jarige ex-TBS'er uit Uithuizen is opnieuw veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag op een 16-jarige jongen die hij vorig jaar augustus in de Johan de Witstraat in Groningen in zijn buik stak. Volgens deskundigen was de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar. De jongen overleefde de steekpartij ternauwernood, zei de rechter. De verdachte heeft de betrokkenheid bij de steekpartij steeds ontkend, zei dat hij die avond thuis was. De rechter vindt dat ongeloofwaardig. Er is ook voldoende bewijs. Naast de TBS moet de veroordeelde het slachtoffer en zijn moeder gezamenlijk ruim €88.000 aan schadevergoeding betalen. Het COA heeft de gemeente het Hogeland verzocht de noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen een jaar langer open te houden. Ook heeft het COA gevraagd om het aantal opvangplekken van het AZC in Winsum tijdelijk uit te breiden, van 250 naar 350. De gemeente reageert afwijzend op beide verzoeken. De overeenkomst met het COA over de noodopvanglocatie in Uithuizen loopt in september af. En eigenlijk zou die locatie al in november 2024 sluiten. Ook houdt de gemeente vast aan de eerder gemaakte afspraken om maximaal 250 asielzoekers op te vangen in Winsum. Door technische aanpassingen kunnen vissen binnenkort makkelijker van en naar de Waddenzee trekken via de kleveringsluizen bij het Lauwersmeer. Soorten als de zeeforel, drie doornige stekelbaars en de rivierprik zwemmen vanuit de Waddenzee via het Lauwersmeer naar beken in het binnenland om daar eitjes af te zetten. En de jonge vissen trekken later dan terug naar zee. De sluisdeuren bij het Lauwersmeer kunnen over een paar weken vaker en verder open, waardoor vissen makkelijker door de sluis trekken. Een lokstroompomp zorgt voor een stroom zoet water en vissen herkennen die stroom, zwemmen er naartoe en zo vinden zij de doorgang beter. De komende 2 jaar onderzoeken studenten de effecten van deze aanpassingen. En de onbemande piep in Uithuizen blijkt na een jaar vooral 's ochtends populair. Tussen 6 en 7 uur 's ochtends is er afgelopen jaar zo'n 140 keer gebruik gemaakt van de onbemande uren, tegenover ongeveer 100 keer in de avond. Inmiddels heeft ruim 20% van de leden zich aangemeld voor dit zogeheten Open Plus. Manager Karen Kroesbergen van Biblionet Groningen legt uit hoe dat werkt.
11: Om 5 uur gaat de bibliotheek dicht. Dan gaat hij ook echt dicht. Dus onze medewerkers die sturen alle mensen naar buiten die nog binnen zijn. Dan gaat de deur op slot. En wil je dan naar binnen, dan heb je dus een pasje nodig. En op dat pasje, daar is een persoonlijke code geactiveerd. Dat moet je zelf doen. Je moet ook meerderjarig zijn, dus 18 jaar en ouder. En dan kun je aan de buitenkant staat een scan. En dan kun je met je pasje en je persoonlijke code, en dan gaat de deur open en dan kun jij naar binnen.
2: En op rtvnoord.nl kun je ook altijd naar binnen.
0: Heb je geen pasje voor nodig? Gaan we naar het weer met Harma Boer.
12: Vanmiddag is het zon overgoon. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wat 23 graden in het noorden van de provincie tot 28 graden verder de provincie in. Vanavond om een uur of acht ligt de temperatuur nog altijd tussen de 21 en 25 graden. En vannacht met helder weer zo'n 14 tot 18 graden als minimum. Morgen wordt een dag met flink wat zon. In de loop van de dag komt er ook wat bewolken. En met een mooi motige noordoostenwind wordt 24 tot 28 graden.
0: Binnen nu in 1 minuut op Radio Noord, Damiano David.
13: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Ik heb trek in iets lekkers.
18: Neem de kersen van Oudenbos.
17: Iets zoets.
18: De kersen van Oudenbos.
17: Iets fris en sappigs.
18: Oudenbos.
17: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
19: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
20: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
19: Check werkenbijwagenborg.com.
21: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
19: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.

0: paljas. Dikke paljas. Badaans hier op Radio Noord. Het is bijna 4 uur. Dat betekent dat de middagshow eraan komt. Studio Gun met Erik.
1: Yes, Dimitris, goedemiddag.
0: Goedemiddag, wat een middag. Hè. 27 graden, volop zon. Oh, heerlijk zeg.
1: Heerlijk.
0: En dan vanavond ook nog voetbal, hè?
1: Ja, een spannende strijd tussen de Spanjaarden en de Fransen.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ja, wat denk je ervan?
1: Nou, ik heb in mijn voorspelling winst voor Frankrijk. Hm. Maar ik hoop dat Spanje wint. Want dan kom ik in de WK-pool hier bij Noord wat beter uit de verf.
0: Ja, nee.
1: Dus ik heb een beetje twee gedachten. En ik moet mijn kansen spreiden. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en waar ga je kijken eigenlijk?
1: Nou, gewoon thuis.
0: Gewoon thuis?
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Waar begint die wedstrijd eigenlijk?
0: 9 uur.
1: Oh ja. Nou, dan gaat de zon alweer een beetje onder. Hè. Dus dan kunnen we wel in de binnen.
0: Ja, dat is mooi. Hey, en zometeen Studio Gun. Wat zit er allemaal in het programma vanmiddag?
1: Nou, we hebben Frits Hemelkamp op pad. Die is bij een tankstation in het Oldambt. Want het schijnt dat je daar het meeste geld kwijt bent aan de pompen. Dat is een beetje bijzonder. Want je zou zeggen, hoe dichter bij de grens, hoe goedkoper het wordt. Maar nee, in Oldambt ben je het meeste geld kwijt.
0: Van heel Nederland of van de provincie?
1: Van heel Nederland, ja.
0: Serieus?
1: Ja, dat schijnt zo te zijn. Dus dat gaan we even nader onderzoeken straks.
0: Ja,
1: of tank je altijd voor 50 euro, want dan maakt het natuurlijk niet uit.
0: Nee, dan maakt het niet uit, nee.
1: Komt er iets minder ver, maar goed.
0: Ja, en verder?
1: En verder de lachlijn natuurlijk, mooie prijzen te winnen. Wat vindst u? En een bijzondere topo. Nou ja, zo bijzonder is het niet, want we weten allemaal waar we zijn straks. Waar we ook geëindigd zijn met Rondje Zummert.
0: Ja, maar als je dat niet weet, dan is het natuurlijk nog een verrassing.
1: Heb jij goed opgelet?
0: Ik heb wel opgelet.
1: Oké. Okay.
0: Ik zal het niet verklappen.
1: Nou, je mag het verklappen.
0: Nou,
1: dat
0: doe ik niet.
1: Hij weet het gewoon niet.
0: Was daar aan het water, hè? Hey.
1: Ik moet zo steeds aan Kaoma denken als ik jou zie nu. Lambada.
0: Hoezo?
1: Jouw geboorteplaat hoor ik net.
0: Ja, was dat zo? Ja. Was dat een andere?
1: Nee.
0: Oh, Kaoma. Nou, misschien moet je daar de show mee openen. Leuk.
1: Ja. Nou, dat denk ik nog helemaal over na.
0: Hartstikke goed. Veel plezier met Erik zo.

0: liever niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
0: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 4 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. 2 voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Mooi Edwin.
12: Mooi Erik. Langs de Damsterweg in Siddeburen heeft een akkerbrand gewoed. Brandweer rukte met veel materiaal uit. Er was veel rookontwikkeling tot in de verre omtrek te zien. Op de Sondbrug in de stad Groningen is een aanrijding geweest tussen een motor en een auto. De motorrijder raakte gewond, is naar het ziekenhuis gebracht. Deel van de rijbaan was tijdelijk afgesloten. En het COA heeft de gemeente het Hoogland verzocht de noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen een jaar langer open te houden. En om het aantal opvangplekken van het AZC in Winsum tijdelijk uit te breiden van 250 naar 350. Het antwoord van de gemeente het Hoge Land was helder. Nee.
11: Meer Gronings nieuws straks om 4:30.
13: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
14: scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
15: Het seizoen is weer begonnen.
16: Oh, lekker!
15: Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
17: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
18: Met Erik Bak.
11: Goedemiddag, dinsdag 14 juli. Fijn dat je luistert naar de zender van Grun. Met Groningse topo straks na 16:30 de Lachlijn. En uiteraard fijne muziek.

0: Uit 1990, Nick Kamen en I Promise Myself. De middagspits komt langzaam op gang, of niet, Naresh?
1: Nee hoor.
0: Nee?
1: Nee, ik heb geen bijzonderheden te melden. Zelfs niet bij de grens waar het de afgelopen dagen zo druk was.
0: Oké. Nou ja, dan komt het wel langzaam op gang dus.
1: Nou, de enige die in de file staat is de zwemmelstofzuiger van Harpa.
0: Oh ja?
2: Ja, aangedurende zit er onder een trapje vast.
0: Oh?
2: Ja, nou, dan ging de trap te wel u wil, maar...
0: Nee,
2: ja,
0: gewoon even schop geven.
2: Ja, een zetje geven en ja. Dan hadden we alweer. Ja,
0: Nou, je boffen de Harpa, hè, met weer. Oh.
2: Ja, het is fantastisch. Zon overgoten. 10 uur inmiddels de zon erbij. Een motige tot vrij krachtige noordoostelijke wind. En dat bracht zo'n 23,5 graden in het Lauwersmeergebied. Dat 27,5 en er kunt nog wel een beetje bij komen. In Nijbeerte, nou ja, en dat ben natuurlijk fantastische temperaturen. Ook de komende uren zon van om een uur of 8 had hij zo'n 22 tot 25 graden. Vannacht een minimum van 14 tot 18 graden met rustig en helder weer. En morgen een dag met flink wat zon. In de loop van de dag komt er een beetje bewolking. En met een maismotige noordoostenwind 24 tot 28 graden.
0: Nou, Harpa, dankjewel. Tot straks.
2: Zo.
0: Ja, ben jij ook zo iemand, Naresh, die in de trein je tas op de stoel naast je zet?
1: Nou, heel eerlijk, Erik, ik ga eigenlijk nooit met de trein.
0: En maar vroeger dan, in je schoolperiode?
1: Ja, ook heel weinig. Ik mocht altijd de auto van mijn moeder mee. In de bus werd ik misselijk. Eén keer zat ik in de bus van Emma naast dat knal. Toen werd ik zo misselijk. Ben ik uitgestapt, moest mijn moeder me ophalen ergens op het industrieterrein in Ter Apel.
0: En nu word je vaak door Nick gebracht en gehaald.
1: Nou,
0: dus je bent een beetje verwend,
1: 9 van de 10 keer rij ik zelf. Maar wat jij zegt, ik ben wel heel erg verwend. Want er was zelfs een tijd dat Nick met de bus naar school ging. Zodat ik met zijn auto naar mijn school kon.
0: Ongelooflijk. Nou ja, dan kan ik die vraag niet aan jou stellen. Edwin, ben jij zo iemand die je tas naast je neerzet? Zodat je die plek even lekker vrij houdt voor jezelf?
3: Nee, ik sluit me aan bij Nadesh. Ik ga eigenlijk nooit met het openbaar vervoer.
0: Oh.
3: En vroeger ook al nauwelijks.
0: Maar ik denk een goede regel hè, van de NS. Dat,
1: en jij gaat wel goed heel vaak met de bus en de trein in.
0: Hey, vroeger wel. Ik ging vroeger altijd met de bus naar school.
1: Ja, hoe lang geleden is dat?
0: 40 jaar geleden.
1: Oké, okay, en wanneer was de laatste keer dat je in een bus hebt gezeten? Voordat jij ons zo afschildert?
0: Nou, dat is best wel lang geleden. Maar het gaat maar even om een punt van... heel veel mensen die houden aan die stoel bezet, hè?
1: Ja.
0: En dat vind ik wel goed dat ze dat nu hebben verboden.
1: Ja.
0: Je mag je, ook als het niet druk is, gewoon die stoel vrij houden.
1: Ja, heel goed.
3: En bovendien, je hebt toch vaak van die bagagerekken. Dan kun je toch ook je tas gewoon
1: zeker
3: aan.
1: Zeker, of gewoon onder je benen, hè?
3: Ja.
1: Maar ik vind het wel een slimme tip. Ik ga je vervolgens bij mij op de passagiersstoel ook mijn tas doen. Als Maartje dan weer een keer carpoolt, kan ze mooi achterin gaan zitten.
0: Ja, dat kan ook, ja. Maar ik heb het vroeger, deed ik het wel eens, maar had dan wel een reden.
1: Want?
0: Dan wist ik dat het ene meisje ook in de bus kwam. En hoopte ik dat die naast mij kwam zitten.
1: Ja.
0: Maar dat gebeurde nooit. Had ik jouw taart die naast mij wilde zitten. Dus, ja.
1: En er zijn dan ook gewoon mensen die zeggen, mag ik daar zitten? Ja, dan kan je moeilijk nee zeggen.
0: Nee. Maar goed, dat is allemaal verleden tijd nu, hè? Het mag gewoon niet meer.
1: Mag niet.

0: If only I could, Sydney Youngblood was dat. In de gemeente Oldambt bedraagt het verschil tussen een volle tank bij de goedkoopste en duurste benzinepomp €24,40. En daarmee staat Oldambt bovenaan de lijst met grootste landelijke prijsverschillen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Onze collega Frits Emmelkamp nam de proef op de som en ging in Winschoten langs de pomp om te vragen wat de inwoners ervan merken.
1: Een volle tank benzine van 50 liter kost je bij dit tankstation €112,50. Terwijl diezelfde 50 liter je bij dit tankstation nog geen 400 meter verderop €102 kost. Een verschil van ruim een tientje.
2: Ik ga altijd naar deze, dus altijd hierheen. Geen idee waarom, maar niet per se om die ene cent dat ik dan naar een andere ga.
1: Je hebt toevallig wel net de goedkoopste uitgekozen.
2: Nou, dat is puur toeval, want ik ga altijd hierheen.
1: Het gros van het wagenpark in onze provincie rijdt nog op brandstof. Vraag is natuurlijk of bestuurders door die hoge brandstofprijzen ook minder zijn gaan rijden.
3: Nee, weer in de nightmare dan. Nee, nee, nee.
1: Hoor je er wel rekening met?
3: We gaan wel door de goedkoopste prijzen neer, dat wel.
1: Er zit drie ver op een rietje. Kijk je dan ook welke van de ver het goedkoopste is?
3: Ja, we hebben een app op de telefoon. En dan gewoon we kijken, maar goedkoopste is er gewoon weer.
1: Let je ook op de brandstofprijzen?
4: Normaal wel, maar ik heb nu net mijn loon, dus dat komt nu goed.
1: Hier zitten er vier op een rijtje, vier tankstations. Denk je er dan ook om dat je de goedkoopste pakt?
4: Jawel, het is wel de moeite waard om toch even hier langs te gaan.
1: Hou je er nog een beetje rekening mee dat je de auto misschien af en toe laat staan?
4: Nee, eigenlijk niet. Want ik woon niet echt dicht in de buurt van mijn werk of ergens anders. Dus de auto is voor mij wel essentieel wat dat betreft.
1: Geen kilometer minder?
4: Nee, geen kilometer minder eigenlijk.

0: liedje van Peer in het komt voorbij.
1: Ja, hij is verklapt.
0: Ja.
1: Maar ja, we hebben nog wel keuze uit al die plaatsen die genoemd worden.
0: Ja, want het waren ze nog lang niet allemaal natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Dat is waar.
0: We horen voorbij komen.
1: Winnen weer.
0: Winnen weer.
1: Ja, want wij gaan eigenlijk door met Topo van Grun, waar Rondje Zummer eindigt. En de dames zijn gestopt vandaag in Winnen weer.
0: Ja.
1: Ik weet niet, heb je vandaag een stukje meegekregen?
0: Nou, korte fladden, want ik was ook druk bezig natuurlijk.
1: Ja, snap
0: maar
1: ik.
0: Hier en daar wel wat gehoord.
1: Nou ja, ik heb ook even gekeken op TV Noord. En dan zie je die hele mooie droombeelden ook voorbij
0: ja,
1: komen. Echt prachtig. Heb je de tijd? Kijk morgen nog even tussen 10 en 2 naar die prachtige beelden van Rondje Zummer.
0: Ja, vanavond
1: en
0: dan trouwens ook op TV Noord.
1: Alleen, zeker.
0: Altijd zo kort.
1: Ja, ik wil het liefst de hele avond.
0: Nou, waarom geen half uur?
1: Ja, snap.
0: Ja, okay.
1: Maar goed, daar zie je dus onder andere in die samenvatting Winnen weer. Een klein dorp in het noordoosten van onze provincie. Het ligt dan precies tussen de stad Groningen en Delfzijl in. En ook in 2 gemeenten, namelijk gemeente Groningen en de gemeente Eemsdelta. Het dorp heeft ongeveer 105 inwoners, 52 huizen en 3 straten. De Stadsweg, de Rijksweg en de Delleweg.
0: Oké, we gaan vast wel horen waar die naam vandaan komt. Ga ik vanuit.
1: Ik vermoed van wel, ja.
0: Heeft dat iets met de gaswinning te maken?
1: Nee.
0: Gaswinnen, winnen
1: nee,
0: weer?
1: Nee. Nee. Zou wel, ja, zou kunnen. Maar volgens mij is winnen weer ouder dan ja, de gaswinning.
0: Nou ja, goed. Heb jij informatie over winnen weer?
1: Dat wil ik wel inwinnen weeren.
0: Precies, laat me van je horen. 050-3188-288. Kom maar door, zou ik zeggen. Help de Des met haar Groningenpedia.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag.
1: Bij RTV Noord.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, Bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Bijna 4:30, het nieuws uit Stad-en-Dommeland. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor 2 verdachten... voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval in Oude Pekela 2 jaar geleden. Daarbij kwam een 37-jarige man uit Muntendam om het leven. De 2 verdachten, een 36-jarige vrouw en een 39-jarige man uit Stadskanaal, zaten samen met de Muntendammer in 1 auto. Die wagen raakte van de weg, botste tegen een boom en belandde in een tuin van een woning. De Muntendammer overleed ter plaatse. Er was alcohol in het spel, maar justitie kan niet bewijzen wie gereden heeft en vraagt dus vrijspraak. De politie in de gemeente Westerkwartier heeft afgelopen weken beslag gelegd op een auto en een jetski. Dat deed de politie vanwege een serie autobranden in de omgeving van Grote Gast bij de jaarwisseling 2024-25. In mei 2025 hield de politie daarvoor een verdachte aan die later werd veroordeeld tot het vergoeden van meer dan 50.000 euro schade. Omdat dat niet is gebeurd, heeft de politie nu deze voertuigen in beslag genomen. De directeur van het Volkswagen-concern zegt dat er 50.000 banen op de tocht staan in plaats van de eerder genoemde 100.000. Dat zegt hij volgens de NDR op het intranet van het bedrijf. Over de 4 fabrieken die op de nominatie zouden staan om gesloten te worden, waaronder die in Emden, is nog niets gezegd. Die fabriek in Emden is met zo'n 8.000 werknemers de grootste werkgever in de regio. Werken relatief veel Groningers ook. Vorige week donderdag hadden zich honderden boze werknemers verzameld bij de poort vanwege de mogelijke sluiting van de fabriek. De ondernemingsraad van Volkswagen wil volgende maand personeelsbijeenkomsten organiseren. En de gemeente Pekela krijgt steeds vaker klachten over loslopende honden en hondenpoep. Met name in de gemeentelijke parken is daar volgens de gemeente sprake van. In de plaatselijke verordening staat dat honden aangelijnd moeten zijn en hondenpoep in de openbare ruimte moet worden opgeruimd. De gemeente doet nogmaals de oproep aan de hondeneigenaren om daar rekening mee te houden. Meer op rtvnoord.nl.
8: Dankjewel. Dan naar Harma voor het weer.
10: Vanmiddag is zon overgoon met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind, wat 23 graden in het noorden van de provincie tot 28 graden verdere provincie in. Vanochtend om een uur of 8 ligt de temperatuur nog altijd tussen de 21 en 25 graden. En vannacht met helder weer zo'n 14 tot 18 graden als minimum. Morgen wordt een dag met flink wat zon. In de loop van de dag komt er ook wat bewolking. En met een meest motige noordoostenwind wordt 24 tot 28 graden.
8: Harma, dankjewel. Gisteren werd onze lach weer niet geraden, dus we gaan er gewoon mee door. Straks hoor je hem nog een keer natuurlijk. Doe mee, dan maak je kans om die fraaie muzikale glastegel van Studio Grun in de wacht te slepen.
11: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
12: Raamdecoratie op maat gemaakt?
13: Timpweg.
12: Eigen productie- en montagedienst?
13: Timpweg.
12: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
14: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
16: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
15: Check werkenbijwagenborg.com.
17: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.

0: Afraid of the Dark was dat van Chef Special. Ja, Chef Special, dat kun je ook bestellen in een restaurant. Ik durf dat nooit. Ik denk, ja, wat krijg je dan?
1: Ja, je bedoelt de Chef's Special.
0: Chef Special, precies.
1: Ja. Ja. Ja, ik wil dat toch wel eens doen, maar dan zeg ik wel... Ja, als het maar geen vis is, want ik lust geen vis. En geen truffel, want ik hou niet van truffel. En dit niet, en dat denk ik. Ja, ik kan net zo goed iets van de kaart bestellen.
0: Je bent zo iemand die een pizza quattro stagione bestelt. Zonder champignons, zonder paprika, zonder uien.
1: Precies.
0: Ja.
1: Het is altijd bij mij, ja, mag ik dit en dit, maar zonder de...
0: Oh ja.
1: Wel vervelend.
0: Hele lastige voor de chef.
1: Sorry.
0: Goed, de lachlijn gaan we spelen, lieve mensen. Let goed op, want hier komt hij nog een keer. Dat is de lach waar het om draait.
1: Er zijn best wel wat namen al de revue gepasseerd. Hè? Edwin In het Veld, Rieks Volgers, Rob van Dam, Bert Schaap. Nou, toen kwamen we erachter, het is helemaal geen bekende Groninger, maar het is een BN'er. Werd Albert Verlinden nog genoemd, Paul de Leeuw, Thomas Acta is genoemd.
0: Ja. En wie hadden we gisteren ook alweer?
1: Ja, goeie. Dat heb ik niet genoteerd.
0: Oh.
1: Ik ga het even terugzoeken.
0: Ja.
1: Wat erg, ik heb de administratie ook niet voor elkaar, Erik.
0: De gewetensvraag.
1: Oeh. Gijs uit Beste Lady belde en die zei Joris Linssen.
0: Ja, Joris Linssen, ja.
1: Inderdaad.
0: En ook fout, hè?
1: Die was ook niet goed, anders hadden we vandaag wel een andere lach gehad.
0: Nou, kom met een andere naam, maar ja, dat had je zelf ook al door.
1: Dat denk ik.
0: Als je tenminste kans wil maken op die mooie prijzen, want we geven die RTV Noord een sokken weg.
1: En
0: uiteraard onze muziektegel.
1: Heel goed.
0: Sieraad voor je dressoir.
1: Nou, dat wil je hebben.
0: Je favoriete plaat mag je dan ook aan ons doorgeven. En denk daar vast over na, hè, want dan komt hij gewoon straks op de radio en staat hij in het lijstje in de galerij der winnaars. Maar dan is die lach goed raden. Dat is hem. 050-3188-288. Ik denk, ik slinger even een zomerhitje in. Van Jimmy Cliff. Sunshine in the Music.

0: Maar goed, we spelen nu de lachlijn.
1: Ik zeg, ik probeer het te betrappen, maar ik hoor het nu niet
0: meer. Nee, dat is al geweest. Dat zat in het begin van het verhaal. Ik hoorde net een heel gesprek hebben met Leni.
1: Ja, Leni,
0: die belde helemaal niet voor de lachlijn.
1: Nee, die belde over de benzineprijzen. Die heeft alles van de reis van Limburg tot aan Veendam bijgehouden.
0: Ja, maar
1: wat de benzine over.
0: Laat mij er nou uit. We zitten hier midden in een spelletje.
1: Sorry, rustig aan, Erik.
0: En we zoeken eigenlijk een kandidaat, maar het is te lastig. Men wil een hint, Nades. Men wil een hint.
1: Ja, nou, en je weet, het duurt wel even voordat je een hint uit mij hebt gefutseld. Ik ben heel streng op de hints, dus die ga ik je pas morgen geven.
0: Ah.
1: Yes. Oh, dan krijg ik een fout zoemetje.
0: Ja, dat vind ik jammer.
1: Zijn wij zo getrouwd.
0: Maar dan bij deze beloofd, morgen voordat we aan de lachen gaan beginnen, komt er een hint bij.
1: Ja, beloofd.
0: Nou, morgen, nieuwe ronde.

0: zoute landen. Maar goed, wij zijn blij dat we hier zijn. In Win en Weer vandaag.
1: Ja, gezellig.
0: Ja.
1: Waar rondje zomer stopt, dan gaan wij verder. Hè. Vandaag is dat natuurlijk Win en Weer. Wie wint er weer en winnen weer. Zou dat de slogan zijn?
0: Nou, dat zou best een leuke slogan zijn, ja.
1: Of heeft Win en Weer geen slogan?
0: Dat zal jij moeten weten, nou, want jij hebt onderzoek gedaan.
1: Ja, nou, ik heb nog geen slogan kunnen vinden. Dus weet jij wel de slogan van Win en Weer? Laat het even weten, 050-318-288. Ja, want Win en Weer is een klein dorp noordoosten van onze provincie. Ligt dan tussen de stad Groningen en Delfzijl in. En dan ook in de gemeente Groningen en in de gemeente Eemsdelta. En dat dorp ligt dan aan het Damsterdiep. En dat is natuurlijk de waterweg tussen Groningen en Delfzijl. Ja, en die naam Win en Weer komt waarschijnlijk van een herberg die rond 1650 langs die route stond. In oude kaarten uit 1668 wordt Win en Weer al genoemd als een plek waar reizigers konden overnachten. En vanaf 1777 woonde er een overrechter en later ook een notaris in Win en Weer. En rond 1840 werd Win en Weer omschreven als een klein dorp met een bekende oude herberg. Waar die reizigers dus allemaal konden slapen. Vroeger hoorde Win en Weer bij het kerspel Witte Wierum en het buurtschap Oldersum. Bij het dorp lag dan ook boerderij Muda, genoemd naar de middeleeuwse sluis. En ten zuiden van het dorp stond vroeger de borg Tammingahuizen. En de plek waar deze borg stond, die kan je tegenwoordig nog steeds goed herkennen.
0: Oké, en voor de mensen die meekijken, ondertussen worden wat leuke plaatjes getoond van Win en Weer.
1: Mooi, hè?
0: Hebben Win en Weer, hoe noem je iemand uit Win en Weer trouwens? Een winnaar.
1: Een winnaar, ja, dat is mooi.
0: Of hebben ze een schimpnaam toevallig?
1: Een winnenweerster. Ja, dat weet ik ook niet. Dus daar ben ik allemaal wel benieuwd naar. Laat me dat even weten. 050-318-288.
0: Kortom, Nadees heeft nog vragen genoeg. Dus laat van je horen op 050-318-288. Winnenweer, daar zijn we vandaag. En straks na 5 uur meer over Winnenweer. En tot aan het nieuws. Sergio.

0: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 5 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan nu nieuws uit onze eigen regio. Edwin heeft voor onze hoofdlijnen.
11: Een 51-jarige ex-TBS'er uit Uithuizen is opnieuw veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Hij heeft vorig jaar augustus in de Johan de Weststraat in Groningen een 16-jarige jongen neergestoken. In de gemeente Oldambt bedraagt het verschil tussen een volle tank bij de goedkoopste en duurste benzinepomp €24,40. Daarmee staat de gemeente bovenaan de lijst met de grootste landelijke prijsverschillen. En de gemeente Pekela krijgt steeds vaker klachten over loslopende honden en hondenpoep. Met name in de gemeentelijke parken is daar volgens de gemeente sprake van.
10: Straks meer in Noordnieuws om 17:30.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
13: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkenbijwagenborg.com.
14: Hey, ga mee op wereldreis. op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
17: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
18: Met Erik Bad.
19: Op deze zomerse dinsdag namiddag nog altijd 27 graden op de Martini Toren. Of het zo blijft hoor je straks van Harma. Nu eerst wat sunshine van One Republic.

0: Sunshine van One Republic. Veel Groningers onderweg van werk naar huis. Ondervinden zij nog hinder in het verkeer?
1: Dus, nee hoor.
0: Nee,
1: nou, mag je nou denken die mij die ligt? Laat het dan even weten. 050-318-288.
0: Dan pikken we dat nog even mee.
1: Precies.
0: Zometeen na 5:30 wat vindt toe? Meningen van Groningers op straat. Dus blijf vooral luisteren. Wie is voor ons op pad? Dat laat ik het eerst vragen.
1: Nou, Frits Emmelkamp die is naar Winschoten gegaan. En eigenlijk met de vraag... Voor wie zou u wel een bosje bloemen willen plukken?
0: Een bosje bloemen plukken?
1: Ja, heeft alles te maken met een pluktuin in Nieuw-Buinen. Het was een oud voetbalveldje. En daar heeft initiatiefneemster Tamara Donkerbos een hele leuke pluktuin van gemaakt.
0: Oh, oké. Okay. Dus dan kun je zelf je eigen bloemen uitkiezen.
1: En dan kan je lekker plukken en op vaas zetten. Plukken. Dus voor wie zou jij wel een bloemetje willen plukken, Erik?
0: Ja, ik moet zeggen van jou, voor jou, hè? Dat zeg ik lekker niet.
1: Nee, dat dacht
0: nee,
1: ik
0: niet. Nou, ik moet heel eerlijk bekennen, ik neem niet vaak een bloemetje mee.
1: Nee?
0: Nee, maar goed, als je dat dan een keer doet, is het ook heel bijzonder.
1: Ja, maar wat doe je dan wel uit waardering?
0: Ja.
1: Eigenlijk niks.
0: Dat is.
1: Arme Chantal. Ah.
0: Nou.
1: Zeg je wel dat je van haar houdt? Of ook niet?
0: Nou, iedere dag.
1: Ja?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, kijk. Nee. Erik! Ja. Nou, foei. Nou,
0: hoe doe jij dat dan thuis?
1: Nou, ik zeg dat wel elke dag.
0: Elke dag?
1: Ja, elke
0: goed
1: dag.
0: Slapen
1: nou, vooral
0: of...
1: Nick zegt elke nacht voordat hij gaat slapen, ik hou van jou. En dan zeg ik ook van jou.
0: Dat is wel vaker tegen mij gezegd dat ze jou een wijze vrouw vindt. Maar dat is nu helemaal zo, denk ik.
1: Weet je wat jij moet doen?
0: Ja, ik
1: voordat
0: weet
1: jij
0: moet
1: straks
0: doen.
1: Naar huis gaat, rij je even langs een bloemist. Nou, misschien, ja, tankstation is een beetje afgezwakt, maar vooruit.
0: Heb ik jou dat verhaal wat verteld van die putdeksel?
1: Nee.
0: Nou, er was dus een. Dat was volgens mij bij Peter R. de Vries. Er was een man die nam elke dag voor zijn vrouw een bloemetje mee. En dat hele buurt sprak tegen. Nou, een hele goede man neemt elke dag een bloemetje voor zijn vrouw mee. Nou, zei stel even, kijk, zo kan het ook.
1: Ja.
0: Dat bleek dat die man zijn vrouw vermoord had. Dus ik zei, ja, zo kan het ook. Dus ja.
1: Oh. Ik weet niet of jij hier vriend bent.
0: Iets is wat het lijkt.
1: Nee, het is goed met jou, Erik.
0: Weet je wat ik doe? Gooi er even een lekkere plaat in.
1: Ja, verstandig.
0: Ja. Meningen van Groningers over dit onderwerp. Nou, ik ben heel benieuwd. Stugge Grunners, hoe die erover denken. Je hoort het straks na 5:30 in Studio Grun. Straks ook het weer van Harma. Maar eerst deze fijne plaat van Eric Clapton. It's Forever Man.

0: lekker, Eric Clapton. En Forever Man. Ik krijg er bijna een brok van in mijn keel. Ook wat het weer betreft. Mooi, Arma.
1: Ja, mooi, Erik.
0: Want niks te klok natuurlijk. Maar hoe lang blijft het nog zo?
1: Ja, het wordt wel spannend, hoor. Hoge druk op bovenmondse omgeving. Dat wordt voorlopig nog wel in stand te houden. Maar aan het eind van de week gaat er toch iets gebeuren. Er komt vanuit het zuidwesten van Europa komt lege druk. Door die noordelijke wind schroeft dat ten zuiden aan ons deur richting Duitsland. Maar dan holt het zich door ook op boven Duitsland. Dus zullen we toch geleidelijk aan dat hoge druk zich wat meer verplaatst richting het westen. En dan krijg je vrijdag, misschien zaterdag, vanuit het oosten te maken met regen en misschien onweersbuien. En door met wordt in een koelere periode inluid. Want voor hetzelfde geld gaat het naar deur, omdat de wind ook alweer naar het noordwesten zou draaien op zaterdag. Dus ik vroeg me af wat er van die buienactiviteit overblijft. Maar dat geeft wel aan, wanneer daar de wind naar het noordwesten zou draait, ja, dan komt er toch andere lucht aan. En dan hebben we die hele hoge temperaturen, die, nou ja, zo verder de provincie in lokaal de 30 graden aantikken, ben we in verloop toch wel even bekwiet. En dan is de zon ook nooit meer zo aanwezig als vandaag. Op dit moment 11 uur de zon tot dusver in roodschaal. 30 kilometer zicht, zo'n 25 graden is het warm. Er staat een mooie dreuge wind. Niet van die benadenlucht, maar nee, mooie dreuge lucht. Een motige tot vrij krachtige oost-noordoostenwind. En de verdampte zo'n 4,5 millimeter in Sibbord met binnenbebaarde kom-effect. 29 graden op de thermometer. En de barometer stand 1020 millibar. Nou, vanavond blijft de zon mooi aanwezig. Om een uur of 8 is nog zo'n 22 tot 25 graden. En vannacht met vrij helder weer en zakt het kwik weg richting 14 tot 18 graden. Maar flink wat zon. In de loop van de dag komt er dus wat bewolking. De wind maait motig uit het noordoosten, brengt 24 tot 28 graden. Donderdag vrij zonnig, 23 tot 27 graden. Vrijdag geregeld zon. In de loop van de dag kans op een enkele bui, 24 graden zo gemiddeld. En zaterdag, zondag, ja, dan is het een beetje een afwisseling van bewolking en zon. En ook kans op een regen- of onweersbui. En de temperatuur zakt weg richting 22 graden.
0: Oké, nog even van genieten dus.
1: Ja, zeker.
0: Van die zoele zomernachten.
1: Ja, dat komt er weer.
0: Ja, maar dankjewel, hè.
1: Goed zo.

0: Rutger van Barneveld heeft de zomerhit te pakken. Zwoele zomernachten. En vroeger, toen de afsluitdijk nog niet bestond, toen kon je de zon in de Zuiderzee zien zakken. Dat was nog mooier. Zometeen na 6 uur weer Noord Vandaag op TV Noord. Marcel Nieuweweg presenteert. Mooi Marcel.
1: Ik moet zeggen, waarover die leeftijd, mijn jongens? Toen toch nog over rest.
0: Ja, maar doe was er ook nog wel voor mij.
1: Ja, nou is het over rest, ja.
0: Ja, ja.
1: Hé, ja. Hey, ga je nog wel eens naar de bibliotheek of nee?
0: Nou, nee, eigenlijk nooit.
1: Nee?
0: Nee, ik ben meer van de luisterbouwen.
1: Oké.
0: Dus bij de streamingsdienst, zeg maar.
1: Precies, dorpjes in en lekker luisteren. Ja, zelfs een beetje leuke mensen, hè? Dan hebben ze ons nou meer te lezen, zeg maar.
0: Klopt.
1: De mensen zijn nog wel in de bibliotheek gewoon. Zeker in Oudhoes. En daar ben blieden met de verruimde openingstien. Daar ben ze vorig jaar met begon. Dan kist namelijk een pasje, of op tienologie of zo, kist de kist kennen, zeg maar. Dan ga je bij deuren. Is er verder gewoon in de bibliotheek, maar dan kist zelf wel die bouw omwisselen. Het kan nooit s'nachts om 4:15 als je denkt van, hé, hey, ik heb hem uit, ik ken het dan. Volgens mij wil dat nou. Maar de openingsteam ben wel verruimd. Ben ze blieden met, nou, we hebben er vanochtend met mijn item over. Hou dat precies waakt. En waarschijnlijk dat meerdere bibliotheken gewoon volgen. Neem ze wel eens een bosje blauw met naar huis, Erik?
0: Nou, daar hebben we net uitgebreid over gehad. Dus laten we het er nu weer over hebben.
1: Van op de beelden. Pluktoenen, Bunnermond. Met hele bijzondere medewerkers. En die maken ook een bijzonder geluid.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En natuurlijk rond je zomer, hè?
0: Ja, zeker.
1: En ik zag Joyce net even, maar die kreeg de kop ook broen door.
0: Oh man, ja, en nog 3 dongen, hè?
1: Ja, bedoel ik.
0: Dus factor Noord smeren, zeg ik altijd.
1: Factor Noord, heel belangrijk.
0: Marcel, dankjewel. En wie goed er nog een zomer in, hè?

origineel is natuurlijk van Ritchie Valens. Komt er uit het jaar 1958. Het werd in de jaren 80 nog eens dunnetjes overgedaan door deze mannen van Los Lobos. Waren eigenlijk helemaal geen Spanjaarden. Ze kwamen uit Amerika. Hadden wel een Spaanse gitaar. Dat wel.

0: Drenthe.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maak ook zijn.
2: Nou, wie hebt de helft nou? Nou ja, het valt niet weer wel zo'n beetje over de helft.
3: Die winnen weer en winnen weer.
2: Ja.
3: Ja. Want daar zijn we vandaag, hè?
2: Zeker.
3: En we hadden het net al even over die naam winnen weer. En daar gaan dus verschillende verhalen van in de ronde. Maar waarschijnlijk verwijst die naam naar een bocht in het Damse Diep. En volgens een oude legende riepen schippers halverwege de reis tussen Groningen en Delfzijl: wie wint weer? Wat betekende dat ze weer wat terrein hadden gewonnen. Wie winnen weer? Even helemaal uitgesproken, zeg maar. En een ander verhaal vertelt dat Groningers dit riepen toen de wagens met kerkklokken uit de modder werden getrokken. Ja, dat verhaal ging dan dat de Groningers de klokken Udaam uit Appingedam hadden gejat. Die kwamen daarin vast te zitten. Ja, en toen werden ze uiteindelijk losgetrokken. En wie winnen weer? We hebben weer die... We kunnen weer door. We hebben die klokken en we hebben weer gewonnen.
2: Oké. Ja.
3: Er zijn dus verschillende verhalen erover. Nou, tot het begin van de jaren 1980 hadden we weer ook nog twee fabrieken. Maar daar vertel ik je zo alles over.
2: Nou, straks na 17:30 dus meer. En wil jij je nog opwerpen als ambassadeur, dan mag je je opgeven bij Nadesh. Op 050-3188-288.
4: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
5: Deze week René Beverwijk. Guided Night of Tietzo.

Hij heeft deze week Gronings Goud in handen. René Beverwijk en Gaide naar Altizo. De laatste Nijshoed Grun hoor je zometeen om 17:30 van Edwin. Maar eerst nog de Bausa en...

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Het is 5:30. Het laatste nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Een 51-jarige ex-TBS'er uit Uithuizen is opnieuw veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Volgens de rechter heeft de man zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag op een 16-jarige jongen die hij vorig jaar augustus in de Johan de Witstraat in Groningen in zijn buik stak. Volgens deskundigen was de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar. De jongen overleefde de steekpartij ten nauwe nood, zei de rechter. De verdachte heeft de betrokkenheid bij die steekpartij steeds ontkend en zei dat hij die avond thuis was. De rechter vindt dat ongeloofwaardig en er is ook voldoende bewijs. Naast de TBS moet de veroordeelde, het slachtoffer en zijn moeder gezamenlijk ruim €88.000 aan schadevergoeding betalen. In de gemeente Oldambt bedraagt het verschil tussen een volle tank bij de goedkoopste en de duurste benzinepomp €24,40. En daarmee staat Oldambt bovenaan de lijst met de grootste landelijke prijsverschillen, blijkt uit onderzoek van Independer. Oldambt is niet de enige Groninger gemeente in de top 10 met prijsverschillen aan de pomp. Groningen staat op plek 7. Het verschil bij een tankbeurt kan daar oplopen tot €20 bij een volle tank van 50 liter benzine. Voor de Lettelbertenplas bij Lettelbert, het Zuidlaardermeer bij Meerwijk, het Paterswoldsmeer bij de Leijten en een aantal strandjes rond het Lauwersmeer geldt een waarschuwing voor blauwalg. Voor de Botjeszwembaai in Zuidbroek, Proosmeer in Wagenborgen, Moekenschat bij Trapel, Ruiterzorn in Muntendam en Park Emslandermeer in Vlachtwedde geldt nog steeds een negatief zwemadvies. Het water is daarvan de slechte kwaliteit. Geldt niet meer voor het stadstrand aan de Oosterhamrikade in Groningen. Ruim een week geleden gold daar nog wel een negatief zwemadvies. Locaties als de Horendse Plas en de Karningenplas kenden dit jaar nog geen waarschuwingen, waar dat in voorgaande jaren vaak wel het geval was. En de brandweer heeft een kind bevrijd dat met zijn voet vast zat tussen de spaken van de fiets. Gebeurde vanmiddag aan de Van Ketwig Verschuurlaan in Groningen. Ambulance, brandweer en politie waren erbij. Hoe het nu met het kind gaat is nog onduidelijk. Meer op rtvnoord.nl.
13: Dankjewel. Toch sluit het weer met Harma.
15: Door een zon overgrote dag in een deurstonde noordoostenwind zakt de temperatuur van om maar langzaam weg. Om een uur of 8 is nog altijd zo'n 22 tot 25 graden. En vannacht in koud verder over is in 14 tot 18 graden. Morgen wordt de dag met flink wat zon. In de loop van de dag komt er ook eens een beetje bewolking. De wind is motig, komt nu door noordoosten met 24 tot 28 graden.
16: Raamdecoratie op maat gemaakt.
17: Timpweg.
16: Eigen productie- en montagedienst.
17: Timpweg.
16: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horen en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
21: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
22: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
23: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: Alphaville en Big in Japan. Ja, kleurrijke dahlia's, geurende billen, zoemende bijtjes. Nieuw-Buinen is een pluktuinrijker. De gemeente Borgo-Doorn stelde een oud voetbalveldje ter beschikking. En daar wist initiatiefnemer Tamara Donkerbos wel raad mee. Dus ging collega Frits naar Winschoten de straat op met de vraag: voor wie zou u wel eens een bosje bloemen willen plukken?
1: Wat vindt u?
2: Wie zou ik wel eens een bloemetje willen geven? Nou, ik denk aan mijn dochter.
3: En waarom?
2: Zij heeft het op het ogenblik best wel zwaar. Want zij is 6 maanden zwanger en van een tweeling. En met dit weer valt het niet mee.
4: Ja, mijn vriendin wel eigenlijk.
3: En waarom?
4: Nou ja, sowieso omdat ze heel aardig is. Nou, en hoe beleefd ze ook is eigenlijk. Maar, ja, beleefd, ja. Ze is echt heel netjes, zeg maar.
5: Jawel, van de week nog.
3: Van de week nog?
5: Ja.
3: En van wel dan?
5: Van mijn man.
3: Zomaar of hadden we goud omhoog?
5: Nee, de haar in zien het volkstuitje.
6: Bloemen? Ja, aan mijn vrouw.
3: Aan je vrouw?
6: Ja.
3: En nou, daarvoor of nooit?
6: Nee, nou zo vol.
3: Af en toe een keer?
6: Ja.
3: Krijgt u zelf wel eens een bloemetje?
2: Nee.
3: Nooit?
2: Ja, van mijn man af en toe, met de trouwdag.
3: Ja. Oh, het verplichte nummer?
2: Ja.
3: Ja. Krijg je wel volkenbloem? Ook gewoon als nooit u ertoe komt?
5: Nee, nooit zo volk.
3: Is het nou zo romantisch? Of,
5: nee.
3: Of ken je het misschien nou zo wat in?
5: Oh, dat, nou, dat wel, maar nee, hij is niet zo.
7: Rozen bekomt die vrouw.
3: Die vrouw?
7: Ja.
3: Is die vrouw ook hier?
7: Daar zit ze.
3: Ah, en wanneer vrouw niet hier was, wer dan?
7: Dat verraad ik niet.
3: Stel, ik zou een bloemetje bij me hebben, wie zou je hem dan geven?
4: Ja, dan zou ik hem wel aan mijn collega's willen geven.
3: En waarom dan?
4: Nou, ja, sowieso hoe hard hij werkt. Nou, en hoe aardig die is.
6: Ja, dan hou je van de kinderen.
3: En dan met een speciale reden?
6: Nee, die kinderen zijn altijd geld voor ons geweest. Dus.
3: Krijg je een bloemetje terug?
6: Ja.
3: En geeft u zelf dan ook wel eens een bloemetje aan hem?
2: Eigenlijk niet, nee. Nee. Nee, ik zet bloemetjes liever buiten, maar niet aan hem.
3: Nou, laat het hem niet horen.

0: Ja, dit kabbelt nog even door. De Bee Gees en You Should Be Dancing. Maar wij moeten ook door, want we gaan op weg naar ons dagmenu. Eerst nog even terug naar het plekje waar we vandaag waren. Waar we ook geëindigd zijn met Rondje Zummer. Winneweer.
1: Winneweer, daar winnen we weer. En ik zei net al, tot de beginjaren 1980 had Winneweer twee fabrieken. Dat was de hout- en keukenfabriek Nanninga. Dat begon in 1858 naast een stoomzaagmolen en een korenmolen uit 1853. Ja, en rond die fabriek groeide toen het dorp. Bedrijf ging failliet in 1981. Ja, en later werd in het terrein bodemvervuiling ontdekt. Dat is deels opgeruimd. En daarna zaten onder andere meer een sloopbedrijf en een webwinkel daar. En ook nog een kerfinstalling. En de oude kantoren zijn er nu woningen. En je hebt ook nog steenfabriek De Onderneming. Die werd opgericht in 1897. Hier werden dan bakstenen, drainagebuizen en nehobo bouwstenen gemaakt.
0: Een soort Lego.
1: Een soort Lego. Nehobo. Ik denk dat het een merk is.
0: Oké.
1: Okay. Ja, die fabriek die hoorde dan later bij de Verenigde Steenfabriek Groningen. En na een grote brand in 1970 werd een nieuwe fabriekshal gebouwd. Want die was helemaal afgebrand. Maar goed, door de afnemende vraag naar stenen sloot de fabriek 10 jaar later in 1980.
0: Nou, wil je Joyce en Maatje en de rest van de crew morgen vroeg uitzwaaien? Op naar Winneweer morgen vroeg. En dan vertrekken ze richting. Weet jij waar ze naartoe gaan morgen?
1: Ja, dat heb ik wel geweten, maar dat is helemaal ergens aan de achterkant van mijn hoofd beland. Sorry. Ik kan niet alles weten. Ik ben jou geweten, dit programma al, hè?
0: Vanavond kijken naar Rondje Zummer, dan wordt het wel vermeld.
1: Dat denk ik ook.
0: We gaan eruit met ons dagmenu. We gaan terug naar de tijd. We gaan terug naar het jaar 2014.
1: Ik zat al te wachten op die gaal.
0: Ja, daar komt ie.
1: Ja, en eigenlijk droevig nieuws uit Oude Pekela toen. Want daar is Zalencentrum Concordia afgebrand. En ik dacht, we gaan echt even terug naar 14 juli 2017. Dit is wat je op de radio hoorde toen.
2: Van Concordia is niets meer over. Voor de eigenaren van het Zalencentrum een regelrecht drama. Dochter Rita Oosterhuis kan haar ogen amper geloven. Haar broer belde haar vannacht op om het verschrikkelijke nieuws te vertellen.
3: Toen kwam ik hier en was het al weg. Dus en dan krijg je, ja, ik weet niet, dan krijg je zo'n schok. Ik heb ook geen woorden voor. Ik weet niet, ik kan je niet vertellen hoe ik me voel. Het is net of mijn hart wordt open. Het is gewoon, mijn hart is gewoon opengetrokken. Zo'n pijn doet dit. Zo'n pijn.
2: De brand werd vannacht iets na tweeën ontdekt door de zoon van de eigenaar. Hij woonde samen met zijn gezin met 4 kinderen aan de voorkant van het Zalencentrum. Daarnaast woonden zijn vader en moeder. Ze konden allemaal op tijd het gebouw verlaten.
0: Ja, drama was het toen, hè?
1: Nou, echt vooral een heel emotioneel drama. Heel Pekela stond op zijn kop daardoor.
0: Ja, we hoorden trouwens stemgeluid van Wijlen Jikke Tamminga, hè?
1: Ja.
0: Ja, 2014, we gaan de hit van dat moment draaien. Ja, er waren een paar. We konden kiezen natuurlijk. We kunnen altijd kiezen. Maar deze sprongen wat jou betreft uit volgens mij.
1: Ja, dit was volgens mij heel lang ook een poosje nummer 1 geweest.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Deze stond nog niet op deze week exact op nummer 1. Maar de weken daarna dacht ik dat hij wel naar nummer 1 kroop. Weet ik niet zeker hoor.
0: Was in ieder geval bij de zomer ook van 2026.
1: Zeker.
0: Summer heet het. En het is van Calvin Harris.
1: Je moet helemaal in het archief zoeken. Helemaal onder het bureau kijken, waar ligt dat cd'tje toch?
0: Zulke kleine lettertjes ook. Maar goed, uit het hysterisch archief. Calvin Harris, Summer, de hit van precies 12 jaar geleden. We gaan ermee aan tafel, dus eet smakelijk allemaal. Fijne avond. Hoi. When I met you

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag
1: bij RTV Noord.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: e-boekhouden.nl. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 6 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sixa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkenbijwagenborg.com.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: Radio Noord.
16: Vandaag op Noord.
17: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Het Rode Kruis en de vluchtelingenwerk keren weer terug naar Ter Apel. De maatregelen afgekondigd door de minister van Asiel geven genoeg vertrouwen de vrijwilligers weer in te zetten rond het aanmeldcentrum. Aan de lijn heb ik Bart Laurit van Vluchtelingenwerk. Ja, was het een moeilijk besluit om weer in Ter Apel aan de slag te gaan?
3: Het was een veel moeilijker besluit om daar te stoppen. Dat is bekend, dat hebben we moeten doen vanwege de veiligheid op het voorterrein. Dus wij zijn opgelucht dat er nu een oplossing is, zodat wij weer terug kunnen keren.
2: Ja, want waarom hebben jullie besloten om weer terug te keren?
3: Nou, er is nu een oud kantoorpand van de DISA, dat wordt vandaag ingericht. Dat doen de collega's van het Rode Kruis. En daar is het mogelijk om de mensen die asiel aanvragen te scheiden van de mensen die daar niks te zoeken hebben. En wij verwachten dat de veiligheid zodanig verbetert dat wij ons werk daar ook weer kunnen doen.
2: Ja, want heeft u al gesproken met de vrijwilligers? Gaan ze zich ook echt veiliger voelen door deze maatregelen?
3: Ja, nou wij werken daar met medewerkers en vrijwilligers. Dat is een interventieteam dat is eigenlijk al sinds 20 mei actief. Dus ja, het zijn ook mensen die ervaring hebben met het werk. Onder deze omstandigheden heb ik er echt alle vertrouwen in dat goed gaat komen.
2: Ja, want wat verandert er dan nu concreet voor die medewerkers en vrijwilligers?
3: Nou, de vermenging van de verschillende groepen, die wordt daar voorkomen. Dus je hebt daar alleen te maken met mensen die door de IND gescreend zijn. Die worden opgevangen in het pand in de dagopvang. En die gaan s'avonds naar de nachtopvang totdat er weer plek is bij het COA om ze daar onder te brengen. Dat maakt dat er mensen zijn die daar ook horen te zijn. En dat mensen die daar niet horen te zijn daar ook niet kunnen komen. Er wordt ook extra beveiliging ingezet. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste voorwaarde voor ons om terug te keren.
2: Ja, want jullie zijn vertrokken door de Russische opstootjes, incidenten, noem het allemaal maar op. Wat hebben jullie medewerkers, vrijwilligers daar precies van gemerkt?
3: Nou, gelukkig zijn onze medewerkers en vrijwilligers niet direct zelf geconfronteerd met bedreigingen. Maar de mensen van het Rode Kruis en andere mensen die daar op het terrein verblijven, met name ook de mensen die asiel zelf aanvragen, die hebben daar absoluut veel van meegekregen. Het zijn ook twee steekpartijen geweest. Opstootjes en onrust is eigenlijk een iets te lichte benaming voor alles wat zich daar heeft afgespeeld.
2: Ja, dan kan ik me ook wel voorstellen dat ze niet staan te springen om weer terug te keren.
3: Nou, onder deze omstandigheden in een kantoorpand wat afgesloten is van de rest van het terrein, is dat wel mogelijk.
2: Ja, waaruit bestaan jullie?

0: werkzaamheden op dit moment eigenlijk daar?
1: Onze werkzaamheden bestaan eruit dat wij de mensen die asiel hebben aangevraagd eigenlijk opvangen. We gaan met ze in gesprek, vragen wat ze nodig hebben. Kijken of er nog zaken zijn die ontbreken voordat zij goed hun asielaanvraag kunnen invoeren. We signaleren kwetsbaarheden. Dat is eigenlijk ook een hele belangrijke taak van ons werk. Vaak is het zo dat er een eerste screening plaats heeft, maar daarin kun je niet meteen zien of mensen misschien een onderliggend lijden hebben of zodanig getraumatiseerd zijn dat ze toch als kwetsbaar aangemerkt zouden moeten worden. Het gaat ook om vrouwen en kinderen. Daar is het vrij eenvoudig van om vast te stellen dat dat kwetsbare mensen zijn. Maar bij niet iedereen is dat het geval. En door onze expertise kunnen wij dat goed vaststellen.
0: Ja, want morgen ga je weer terug naar Ter Apel. Waarom niet vandaag al?
1: Nou, vandaag is het Rode Kruis bezig om het pand in te richten en voor te bereiden. Er zijn nog gewoon wat zaken nodig, dus facilitaire voorzieningen die nog getroffen moeten worden. En we zijn ontzettend blij dat het Rode Kruis dat doet. Zij zijn daar met een groter team dan wij. Wij werken in duo's eigenlijk op het terrein. En, of dat deden we eerst op het terrein, op het voorterrein. En dat zetten we nu voort in het pand van DISA.
0: Dankjewel voor de toelichting, Bart Lauret. Woordvoerder namens Vluchtelingenwerk.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Door de aanhoudende droogte dreigt met name in het zuiden van het land een watertekort. Vooral boeren en bedrijven lopen de kans dat ze hun waterverbruik drastisch moeten beperken. Maar in onze provincie loopt er voorlopig nog niet zo'n vaart. Nou, hoe dat allemaal kan, ga ik vragen aan Ronald Leraar. Hij is hydroloog bij waterschap Hunze en Haas. Ja, waar hebben wij dat geluk eigenlijk aan te danken?
3: Nou, we hebben dat geluk te danken aan de neerslag die we de afgelopen tijd gehad hebben. En dan zien we dat wij eigenlijk gewoon veel gunstiger zitten dan vooral de kustprovincies aan de westkant. En Zeeland, daar is het veel droger dan bij ons. We hebben daarin gewoon geluk gehad dat we meer regen hebben gehad.
2: Ja, dus de boeren die kunnen prima hun land besproeien en ik kan mijn zwembadje weer vullen.
3: Nou, op dit moment is de situatie zo dat we de helft van de wateraanvoer gebruiken die we tot onze beschikking hebben. En daarmee kunnen we alles inderdaad goed bedienen. En de boeren kunnen prima beregenen op dit moment.
2: Kijk, dat is in ieder geval fijn. Het grondwaterpeil is hier ook redelijk op orde. Maar toch heb ik begrepen, we halen water uit het IJsselmeer. Hoe zit dat ook alweer?
3: Ja, dat klopt. Wij halen water uit het IJsselmeer. Dat via onze buurwaterschappen, Wetterskip Friesland en Noorderzijlvest, die voeren water voor ons aan via Lemmer. Dat gaat via Gaarkeuken, komt het bij Groningen aan. En bij Groningen dan pompen wij het water omhoog. Uiteindelijk naar het Trapelkanaal en dan ruim 10 meter pompen wij het omhoog om zo het water te verdelen over onder andere de veenkoloniën.
2: Kortom, zo hebben wij hier genoeg water. Helemaal geen reden tot zorg dan?
3: Nou, we moeten uiteraard onze vinger aan de pols blijven houden. Het is droog, het blijft ook wel droog de komende periode. We zien de IJssel zakt behoorlijk hard. Wel voorraad in het IJsselmeer, die is nog hoog. Dus dat ziet er goed uit voorlopig. Dus we moeten wel de vinger aan de pols houden, maar op dit moment ziet het er nog goed uit.
2: Ja, we zijn er net door de droogte, dreigt met name in het zuiden van ons land een watertekort. Stel je voor dat het water daar een beetje op rantsoen gaat. Gaan wij dat hier ook merken in Groningen?
3: Nee, in het zuiden, wat daar gebeurt, dat staat los van wat hier gebeurt. Wij zijn afhankelijk van het IJsselmeer. Dus als er vanuit het IJsselmeer gekort gaat worden, dan merken wij dat hier wel.
2: Oké, dus er voorlopig nog niks aan de hand?
3: Nou, nu in ieder geval nog niet. We kunnen natuurlijk moeilijk in de toekomst kijken, maar het blijft wel droog, dus we moeten er wel op blijven letten. Maar de komende dagen is er in ieder geval geen probleem.
2: Kijk, dat is fijn om te weten. Dankjewel voor de toelichting, Ronald Leraar van het waterschap Hunze en Haas.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Hulporganisaties keren terug naar Ter Apel. De maatregelen afgekondigd door de minister van Asiel geven genoeg vertrouwen de vrijwilligers weer in te zetten rondom het aanmeldcentrum. Verslaggever Dimitri van Tuil is daar nu in Ter Apel. Heeft het Rode Kruis hun werkzaamheden al hervat?
3: Nee, die werkzaamheden zijn nog niet hervat. Dat gaat vanaf morgen woensdag in gang. Maar Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis, woordvoerder. Wij staan hier nu bij de plek waar volgens mij de asielzoekers die niet bij het aanmeldcentrum naar binnen kunnen gaan komen.
4: Hè? Ja, dat klopt. We staan hier in het DISA-gebouw, Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers. Dat is voor ons nu leeggemaakt. Of ze zijn eigenlijk nog bezig om het leeg te maken nu. De computers worden er nog uitgetild. En straks kunnen wij dan gebruik maken van dit pand om mensen de hele dag op te vangen.
3: Ja, want als ik even naar buiten kijk, ik zie heel veel dixies staan. Ik zie bankjes staan, een groot veld waar de mensen kunnen zitten. Wat is hier de bedoeling uiteindelijk?
4: Nou, het allerfijnste is dat het behalve dat veld en de dixies, er is ook een pand. Hè. Dus we hebben normale toiletten, we hebben stromend water, we hebben een airco. Dus je kunt mensen op een soort, echt op een waardige manier opvangen. Want daar ontbrak het natuurlijk aan. De veiligheid, maar ook de waardigheid wel. Je stond de hele dag buiten in weer en wind. Dus we hebben een controleerbare omgeving. We kunnen zelf... Nou, niet zelf, hè, maar we gaan dan samen met IND COA. Komen de mensen hier naartoe die niet naar binnen kunnen. Dat is een selecte groep. En die mogen hier het pand in. En hieromheen staan ook wat hekken met de dicties en de bankjes inderdaad. Dus we weten wie hier zijn. We kunnen dat controleren. En we weten dus wie we helpen. En op die manier haal je ook eigenlijk de angel eruit van de onrust die er daarvoor was. Van mensen die van buiten afkwamen en het onrustig maakte.
3: Ja, want even over die onrust. Afgelopen weekend en net daarvoor is het flink misgegaan, kunnen we zeggen. De veiligheid van de mensen van het Rode Kruis, of die mensen voelden zich ook niet meer veilig. Daardoor zijn jullie ook gestopt, hè?
4: Dat klopt. Ja. Dus afgelopen weekend zijn we er niet geweest. Hè. Toen hebben we vrijdag gezegd, we stoppen tijdelijk nu het werk. We moeten dit stoppen voor de veiligheid van onszelf en van de hulpvragers, de mensen die wij helpen. En dat heeft als resultaat gehad dat we nu hier mogen zijn. In de weken daarvoor was het inderdaad onrustig. Er waren veel incidenten en daar hadden wij en de mensen die wij helpen echt last van. Met bedreigingen en vechtpartijen aan toe. Dus moesten wij helaas stoppen.
3: Ja, nou heeft minister van Asiel Bart van der Brink aangekondigd dat er maatregelen gaan komen. Wat houden die in?
4: Ik heb gehoord, maar dat ligt bij de gemeente en de overheid natuurlijk, dat er van alles aan gedaan zal worden om het hier goed en beheersbaar te houden. Onder meer een veiligheidszone. Ik ben even het woord kwijt van wat daar ook weer de term voor is. Maar dat geeft dus meer bevoegdheden aan de overheid, aan de gemeente, om daar op te kunnen treden. Wij vinden eigenlijk alles wat bijdraagt aan de veiligheid op dit moment goed als het ons werk ten goede komt. En wij kunnen hierdoor, denken wij, nu op een veilige manier ons werk doen.
3: Ja, heb je ook nog gesproken met personeel, want hoe voelen zij zich er nu onder dat er dus weer gewerkt gaat worden vanaf morgen?
4: Nou, dat is natuurlijk heel fijn. Wij zijn hulpverleners en heel veel vrijwilligers. Vergeet dat niet. Hè. Wij draaien natuurlijk heel veel op vrijwilligers ook. Die vrijwillig komen al wekenlang naar Ter Apel om mensen te helpen. Maar ook van de mensen die medewerkers zijn van het Rode Kruis, is het heel heftig om hulp te moeten stoppen. Dat wil je niet. Je wil mensen kunnen helpen. En het is het allerergste wat wij vrijdag deden, is zeggen dat we ermee op moeten houden vanwege de veiligheid. Dat kunnen we nu weer hervatten. En dat is voor iedereen. Is dat heel fijn.
3: Ja, is dit uiteindelijk dan de oplossing of is dit slechts een tijdelijk iets?
4: Het blijft natuurlijk tijdelijk. Kijk, feitelijk is er niet zoveel veranderd ten opzichte van het werk wat we op het voorterrein deden. Namelijk mensen die niet naar binnen kunnen opvangen met eten, drinken, et cetera. Maar dit is niet de oplossing. De oplossing is een groot, in eerste instantie nu een groot centrum waar mensen terecht kunnen. Ter Apel is gewoon heel vol. Er zijn te weinig opvangplekken door heel Nederland. En die moeten gecreëerd worden. En heb je in eerste instantie een soort noodcentrum voor nodig waar mensen naartoe kunnen om wat lucht te creëren. En daarna moet er gewoon gewerkt worden aan structureel meer opvangplekken.
3: Ja, al laatste puntje. Ik zie hier als ik me omdraai een kantoorpand waar de computer nog is, waar het bureau nog staat. Is dat straks allemaal weg?
4: Nou, dit kleine kantoortje weet ik niet. Misschien dat onze medewerkers hier gaan zitten. Maar over het algemeen zal veel weg worden gehaald. En zullen we daar stoelen en andere dingen neerzetten. En het inregelen om het voor iedereen prettig te maken.
3: Ja vanaf morgen dus in ieder geval nieuwe mensen hier bij het aanmeldcentrum. Waar dus een tijdelijke locatie is voor mensen die niet bij het aanmeldcentrum binnen kunnen komen.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord.
2: In de gemeente Oldambt bedraagt het verschil tussen een volle tank bij de goedkoopste en duurste benzinepomp €24,40. En daarmee staat Oldambt bovenaan de lijst met grootste landelijke prijsverschillen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Onze collega Frits Emmelkamp nam de proef op de som en ging in Winschoten langs de pomp om te vragen wat de inwoners ervan merken.
3: Een volle tank benzine van 50 liter kost je bij dit tankstation €112,50. Terwijl diezelfde 50 liter je bij dit tankstation nog geen 400 meter verderop €102 kost. Een verschil van ruim een tientje.
4: Ik ga altijd naar deze, dus altijd hierheen. Geen idee waarom, maar niet per se om die ene cent dat ik dan naar een andere ga.
3: Je hebt toevallig wel net de goedkoopste uitgekozen.
4: Nou, dat is puur toeval, want ik ga altijd hierheen.
3: Het gros van het wagenpark in onze provincie rijdt nog op brandstof. Vraag is natuurlijk of bestuurders door die hoge brandstofprijzen ook minder zijn gaan rijden.
5: Nee, weer in de nightmare daarom. Nee, nee, nee.
3: Hoor je er wel rekening met?
5: We gaan wel door de goedkoopste prijzen neer, dat wel.
3: Ja, er zit drie ver op een rietje. Kijk je dan ook welke van de ver het goedkoopste is?
5: Ja, we hebben een app op de telefoon. En dan gewoon wel kijken, maar goedkoopste is er gewoon weer.
3: Let je ook op de brandstofprijzen?
6: Normaal wel, maar ik heb nu net mijn loon, dus dat komt nu goed.
3: Hier zitten er vier op een rijtje, vier tankstations. Tank je er dan ook omdat je de goedkoopste pakt?
6: Jawel, het is wel de moeite waard om toch even hier langs te gaan.
3: Hou je er nog een beetje rekening mee dat je de auto misschien af en toe laat staan?
6: Nee, eigenlijk niet. Want ik woon niet echt dicht in de buurt van mijn werk of ergens anders. Dus de auto is voor mij wel essentieel wat dat betreft.
3: Geen kilometer minder?
6: Nee, geen kilometer minder eigenlijk.

0: de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 7 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, 1/2 minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig, het is 26 tot lokaal 32 graden, op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Noord.
11: De avond van Noord.
12: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
4: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
3: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de Ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
7: Waar

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.